NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Vanavond live in het avondconcert. Het indringende vioolconcert van Jean Sibelius. Luister mee naar het Nederlands Filharmonisch met violist Clara Yumi Kang en dirigent Adam Hickox. Naast Sibelius nemen ze je ook mee in de kleurrijke wereld van Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling. Vanavond vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Bees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
9: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
2: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
1: De onderzoekers denken dat de homoacceptatie onder meer is afgenomen door de opkomende manosfeer via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg voor Pommeren werd de AfD de grootste en kreeg het CDU minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En senator Evers ziet het als een opdracht om te gaan verbeteren.
3: We zien hoe schwierig het is uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een Mahnung aan ons.
1: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het gebeurde in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar het is niet gelukt. Er is nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
5: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
10: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
11: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De ochtend met Aldid Hunkar.
14: Het is nooit fijn om op de snelweg opgejaagd te worden door iemand die zichzelf belangrijker vindt dan andere weggebruikers. Maar als het een politieagent is die zonder reden aan je bumper kleeft, terwijl hij net nog rustige worstenbroodjes stond te eten langs de weg om 5:30... dan wil ik toch zijn leidinggevende bellen om uit te leggen dat de politie voor ons werkt en niet andersom. Goedemorgen.

0: Le divertissement royal, koninklijk vermaak rondom oorlog en mythologie. Want dit ging over Mars, de god van de oorlog. Jean-Baptiste Lully. En je hoorde Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Het is maandag 21 september en om jouw tijd te besparen bekeek ik vast de voorpagina's van de kranten. Nog meer over de politie. Die moet neutraal zijn, lees ik in de Telegraaf. Ze moeten wegblijven bij religieuze bijeenkomsten en mogen ze ook niet organiseren. Actieve deelname aan Ramadan-vieringen worden daarmee aan banden gelegd. En er is onder jongeren, dat hoorde je net in het nieuws, minder begrip voor homoseksualiteit. Dat las ik in het AD, nog maar 22% van hen staat er positief tegenover. In Trouw lees ik over de voortrekkersrol van Nederland als het gaat om het terugdraaien van fossiele brandstoffen. Over anderhalve maand begint de jaarlijkse VN-klimaattop en Nederland publiceert nu als tweede land na Frankrijk een routekaart. Later dit uur meer uit de kranten, daar is Martine al druk mee bezig. Er is ook nieuws, het cryptogram en meer.
1: En Jacobus. Ja, het is, de stemweek is begonnen.
0: Wat fijn, hè?
1: Een paar dagen geleden zijn de stembussen geopend. Maar ja. Nu is ook de stembus eindelijk vertrokken. Die is volgeladen uit het Dokkum vertrokken, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Pieter van Nes zit achter het stuur en Jan van Poppel is onze razende reporter.
0: Precies.
1: En die zijn op weg naar onze eerste gast.
0: Ja, en die gaan we zo meteen even spreken.
1: Ja, want we gaan nu natuurlijk echt stemmen binnenhalen, hè, voor die lijst.
0: Hoogste tijd. Ik kom straks bij jou terug voor stemtips.
1: Ja.
0: Welkom bij de ochtend.
2: De klassieke top 400 stembus. De enige uitstoot is klassiek.

Ricardo Chailly zwaaide met zijn baton bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Je hoorde Suite voor Jazz Orkest nummer 2 van Dmitri Shostakovich. Het is tijd voor een cryptogram. Voor 9:15 je oplossing inzenden. Dan maak je kans op La Traversière. En dat is het nieuwste album van fluitiste Gabriel Rubio, die hier op de Traverso speelt. Houten voorloper van de moderne dwarsfluit. Rubio brengt muziek van rond 1800 van Franse componisten zoals Michel de Labarre, Pierre Philidor en François Couperin. Nou, voor 9:15 dus, en de opgave luidt: het opknappen van kunst met een hapje en een drankje. Het opknappen van kunst met een hapje en een drankje. Je antwoorden kunnen naar ons toe via de luisterapp, dat weet je. En mailen mag natuurlijk ook, deochtend@kro-ncrv.nl. We gaan iets draaien van die crypto-cd. Muziek van Michel de Labarre.

0: Up in the morning early, moet je dan zeggen, met een mooie rollende R. Scottish airs hoorde je muziek van Joseph Haydn in de uitvoering van The Poker Club Band. Het is 18 minuten over 7, je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, we hebben er ontzettend lang op moeten wachten, maar de NPO Klassiek stembus rijdt weer om stemmen te verzamelen voor de klassieke top 400. De flitsende, maar zeer verantwoorde elektrische bus. Die is vanmorgen heel vroeg vertrokken voor de eerste etappe. En aan boord is Jan van Poppel. Voor een klassiek ontbijtje heb ik me laten vertellen. Ergens in het land. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen, Aldit.
0: Waar ben je?
2: Waar ben ik? Dat is een goede vraag. Waar zijn we, Martin Koopmans?
3: We zijn in Nieuwier, of in zijn Friese Nieuwier.
2: In Nieuwier, Nieuwier, ja, een van de twee. De lucht kleurt prachtig roze hier in Noord-Friesland. Ik weet niet of je vogelaar bent, maar ik zie daar... Het is een torenvalkje of slecht valkje bidden.
3: Het is een torenvalkje. Ja, dat klopt. Heb je goed gezien.
2: Torenvalkje. Nou, het is een idyllisch beeld hier in Noord-Friesland al dit. En we zijn op bezoek bij Martin Koopmans. Ja. Je werd vanmorgen om 6 uur uit je bed gehaald, Martin.
3: Net na 6 uur, want ik was al wakker. Maar toen hoorde ik ineens heel veel geluid. En gelukkig gingen ze het mais eraf halen naast ons. Om jullie wat meer lucht te bieden en, ja. meer zicht te bieden. Ja,
2: dus het mais wordt van het veld gehaald. Ongelooflijk. Ja, je woont hier wel heel idyllisch, Martin.
3: Ja, dankjewel.
2: Ben je een groot klassieke muziekfan?
3: Ik ben een groot muziekfan. En klassieke muziek is daar wel een groot onderdeel van.
2: Een groot onderdeel van. Ja, nu zit je hier in Friesland en dan is het helemaal vlak. Maar je bent bezig met een Schots ontbijtje. Dat moet je even uitleggen.
3: Zal ik doen. Ik kom al een jaar of 40, kom ik bijna jaarlijks in Schotland. Ik ben toen ik jong en sterk was ik stuurman. Dus langs de Schotse wateren gevaren. En dat vond ik daar zo mooi met die bergen. En daarna ben ik er of wandelend of op de fiets. Of met de campervan ben ik daar altijd naartoe gegaan.
2: Okay. En nu heb je dit liefdesverhaal in 2 zinnen verteld, Martin. Toch iets uitgebreider. Hoe word je verliefd op een land, op een plek?
3: Hoe word je verliefd? Het is dat voel je. Als je daar bent, ik weet niet of je dat ook wel eens hebt. Als je ergens op een plek komt waar je nog nooit bent geweest. Dat je gewoon over je hele lichaam kippenvel krijgt.
2: Ja. Nijewier bijvoorbeeld.
3: Dat misschien iets winnen. Schotland heb ik toch iets meer kippenvel. En ik had er altijd wel willen wonen. Maar het leven gaat zoals het gaat. En je ontmoet hier je liefde. Mijn lieve vrouw Mabel. Je krijgt hier kinderen. Je hebt hier je vrienden. Dus er is emigreren. Ja, dat kan altijd. Maar je kan ook denken, weet je wat. Ik ga gewoon ieder jaar daar naartoe. En geniet ik van de vrijheid. Ik ben een man van de wind. Daarom zijn we hier ook gaan wonen.
2: Daarom ben je in Friesland gaan wonen, ja.
3: En in Schotland heb je... dat is altijd weer. Er is wind, er is regen, er is zon. Het kan daar zo snel veranderen altijd. En dat vind ik het mooie daar. En de wijsheid, en die heb ik hier ook.
2: Ja, de wijsheid heb je hier zeker. Maar je bent dus verliefd geworden op zo'n plek. Zit er ook nog iets muzikaals in Schotland?
3: Het klinkt heel banaal. Maar wanneer als je als heel klein jongetje ineens doedelzakmuziek hoort, dan word je daardoor gegrepen. Dus dat gaf ook die kippenvel.
2: Er zijn ook heel veel jongetjes, Martin, die doedelzakmuziek horen en denken, dit wil ik nooit meer horen. Maar goed.
3: Oké, maar ja, smaken verschillen. Laten we dat gelukkig zo houden, toch?
2: Dus jij bent ook nog fan van doedelzakmuziek. Betekent dat we dan ook meer doedelzakmuziek in de klassieke top 400 moeten hebben? Of?
3: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, liever niet. Nee.
2: Geen klassieke muziek. Zit er klassieke muziek in Schotland? Naast die doedelzak dan?
3: Nou, niet zo heel veel. Ja, je hebt natuurlijk van die hele traditionele muziek die zich wel heeft doorontwikkeld. En het stuk wat mijn stemtip is, vind ik daar wel een voorbeeld van. Er zit zoiets aards, er zit zoiets... hoe moet ik dan zeggen? Je wordt daar humble, je wordt daar een beetje nederig van als je die muziek hoort. Omdat je als je daar in die bergen loopt of je loopt aan de kust... En dan ben je maar zo'n klein mensje natuurlijk. Hè? En als je je daartoe weet te verhouden, dan past die muziek die past daarbij.
2: We gaan zo naar die stemtip, Martin. Ik ben al helemaal benieuwd wat het is natuurlijk. Nog even over dat ontbijt. Wat gaan we zo ontbijten?
3: Ik heb wat black pudding, white pudding. Ik heb wat bacon voor jullie. Ik heb wat worstjes. Ik heb wat marmelade. Ik heb wat gebakken eieren, wat gekookte eieren. Ik ben de tomaten, die had ik uit de kast willen halen. Maar die ben ik natuurlijk om 6 uur ben ik die vergeten. Dus excuus daarvoor. Maar dat zijn Italiaanse tomaten. Dus die horen er misschien
2: niet bij. Oh, die horen niet bij een Schots ontbijt. Dat doen we niet. Oké, nou dat klinkt hartstikke lekker. Ik ben wel vegetariër, maar dat komt helemaal goed volgens mij.
3: Dat komt helemaal goed.
2: Oké. Wat wordt de stemtip, Martin?
3: Mijn stemtip is Arvo Peert. Met My Heart's in the Island. En dat symboliseert het hier ook. Hè. Als ik hier ben... Dan hoef ik de bergen niet te zien. Maar als ik die muziek hoor en ik ga hier met mijn ogen dicht of met mijn ogen open rondlopen of liggen. Ja, dan ben ik daar, dan voel ik dat. En dat is waarom ik dat zo mooi vind. En wat ik ook heel mooi vind is dat je... aan de ene kant heb je de zang, dat is de mens. En het orgel, dat is zo machtig, zo groot.
2: Dat is het landschap.
3: Dat is het landschap, dat zijn de bergen. En als je daartoe weet te verhouden, dan gaat het goed, hè.
2: En dit verhaal, Martin, gaan we er gewoon lekker naar luisteren. Zullen we dat doen?
3: Dat is goed, prima.
2: Laten we mensen fijne ochtend en wij gaan lekker ontbijten. Hoppakee. Ja.

0: Ja, hele mooie tip van Martin Koopmans in Nijeweer, want daar was de stembus zojuist. My Heart's in the Highlands van Arvo Pärt. Je hoorde de fantastische Anne-Sophie van Otter zingen. En op orgel hoorde je Bengt Forsberry. Zeg ik het goed zo, Jacobus?
1: Mooi.
0: Jij zei het mooier. Maar goed, wat ik nog even wilde zeggen is dat je zelf ook kunt stemmen voor die NPO Klassiek Top 400. Doe dat via npoklassiek.nl/stem. En wat ook heel erg leuk is, via onze website kun je ook kijken naar Jan van Poppel, die op pad is daar in het Friese landschap. Daar kun je het allemaal live volgen. Hartstikke leuk om te doen. Het is 7:58 op deze maandag, 21 september, het nieuwsoverzicht. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg van Pommeren de kiesdrempel niet gehaald. Opnieuw een flinke klap dus voor de partij van Merz. En toch denkt deze correspondent van BNR niet dat hij zal aftreden.
2: De vorige bondskanselier Olaf Scholz die viel vlak voor het einde van zijn regeringsperiode. Bijna 4 jaar heeft hij het volgehouden. Mm-hmm. Nou, dat was ultra kort voor Duitsland.

0: In maart heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern de kiesdrempel niet gehaald. Opnieuw een flinke klap dus voor de partij van Merz. En toch denkt deze correspondent van BNR niet dat hij zal aftreden.
1: De vorige bondskanselier Olaf Scholz die viel vlak voor het einde van zijn regeringsperiode. Hè, ja. Bijna 4 jaar heeft hij het voorgehouden. Mm-hmm. Nou, dat was ultra kort voor Duitse begrippen. Ja, daarvoor zaten alle bondskanseliers, Merkel, Kohl, die zaten er allemaal 16 jaar.
0: Ja, Merz kan dus nog wel even blijven. Het is wel de eerste keer in de geschiedenis dat het CDU bij een deelstaatverkiezing niet boven de drempel uitkomt. De homo-acceptatie onder middelbare scholieren is gedaald. Jarenlang steeg de tolerantie juist. Een onderzoeker van de Universiteit Utrecht zocht het uit.
2: We denken dat het in lijn is met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in de kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook de opkomst van de mannensfeer.
0: Belangenvereniging COC reageert op de bevindingen met een oproep aan het kabinet om met een plan te komen om deze ontwikkeling tegen te gaan. Het woord omvolking klonk dit jaar vaker dan ooit bij Omroep Ongehoord Nieuws. De term werd in bijna de helft van de uitzendingen vooral door presentatoren en verslaggevers zelf gebruikt. Waarom is dit nou zo'n beladen term?
3: Het is geen neutrale omschrijving volgens de NCTV en de AIVD. Is het een rechtsextremistische complotidee. Met het idee daarachter dat er een elite immigratie bewust inzet om de witte bevolking van Europa te vervangen.
0: Je hoorde een redacteur van het KRO-NCRV-programma Pointer dat onderzoek deed naar het gebruik van de term door Ongehoord Nieuws. Acteur Paul Hane stopt na ruim 50 jaar als de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn eigen tv-programma op RTL4. De aanleiding is het overlijden van Wim T. Schippers, de stem van Ernie, eerder dit jaar.
4: Na 50 jaar, denk ik van ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van ja, maar dit is niet mijn Ernie.
0: Oh. Hane stopt ook met de stem van Grover, een ander personage uit Sesamstraat. En dan weer en verkeer. Hier is Robert Beurse. Goedemorgen, Robert.
5: Goedemorgen. Het belooft vandaag een droge dag te worden. De zon laat zich zien en de temperatuur loopt op tot 20 graden. Dan kijken we nog even naar het verkeer. De ochtendspits is flink op gang aan het komen. Het langst sta je in de file op de A32 bij Meppel richting Leeuwarden. Daar wordt aan de weg gewerkt en doe je er 26 minuten langer over.
6: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Ja, ik vind dat heerlijke muziek, deze Suite Española van Isaac Albéniz. Asturias hoorde je, de leyenda. En op gitaar was dat Irina Kulikova.

0: Pianist Daniil Trifonov maakt een muzikale reis door de Amerika's. Hij begon in het noorden en zakt langzaam af. En laat zich inspireren daar door de muziek. In dit geval door de Braziliaan Oscar Lorenzo Fernandes. Hij draaide daarvan de Suite Brasileira, de eerste, en daar weer deel 2 van. Het is 7:45. Martine schreef het krantenoverzicht en dat lees ik met Robert.
1: Je hoorde het net al, in 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren bijna gehalveerd. Dat meldt ook het NRC. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut onderzochten hoe 11 tot 16-jarigen tegen homoseksualiteit aankijken. Er was al bekend dat in Amsterdam minder dan de helft van de jongeren homoseksualiteit tegenwoordig normaal vindt.
0: En dat werd onder andere toegeschreven aan het feit dat daar meer jongeren met een migratieachtergrond leven. En nu blijkt dat voor heel Nederland te gelden. Volgens een van de onderzoekers wordt de sfeer er op school niet beter op. Meer kinderen geven aan gepest te worden en de prestatiedruk blijft hoog.
1: Trouw schrijft over de nieuwe secretaris-generaal voor de Verenigde Naties. Over een paar maanden vertrekt Antonio Guterres. Volgens de krant is nog totaal onduidelijk wie hem gaat opvolgen. De onzekerheid is een symptoom van de staat van de wereld, aldus Trouw.
0: In vorige verkiezingsjaren was meestal wel al duidelijk wie de secretaris-generaal ging opvolgen. Er zijn nu 8 kandidaten, maar niemand daarvan heeft de X-factor, volgens een VN-analist. Er wordt door diplomaten zelfs rekening gehouden met de mogelijkheid dat er voorlopig nog geen opvolger voor Guterres wordt gevonden.
1: Binnen 4 jaar moet de helft van alle nieuwbouwwoningen uit de fabriek rollen. Volgens het AD wil het kabinet daarmee het tempo van de bouw opschroeven. Als een prefabhuis vooraf een stempel van goedkeuring krijgt, kunnen veel bouwregels en papierwerk weg.
0: Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan van Volkshuisvesting gaat de bouw van nieuwe huizen sneller als alleen aan de wettelijke eisen wordt voldaan. De extra eisen die bepaalde gemeenten nu stellen, bijvoorbeeld over duurzaamheid, maken volgens haar huizen duurder en de bouw langzamer.
1: Ondertussen zet staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur de seinen op groen voor de Nederlandse pulsvisserij. Dat meldt de Telegraaf. Hij wil nieuwe experimenten toestaan, terwijl Brussel in 2018 pulsvisserij nog verboden heeft.
0: Het met kleine elektrische schokjes opschrikken van platvissen als tong en schol werd al als verstorend gezien. De sleepnetten verstoren de bodem. En volgens de staatssecretaris is intussen door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat het pulsvissen alleen maar voordelen kent. Hij trekt meer dan 1 miljoen euro uit om daar Brussel ook van te overtuigen.
1: En in een tijd waarin veel dingen op internet onecht zijn, voelen dialecten en accenten voor veel mensen juist als oprecht. Dat zegt Sterre Leufkens, een van de auteurs van de Atlas van het Dialect in de Volkskrant. Die atlas verschijnt deze week. Die dialecten zijn volgens Leufkens bezig met een opmars, bijvoorbeeld op tv.
0: Dat was volgens haar 40 jaar geleden ondenkbaar. Er moest algemeen beschaafd Nederlands worden gesproken. Jongeren spreken volgens haar tegenwoordig weer dialect om duidelijk te laten zien bij welke groep ze horen. De taalregels kennen ze niet meer, als het maar Brabants, Twents of Drents klinkt. Dat gaan we dan oefenen en voor de rest kun je nog heel veel lezen in de kranten van vandaag.

0: Heerlijk, deze sonatine voor piano van Maurice Ravel. Je hoorde Revue Blanche.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, die bus die rijdt maar door het noorden van ons land. En ik sprak eerder met Jan van Poppel, maar er zitten meer mensen in de bus. Hallo, hallo, wie heb ik daar?
2: Ja, dit is Pieter van Es.
0: Goedemorgen, Pieter.
2: Dag, ja, altijd.
0: Hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Waar zijn jullie nu naartoe?
2: Ja, wij zijn dus net uit Nijwier vertrokken en we gaan zo de provinciegrens oversteken. We rijden hier met die prachtige zonsopkomst door de slingerende Friese wegen. Maar we gaan Friesland alweer verlaten.
0: Oh.
2: Nee, de weg is nu recht, Jan. Ja, jij lacht. Ja.
3: Ik moest lachen. Pieter zegt prachtige slingerende wegen, maar we rijden hier op een kaarsrechte weg door een polder heen. Maar goed.
2: Het was net slingerend.
0: Klonk,
2: en we zagen prachtige kerkjes.
0: Het klonk heel leuk,
2: hoor. Ja.
0: Ja. Maar waar gaan jullie naartoe?
2: We gaan naar Ulrum, dat ligt dan net aan de andere kant van het Lauwersmeer in Groningen.
0: Ja, ik ken dat.
2: En dan gaan we naar de meest noordelijke platenzaak van Nederland.
3: Jawel. Nou, dat ken jij al dit? Waarom ken jij Ulrum?
0: Ja, daar heb ik ooit werk gedaan. Daar was ook Bill Clinton. Maar daar gaat het vandaag even helemaal niet om.
3: Oké, daar gaat het niet over.
2: Tuurlijk, Bill Clinton.
3: We gaan wel alles van weten, maar dat doen we later.
0: Dat is goed. Doe jullie voorzichtig op de weg en ik spreek jullie strakjes weer.
2: Ja, en kijk mee via npoklassiek.nl/live. Kun je ons zien.
0: Ja, hartstikke het ziet leuk. Er heel leuk uit. Voorzichtig rijden, Pieter. Ja, oké. Nou, ik spreek de heren strakjes weer. Even een kijkje nemen bij het cryptogram. Je weet, de opgave is het opknappen van kunst met een hapje en een drankje. En wat niet goed is, is vernissage. Dus de mensen die dat hebben geschreven, moeten nog even doorpuzzelen. En dan even een kijkje in het volgende uur. Ja, het was gisteren weer een zondag met deelstaatverkiezingen in Duitsland. Ik bespreek straks de uitslagen met correspondent Guy Hoeks. Dat zal zijn om 7:15. Tot zo, we verlaten dit uur met Domenico Scarlatti.

0: NPO Klassiek. Wil je meer werk van Lili Boulanger in de lijst? Of toch liever Maurice Ravel? Of gaat je stem naar Ludovico Einaudi? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
1: Ster. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschoolleraar merkt het ook al bij jonge kinderen.
2: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, dus komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
1: Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is de radicaal-rechtse AfD de grootste partij geworden. Met ruim 38% van de stemmen scoorden ze iets lager dan een paar weken terug in Sachsen-Anhalt. Maar gaan ze nog wel aan kop. Volgens correspondent Gien Balduk is het onrealistisch dat de AfD in Mecklenburg gaat regeren.
3: De SPD die nu regeert, die zou met de twee andere linkse partijen, die Linke en de Groene, makkelijk de meerderheid halen. En dat is ook wel de verwachting. De huidige deelstaatpremier van de SPD, Manuela Schwesig, dacht vooraf ook al in die richting.
1: De CDU van bondskanselier Merz wist voor het eerst in de geschiedenis niet de kiesdrempel te halen. Ze kregen minder dan 5% van de stemmen. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveild. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De waarde van de spullen ligt waarschijnlijk tussen de 20 en 10.000 euro. De opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn, en haar zoon. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op een rij pakt en daar is Evenepoel dan ook trots op.
4: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier, maar... Nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
1: De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede en het brons was voor de jonge Fransman Paul Seixas. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
7: Fisher Investments, een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldid Hunkar.
10: Ik las een stukje in de krant over onze beheersing van de Engelse taal. We blijken onszelf een beetje te overschatten. Tekst en luisterbegrip blijken prima te zijn, maar Engels spreken doen we veel slechter dan Noren, Zweden, Hongaren en zelfs Hondurezen. Zelf vind ik onze reclames in het Engels altijd vrij lachwekkend. May it a little tooth less, please. Goedemorgen.

0: Er is geen muziek als je haast hebt, want dan gaat het echt allemaal mis, denk ik. Je hoorde Martin Frust op klarinet en Sébastien Dubé op contrabas in Das Wohltemperierte Klavier Buch 1 van Johann Sebastian Bach. Het is maandag 21 september. Het is een drukke dag. Zo komt het kabinet met nieuwe plannen om de woningbouw te versnellen. Het moet onder meer mogelijk worden om sneller een bouwvergunning te krijgen. De jaarlijkse week tegen pesten begint, vooral op scholen van groot belang. Daar willen ze pesten tegengaan onder het motto: een plek voor iedereen, toch? Twee mannen moeten in Den Bosch voor de rechter komen. Ze zouden een vrouw hebben mishandeld en met verf hebben bespoten. Justitie denkt dat er verband is met de spanningen over asielopvang in Engelen bij Den Bosch. En dan, dat hoorde je net, die over Brigitte Bardot, dus dat ga ik niet voorlezen. En Duitsland, ja, praat nog steeds na over de verkiezingen van gisteren in twee deelstaten. De uitslag heeft gevolgen voor de landelijke politiek, meer om 7:45. En ook in de tweede uur van de ochtend leggen we contact met de elektrische stembus van de top 400. Die rijdt deze week door heel het land om stemmen op te halen voor de klassieke top 400. Willem ten Klooster doet de knopjes en schuifjes. En Jacobus staat hier voor muziek en regie.
1: Ja.
0: Heb je nog een leuke tip zelf?
1: Nou, ik heb gisteren in Onder de Vleugels een lans gesproken voor prachtig muziek voor kinderen van Béla Bartók.
0: Ja.
1: En ik zit ook sinds de podcast Al dit wil meer klassiek. Ging over Astor Piazzolla. Ben ik weer eventjes in de wereld van Piazzolla geïnteresseerd. En daar ga ik ook op stemmen.
0: Oh, wat leuk.
1: Die had ik nou helemaal niet achter je gezocht.
0: Je kunt zelf ook stemmen. Doe dat vooral via npoklassiek.nl/stem. Welkom bij deel 2.

Ja, als je niet al heel erg gelukkig was, dan werd je het nu wel met deze Allegrissimo uit het Concert voor Strijkorkest van Nino Rota, het WDR Funkhausorkester onder leiding van Felix Bender.

0: Lekker veel strijkers deze ochtend. En ik heb even een dansje gewaagd. Ik weet niet of je het kon zien. Een van de Duitse dansen, notabene, van Franz Schubert. Heel veel mooi vioolgespel van Gidon Kremer en Gabriel Lester. En laat ik ook maar die moet poppen en Richard Lester noemen op altviool en cello. Kwart over acht is het. Opnieuw een overwinning voor de radicaal-rechtse partij AfD bij de deelstaatverkiezingen in Duitsland gisteren. In Mecklenburg-Vorpommern kwam de partij als grootste uit de bus met bijna 38% van de stemmen. In Berlijn werden juist die linken de grootste. Duitsland-correspondent Guy Hoeks aan de telefoon of aan de lijn. Goedemorgen, Guy.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is Duitsland vanmorgen wakker geworden, als je dat kort kunt vertellen?
1: Duitsland is niet zo in shock als bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Maar daar hebben we opnieuw, of de AfD heeft wel opnieuw gewonnen. In Mecklenburg-Vorpommern. En dat is een partij die ook, waar neonazies ook deels in de geleden rondlopen. En die linker heeft gewonnen in Berlijn. En dat is een partij die zich ook inlaat met de islamisten. Dus je ziet dat de flankpartijen een goede zaak hebben gedaan gisteren. En de middenpartijen niet.
0: Ja. Is er een verklaring voor dat er in de ene regio AfD wint en in de andere juist die linker? Hoe kun je dat uitleggen?
1: Berlijn is traditioneel een linkse bolwerk. AfD heeft het hier trouwens ook goed gedaan. Is de derde partij. Maar je ziet vooral dat er onvrede is over de middenpartijen, over de CDU en de SPD die samen in de regering zitten. Er gaat een heleboel mis. De kiezers zijn vooral ontevreden over de hoge benzineprijzen en natuurlijk over de economie.
0: Ja,
1: en er is veel politiek gekibbel in Berlijn. En dat laat zich nu ook voelen.
0: Ja, nou, je zei het al, de flankpartijen zijn dus gegroeid. Sommige mensen maken de vergelijking met de tijd van de Weimar-republiek eind jaren 20. Toen was dat ook het geval. Wat zeg jij?
1: Ja, die vergelijking met de Weimar-republiek is misplaatst, vind ik. Duitsland zit niet in een diepe economische crisis zoals toen. En het land was toen ook heel erg gepolariseerd. Nou, dat zie je dus nu niet zo extreem. En de middenpartijen die hebben wel degelijk een kans om terug te komen. Alleen zij zouden wel wat zichtbaarder moeten zijn. De straat weer opgaan en met betere kandidaten.
0: Juist. Dan kom ik onmiddellijk bij bondskanselier Merz. Hij staat natuurlijk onder druk na al die nederlagen met zijn CDU en zijn CSU. En toch blijft hij aan. Ja, hoe moet dat, Guy?
1: Merz die noemde die uitslagen vooral in Mecklenburg-Vorpommern, waar de CDU niet eens meer in de deelstaat komt, historisch of rampzalig. Merz is zelf ook historisch impopulair. Uh-huh. Maar hij blijft ook strijdvaardig. Hij zegt van, ja, we moeten nu echt die hervormingen gaan doorvoeren. Want dat is het enige tegengif tegen autoritaire gif. Ja. Zo noemde hij dat.
0: Het autoritaire gif noemde hij het, ja. Dan moet hij aan de bak, lijkt mij.
1: Merz moet absoluut aan de bak en nu geen compromissen sluiten. En dat weet hij zelf ook, want alle experts roepen dat. We kunnen die hervorming, als het gaat om belastingen, maar ook pensioenen, niet langer op de lange baan schuiven. Dus hij zal aan de bak moeten en dat ligt natuurlijk ook aan coalitiepartner SPD, die het in Mecklenburg-Vorpommern wel beter heeft gedaan dan verwacht. Dus daar heeft hij nog een hele kluif aan, bondskanselier Merz.
0: Nou, we blijven het volgen. Dankjewel voor je toelichting deze ochtend, Duitsland-correspondent Guy Hoeks.

0: Astor Piazzolla droeg dit op aan zijn goede vriend, de Italiaanse violist Salvatore Accardo. En dat deden ze eigenlijk over en weer, dingen aan elkaar opdragen. Zo leuk. Dit was Milonga in Re, oftewel Milonga in D. Ik weet niet of het majeur of mineur is. Weet jij dat, Jacobus?
1: Klonk mij wat mineurig.
0: Mineurderiger, hè? Ja.
1: In de oren.
0: Mij ook, ja. Milonga is trouwens de voorloper van de tango. En we kregen maar niet genoeg van Gidon Kremer. Dus vandaar dat hij nog een stukje speelde nu. Dit. Op zijn viool. En hij deed dat samen met de leden van zijn Cremerata Baltica. Korte blik bij het cryptogram. Het opknappen van kunst met een hapje en een drankje. Je hebt nog even, nou, een kwartiertje de tijd om te puzzelen. Je weet het, het kan naar de app of het kan in de mail. deochtend@kro-ncrv.nl

0: Uit Grosso Mogul, het concert voor viool en strijkorkest in D, hoorde je het eerste deel. Antonio Vivaldi uiteraard, want anders kom ik mijn bek niet uit. Op viool hoorde je Victoria Mulova en je hoorde ook nog Il Giardino Armonico, onder leiding van Giovanni Antonini. Precies 8:30 is het nieuwsoverzicht op deze maandag 21 september... Bij de verkiezingen in Rusland wist de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, een ruime meerderheid te behalen. Dat kan alleen als er grootschalig is gefraudeerd.
1: Als je kijkt naar de peilingen, dan zie je dat Verenigd Rusland eigenlijk heel slecht stond in de peilingen. Zelfs in een van de peilingen op slechts 27%. Dat is een maand later van de zomer opgetrokken naar 37%. Maar dat het nu 57% zou halen, dat is eigenlijk heel raar. Dat klopt gewoon niet.
0: En dat zegt de Rusland-correspondent bij BNR. Aan de verkiezingen deden voor het eerst ook inwoners van de door Rusland geannexeerde delen van Oekraïne mee. Na 10 jaar stopt Antonio Guterres als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Deze week komen wereldleiders samen in New York om het over zijn opvolging te hebben. Nog nooit werd de hoogste positie bekleed door een vrouw, maar dat mag volgens voormalig D66-leider Sigrid Kaag, die zelf een hoge functie binnen de VN heeft. Dat mag dus volgens haar geen rol spelen.
2: Uiteindelijk natuurlijk gaat het erom dat de organisatie

0: beste kandidaat krijgt. Want de wereld is niet alleen in crisis, de organisatie zelf ook.
1: Man of vrouw?
0: Man of vrouw.
2: Kaag heeft geen ambitie om SG te worden. Ze noemt de hoogste functie de meest onmogelijke baan ter wereld. Vanwege het grote verschil tussen de belangen van wereldleiders en de verwachtingen van de gewone mensen. En je hoorde Kaag trouwens bij de NOS. In Roermond is gisteravond iemand doodgeschoten op straat. Omstanders hebben de man geprobeerd te redden, maar dat is niet gelukt. Het is voor de politie nog

0: Of nu op dit moment nog niet te zeggen om hoeveel schoten het gaat. Ik weet wel dat het meerdere schoten zijn. En daarom komen we ook heel graag in contact met getuigen, mensen die iets gehoord hebben, zodat we daar ook steeds meer duidelijkheid over gaan krijgen.
1: De politie doet deze oproep vanochtend in het RTL Ontbijtnieuws. Ook over de aanleiding voor de schietpartij tast de hulpdienst nog in het duister. De Fatbike die krijgt er een concurrent bij. Een maker van elektrische fietsen heeft toestemming gekregen om een e-step op de Nederlandse markt te brengen. Een verslaggever van RTL ging de straat op om fatbike-rijders voor een dilemma te plaatsen.
2: Deze e-step of jouw Fatbike?
3: Mijn Fatbike, want ik heb nog geen rijbewijs, helaas.
2: Ja, maar je hebt hier ook geen rijbewijs voor nodig.
4: Mijn Fatbike.
2: Waarom?
4: Nou, dan voel ik me wat stabieler op.
3: Dan denk ik wel de step.
4: Ik vind dat heel eng eruit zien.
1: De toekomst zal uitwijzen of de elektrische step de Fatbike gaat verdringen. Als de e-step aanslaat, dan zal een helmplicht niet lang op zich laten wachten, denken de kenners. En over veiligheid in het verkeer gesproken. Eerst het weer, dan het verkeer. Robert Breuse.
5: Het belooft vandaag een droge dag te worden. De zon laat zich zien en de temperatuur loopt op tot 20 graden. En over dat verkeer gesproken, net als een uur geleden, staat er op de A32 bij Meppel in de richting van Leeuwarden de langste file van Nederland op dit moment. Daar wordt aan de weg gewerkt en daar doe je er 41 minuten langer over.
6: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

0: De pathetiek hoorde je uit de sonate voor piano nummer 8 van Ludwig van Beethoven. Prachtig pianospel door Maria João Pires. En de rest van mijn andere pianist met de tip.
1: Ja, al dit. We hebben een hele rijk gevulde uitzending, vind ik. We hadden Duitse verkiezingen en de stembus rijdt rond en een cryptogram.
0: Ja.
1: En dan is het ook nog maandagochtend. En dat betekent dat de nieuwste aflevering van Al dit wil meer klassiek, de podcast, online staat.
0: Altijd
1: en die
0: feest.
1: Gaat deze week... Deze aflevering gaat over de negende van Beethoven. En Teun Faber is degene die daar veel over weet. En daar hartstochtelijk over kan vertellen.
0: Prachtig.
1: Ik heb al even zitten luisteren vanochtend in de auto.
0: Ja.
1: Dus ik kan iedereen van harte aanraden om dat ook te beluisteren. Dat kan via de app van NPO Luister natuurlijk. Of via de website van NPO Klassiek.
0: Of
1: elke platform
0: wat
1: je
0: podcast
1: prettig vindt. Ja, zeker. Ja. En vorig jaar stond hij op nummer 19 in de lijst van de top 400. Dus we gaan zien waar hij dit jaar eindigt.
0: Hij gaat stijgen door die podcast.
1: Zou zomaar kunnen. Ja. En het is natuurlijk een onsterfelijk thema.

0: Ja, ja, schitterende muziek natuurlijk. Deze symfonie, de 9e van Ludwig van Beethoven. En dat hele dramatische verhaal hierachter kun je dus in de podcast app luisteren. Al dit wil meer klassiek. Je hoorde nu het Zwitser Kamerkoor en het Toonhalle Orkester Zürich onder leiding van David Zinman.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, en wie weet doet die Beethoven het ook goed strakjes in die top 400. Intussen is Jan van Poppel nog onderweg om jouw stem op te halen ergens in het land. Jan, hoe gaat het daar? Waar ben je?
2: Ja, goedemorgen Aldis. Ja, gaat hartstikke goed hoor. Ik sta hier in een bruisend Noord-Groningen, kunnen we wel zeggen, toch Mark?
3: Het centrum van de wereld hier, Ulrum. Hè?
2: Het centrum van de wereld, Ulrum staan wij. Ja, bij de noordelijkste platenwinkel van Nederland. Ja, ik kijk hier naar een etalage. Dan zie ik vooral ja, oude platen. Ik zag daar ook wat oude radio's staan. Oude TV. Ben jij een verzamelaar, Mark?
3: Een verzamelaar, ja. Het begint met eentje, hè. Dat is hobby, hè. Het begint ergens met eentje en je eindigt met een winkel met vol met platen en radio's en andere dingen, apparatuur, ja.
2: Weet je nog wanneer je je eerste radio kreeg dan? Of kocht?
3: Ja, dat is denk ik. We zijn 15 jaar geleden begonnen met platen draaien. En toen, ja, gaandewijs vind je een radio, een platenspeler, een versterker, ja, noem maar op.
2: En dan verzamel je een hele winkel bij elkaar. Zullen we even jouw winkel binnenlopen? Want we staan nu nog buiten. Ik loop even achter Mark aan hier door een klein steegje. Het begint ook een beetje te druppen hier in Noord-Groningen. Dus het is lekker dat we even naar binnen kunnen. Zo, hatsakkie deetjes. Ja, het ziet er prachtig uit. Knus ook. Het is geen grote winkel, Mark.
3: Nou, ik ben wel de grootste platenwinkel van Ulrum, hoor. Pas op.
2: De grootste platenwinkel van Ulrum, ja, dat geloof ik meteen. Ja, wat heb je allemaal, joh?
3: Heb ik, ja. Kijk, het is voornamelijk natuurlijk, de popmuziek is populair. Klassiek, helaas, ja, het is niet heel populair, zowel bij jong en oud. Het is niet heel goed verkoopbaar, helaas.
2: Nee? Klassiek verkoopt niet?
3: Nee, helaas. Voor de, ja, de klassiek liefhebber heeft altijd een makkelijke wedstrijd, want er is genoeg aanbod.
2: Ja, want waar staat de klassiek hier? Zien we dat ergens?
3: Wel een stapeltje klaargelegd.
2: Oh, je hebt de stapel klaargelegd. We hoeven, ja, niet met we hoeven niet meer te zoeken.
3: Nee, de rest, ik zal het niet hardop zeggen, daar staat links onderin daar.
2: Maar even, want je zegt klassiek verkoopt niet. Wat verkoopt dan wel?
3: Kijk, Beatles, Stones, Dire Straits, Fleetwood Mac. Allemaal dat soort dingen. Alles popmuziek is. En dat maakt niet uit of de mensen dan jong of oud zijn. Iedereen vindt dat leuk. Ja. Ook de jongere generatie zie je ook. De twintigers, die kopen Bob Dylan, die kopen de Beatles, die kopen de Stones. Soms verrassen ze mij met een artiest. Denk, waar ken jij die van? Maar klassiek kopen ze niet heel vaak.
2: Nee, kom je niet de winkel in en zegt, meneer, heeft u een Brandenburgsconcertje van mij?
3: Nee, ik heb niet toevallig de groene doos van een Brandenburgsconcert van Philips. Nee, die heb ik helaas niet.
2: Ja, dat zei de overbuurman hier net, toen we net bijna live gingen. Die wilde de groene Philips doos van de Brandenburgsconcerten, maar die heb jij dan niet toevallig liggen?
3: Nee, die heb ik niet toevallig liggen, dat, helaas.
2: Wat heb je wel liggen? Zullen we eens even door de klassieke platen heen gaan? Want ja, dan heb je ze toch klaargelegd,
3: ja,
2: voor ons.
3: Klaargelegd voor, ja. Nou, dit is natuurlijk Berlioz. Ja, die had ik. Dat is eigenlijk, ja, de vernieuwer van de klassieke muziek natuurlijk.
2: Ja, want?
3: Net zoals de Elvis in zijn generatie nieuwe muziek bracht, bracht Berlioz in zijn generatie nieuwe muziek. Want hij vernieuwde alles. Hij vernieuwde de symfonieën. Hij bedacht andere dingen allemaal. En de Elvis had dat. De Stones hadden dat. En de huidige, hoe heet dat, de gabbermuziek, was ook een vernieuwing in de muziek. Dus
2: ik
3: hij
2: moet
3: was...
2: wel zeggen, de plaat ziet er nog goed uit, Mark. Toch? Ziet eruit alsof hij nieuw is. Van welk jaar is hij?
3: Dit zal 1978. Klassiek liefhebbers zijn zuinige mensen.
2: Dat zijn zuinige
3: die
2: mensen,
3: zijn,
2: ja.
3: Zijn zuinig op hun muziek, ja. Die weten wat ze hebben.
2: Wat heb je nog meer? Chopin zie ik hier, de walsen van Chopin.
3: Ja, Ludwig van Beethoven. Ja. Nou, we hebben ook wat bijzondere dingen.
2: Oh, een dure plaat dit.
3: Ja, maar er is heel duur klassiek.
2: Ja. Maar, €60 voor een plaat.
4: Sibelius.
2: Ze zien er wel prachtig uit, maar ik bedoel, ik moet zeggen, vaak in platenwinkels zien ze er een beetje, ja, een beetje stoffig uit.
3: Spoezelig, nee, alles, ja. Allemaal mooi hoesje eromheen. En als ik ze verkoop, dan was ik ze, nieuwe binnenhoes. Kijk, het moet netjes meegaan.
2: Je was de platen?
3: Ik was de platen.
2: Oké, en is die Berlioz ook gewassen?
3: Die is hartstikke gewassen.
2: Ja, want dat is een beetje jouw favoriet, hè?
3: Dat is wel een van mijn favoriete symfonieën. Ik hou een beetje van het bombastische, dat moet een beetje leven in zitten.
2: Ja.
3: Het moet een beetje van links naar rechts, een beetje hard, zacht, allemaal dat soort dingen vind ik mooi.
2: Ja. Dus als er een stemtip voor de klassieke top 400 uit moet komen? De Symfonie Fantastique van Hector Berlioz. Oké, zullen we die dan maar gaan draaien op NPO? Ja, we draaien geen vinyl meer op NPO Klassiek.
3: Ja, dat is heel jammer.
2: Ja, ja, tenminste, al dit, we draaien geen vinyl, hè? Die heb je niet voor ons.
0: Nou, niet van Berlioz, maar we draaien wel af en toe vinyl, hoor.
2: Oh, dat, af en toe bij de ochtend nog wel?
0: Zo. Ja, en op de zondag met name.
2: Oké. Nou dan draaien jullie nog wel vinyl. Nu even niet dan. Als het aan Mark ligt, de Symfonie Fantastique van Hector Berlioz graag, als jullie die wel hebben.
0: Gaan we regelen. En de groeten aan Mark, zeg maar dat ik zoveel van die winkels ken zoals die hij heeft. Hartstikke leuk.
2: Ja, wij gaan hier naar het vinyl luisteren en jullie lekker op zender. Dankjewel, Aldit.
0: Jij ook, Jan.

0: Leonard Bernstein gaf leiding aan de New York Philharmonic Orchestra in deze uitvoering van de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz. Een bal hoorde je. En dit was de stemtip van Mark daar in Ulrum. En Ulrum was het, hè? De man met de platenzaak.
1: Zeker, ja.
0: En als je nou thuis zit en je denkt, ja, ik heb ook iets leuks wat ik wil melden. Misschien komt die stembus wel bij jou. Maar je kunt ook gewoon online je stem laten klinken via npoklassiek.nl/stem. En doe dan mee voor die top 400 van dit jaar. Het cryptogram gaan we oplossen. Ja, er waren heel veel goede antwoorden. Ik kan niets vertellen wat niet klopt. Ook een paar verkeerde, maar die heb ik al met je doorgenomen. Gert Stuve uit Diepenheim die zegt, ik denk dat de oplossing restauratie is. Hè, want kunst opknappen is restaureren. En een restauratie, ja, dat is er voor een hapje en een drankje. Ja, geen spel tussen te krijgen. Dus Gert Stuve, wij gaan zorgen dat die cd La Traversière jouw kant op komt. Met dat mooie houten voorloper van de moderne dwarsfluit. Gefeliciteerd daarmee. Ja, Ab is binnengekomen. Ab Nieuwdorp.
2: Goedemorgen,
0: Ab.
2: Ja.
0: Ja, het is een hele opwindende ochtend met Absoluut. Die stembus. Ja. Hij rijdt ook in jouw programma, neem ik aan.
2: Hij rijdt ook bij ons, volgens mij. Jawel, zeker, zeker. Ja. Gaan we straks even schakelen met Jan en de crew in de bus. En daarvoor muziek van Gabriel Fauré.
0: Ja. Ja, nou, dat lijkt me heel helder. Iedereen bedankt voor het luisteren. Willem-Jan voor de knopjes. Jacobus voor de muziek en de bijstand.
1: Graag gedaan.
0: En iedereen anders. Fijne dag. Tot morgen.

0: NPO Klassiek. Vanavond live in het avondconcert. Het indringende vioolconcert van Jean Sibelius. Luister mee naar het Nederlands Filharmonisch met violist Clara Yumi Kang en dirigent Adam Hickox. Naast Sibelius nemen ze je ook mee in de kleurrijke wereld van Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling. Vanavond vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
6: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
4: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Pointer ontdekte dat het woord in bijna de helft van de uitzendingen voorkwam. Jeremy Carlsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
2: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, en vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
1: De omvolkingstheorie wordt gebruikt door complotdenkers die geloven dat de witte bevolking vervangen wordt door immigranten. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. De partij die aan president Poetin gelieerd is, kreeg ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
3: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
1: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar paletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de 20 euro en 10.000 euro op. De opbrengst gaat naar de zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag geregeld zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
4: Ster. Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Boekstehoede en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Ik begin met de muziek die ook denk ik best wel hoog zal eindigen dit jaar in de top 400. Dat is als je er natuurlijk op stemt. Deze muziek van Gabriel Fauré.

0: Orpheus Chamber Orchestra in de ouverture tot Masque et Bergamasque van Gabriel Fauré.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, volop onderweg. Zojuist waren ze bij de noordelijkste platenwinkel van Nederland. Maar waar zijn ze nu op weg naartoe? Jan van Poppel.
2: Hey, goedemorgen.
0: Morgen.
2: Waar zijn we? Dat is een goede vraag. Pieter van Nes zit naast mij. Dat is de chauffeur van vandaag, dus ik hoop dat hij het wel weet.
3: Ja, we waren dus net bij de noordelijkste platenwinkel en dan heb je maar één keuze en dat is naar het zuiden gaan. We gaan op dit moment rijden wij Ulrum uit en dan gaan wij naar Briltil. Ken je dat, Ab?
0: Briltil? Nee, klinkt als een opticien, maar dat zal het niet zijn.
3: Nou, misschien dat we die hulp daar niet kunnen krijgen. We kunnen wel wat spirituele hulp verwachten, want de luisteraar naar wie we nu toe gaan... Ja. Heeft een nauwe band met de Dalai Lama, heb ik me laten.
0: Klankschalen.
2: Ja, klankschalen onder andere. Ja, Pieter, kijk uit, hè. Er komt een auto aan. het is Ab, het is heel gezellig hoor met Pieter, maar dat rijden, dat wordt nog een dingetje vandaag.
0: We kunnen jullie ook in de gaten houden, want we zien het, hè?
2: Ja, precies. Ja, we zijn gezien.
0: Ook, ik zie het.
2: nplklassiek.nl/live. En dus onderweg naar Briltil.
3: Ze zwaaien ook.
2: Ja.
0: Ja, ze zwaaien. Nee, superleuk. We schakelen straks weer bij jullie in bij de bus.
2: Tot straks.
0: Tot straks, hè. Goeie reis. En dit is Mozart.

derde deel van het 9e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart, gespeeld door Mari Pariah en het English Chamber Orchestra onder leiding van de solist, ja, van achter het klavier dirigeerde hij ook dat orkest. Ja, vandaag 21 september, op de drempel van de herfst, als ik het goed heb, en dan moet je altijd mee oppassen, uitkijken, begint vandaag de astronomische herfst. Ja, de economische herfst misschien ook wel, ik weet het niet. Maar de astronomische, je hebt meteorologisch, astrologisch en andere. Maar vandaag dus een begin van een herfst. En dat was ook al vanochtend vroeg in de Flevopolder prachtig te zien. Ik zag de boeren druk bezig met het oogsten van de mais. Grote machines door de velden, het land dat langzaam werd leeggehaald. Na maanden van groeien is het dan tijd om de vruchten van het werk binnen te halen. Ja, en precies dat bezingt Haydn in zijn oratorium Die Jahreszeiten in het deel Der Herbst. So lohnet die Natur den Fleiß. Zo beloont de natuur de vlijt.

Soliste in het Orkestre de Champs-Élysées en Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herwegen in een deel uit De Herfst, der Herbst uit die jarenstijden van Joseph Haydn. Zo lonend die Natur den Fleiß, vlijtig, jawel. Lonend beloningen, nou, op de app. Ja, ik had het al een beetje voorzichtig ingeleid, maar we gaan er toch lekker met een gestrekt been in, helemaal goed. De astronomische herfst begint dit jaar op 23 september. De meteorologische, die is al begonnen, dank voor de vele appjes. Gebruik ook die energie om te stemmen, hè, op de top 400. Dank voor de vele appjes. Dus we zitten sowieso wel in de meteorologische herfst, maar de astronomische die begint dus overmorgen. Ja, en dan laat ik dit stuk gewoon nog een keer horen. Zit helemaal goed.

afgelopen vrijdag speelde hij nog in de opening van de nieuw seizoen Avrotros Vrijdagconcerten. Christian Tetzlaff, de violist. Hier was hij met familie en muzikale vrienden tezamen in het Tetzlaff Quartet. En ze speelden de Cavatina uit het 13e strijkkwartet van Ludwig van Beethoven.

0: kettingreactie.
1: Jawel, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. En op die manier krijg je dus die lange muzikale ketting. Altijd even terugluisteren naar waar er op gereageerd gaat worden. Dat was afgelopen vrijdag. Die muziek klonk bij collega Selma van Dijk in de kettingreactie. De Arabische dans, oftewel koffie uit het ballet De Notenkraker van Tchaikovsky.

koffie die klinkt als slow roast en slow drip. Ja, heel rustig zakt de koffie door de filter naar beneden. Dat was afgelopen vrijdag dus. Nieuwe schakel. En dan wil ik ook meteen vragen zo meteen bij de oproep voor de nieuwe schakel naar aanleiding van vandaag. Mag meteen ook natuurlijk een stemtip voor de top 400 worden. In ieder geval is dat wel het geval van Ronald Knapman. Hij schrijft: hoi, na de Arabische dans dacht ik spontaan aan de evenzo dromerige Aladdin-suite van de Deense componist Carl Nielsen. Zou je die misschien kunnen draaien? En dan, als je naar Aladdin's droom luistert, dan voelt het alsof je op een magisch tapijt het weekend uitzweeft. En dat maakt het begin van de werkweek toch net ietsje makkelijker. Ja, de dans in de ochtendmist en daarvoor dus de droom van Aladdin op dat zwevend tapijt. En als je de Disney-film kent, Jasmine daar als een soort van Kate uit de Titanic voorop. Wat een beeld.

ons eigen Radio Philharmonisch Orkest, ons eigen hier uit Hilversum. We zijn heel blij met dat omroepensemble. Onder leiding van Jun Merkel speelde twee delen uit Aladdin van Carl Nielsen. We hoorden Aladdins Droom en Dans in de Ochtendmist. En dat allemaal in het kader van de kettingreactie. Morgen weer een nieuwe schakel daaraan. En de vraag aan jou is, wat moet er volgen? Want daar gaat het om bij de kettingreactie. Associeer verder. En het mag natuurlijk ook meteen een vette stemtip worden voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Dus meteen dat we daar op moeten stemmen en waarom. Maar goed, we zaten dus in dromerige sferen, sprookjessfeer. Misschien zijn dat wel aanknopingspunten voor jouw nieuwe schakel. We blijven benieuwd. En de NPO Luister-app en ook de mail staan tot je beschikking. En de mail dat is deklassieken@avrotros.nl.

0: ensemble dat ook speelde op het afgelopen festival Oude Muziek Utrecht. Met en onder leiding van Vincent Dumestre, Le Poème Harmonique. En hier speelden ze Danza de la Hacha. Spaanse muziek van iemand die heel jong is geworden, heel jong gebleven ook. Luis de Briqueño, gitarist en muziektheoreticus. Geboren in het jaar 1610 en overleden al in het jaar 1630. Maar gelukkig deze muziek en nog veel meer nalatend. Luis de Briqueño.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Royal Philharmonic Orchestra, onder leiding van de componist John Barry, in muziek die hij schreef bij de film Dances with Wolves. Hoofdrol onder andere voor Kevin Costner, en dit was de John Dunbar theme, want Kevin Costner speelde die rol van John Dunbar, en er zit dan ook altijd een woord in. Volgens mij loopt hij dan en dan kruipt hij en dan springt hij en dan doet hij zo met zijn wijsvingers zo langs zijn hoofd de horentjes van de bison en dan zegt hij tatanka, zo. Tatanka. Nou, wie het weet mag het appen natuurlijk via de NPO Luister-app. Gewoon blijven luisteren is natuurlijk essentieel. Dat is beter misschien. Naar deze muziek van Schumann. Tatanka.

0: Concertgebouworkest onder leiding van Bennett Haitink in het tweede deel uit de tweede symfonie van Robert Schumann. En ik had het net over met collega Karel den Hertog, zit hier naast me. Die kwam er vorig jaar nog een bekaard vanaf, hè, Karel? De Schumann, Robert dan?
1: Robert stond er maar één keer in.
0: In de top 400.
1: In de top 400. Clara twee keer, dat is heel fijn. Maar Robert's pianoconcert, deze symfonieën, kom op mensen.
0: Stem via nporklassiek.nl/stem. En dan gaan we straks ook weer schakelen met onze stembus. Daarin Jan van Poppel en crew op weg naar weer een andere sprookjesachtige bestemming. Met klankschalen en zo volgens mij. In ieder geval nu in onze schalen lekker bakkie koffie of een lekker bakkie thee. En muziek van Alexander Glazunov erbij. De Wals Fantastiek. Want in je fantasie kan er van alles gebeuren.

0: NPO Klassiek. Wil je meer Vivaldi in de lijst? Of liever Hildegard von Bingen? Of stem je op Johann Sebastian Bach? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Ster. International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
4: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
5: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is één politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in een vuurgevecht met de agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Zij zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krol. Muziek van de Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzo-kwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
7: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
8: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom. Ja, straks even schakelen met de stembus voor een nieuwe stemtip voor de top 400. Ze waren op weg naar het idyllische plaatsje Briltil. Daarover zometeen meer door Jan van Poppel en collega's daar. Maar eerst Mendelssohn.

0: Chamber Orchestra of Europe, onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. In het tweede deel uit de vijfde symfonie van Mendelssohn.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Onderweg waren ze naar Briltil. Prachtige naam van volgens mij een prachtig plaatje daar. En dat heeft te maken, we hebben het even opgezocht natuurlijk, hè, met een oude ophaalbrug. Maar meer zeggen we niet, want de experts zitten natuurlijk daar in Briltil rondom collega Jan van Poppel heen.
2: Ja, goedemiddag of goedemorgen nog, Ab. Ja, van een oude ophaalbrug weet ik dan weer niks. Weet jij er iets van, Marlies?
3: Ja, Briltil. Een til is een ophaalbrug.
2: Een til is
3: een... Er zijn heel veel dorpen die eindigen op til. Doodstil, Enumatil.
2: Doodstil?
3: Doodstil, ja.
2: Oh, daar zou ik niet willen wonen.
3: Nee, precies.
2: Hey, Marlies, als ik zeg paars, wat zeg jij dan?
3: Dat is mijn kleur, al heel lang.
2: We kwamen hier binnen, het is een soort paarse oase. Hè? Paarse stoelen zie ik, je bent zelf helemaal gehuld in het paars. Je hebt een paarse bril, paarse bank, alles paars.
3: Ja, daar hou ik gewoon van. Ja. Zelfs mijn slaapkamer is paars.
2: Sinds wanneer is dat zo?
3: 20 jaar geleden ben ik omgetoverd van een beetje blauw naar paars. En dat is eigenlijk gemakzucht.
2: En dat heeft een gemakzucht?
3: Ja, het is gewoon gemakzucht, want alles kan ik gewoon kopen. En als ik geen paars is in de winkel, ben ik heel gauw klaar. En ik ben niet zo kooplustig. En alles kan in één wasmachine. Ja, dus
2: ideaal, de paarse was doe jij. Nou, hartstikke mooi. Maar dat heeft niks te maken met de kleur van NPO Klassiek.
3: Nou, nu ik jullie bus zie, denk ik wel van, we zijn wel aan elkaar verwant. En ik luister iedere dag, de hele dag naar NPO Klassiek.
2: Dus we zijn dus bij een trouwe luisteraar thuis hier in Briltil. Hey, ik wil even met jou naar een portret lopen, want we liepen hier naar binnen. Toen zag ik eerst van allerlei paarse dingen. Oh, hier ook paarse glaasjes trouwens nog. Maar ik zie ook een foto van de Dalai Lama.
3: Ja.
2: Heb jij die gemaakt?
3: Die foto heb ik gemaakt van de Dalai Lama. Niet de bovenste waar ik zelf op sta met hem. Die is net van deze zomer. Was ik in Ladakh. En daar was ik op audiëntie.
2: Was echt in Tibet?
3: Niet in Tibet, in Ladakh.
2: Oh, in Ladakh,
3: Ladakh is vroeger een deel van Tibet geweest. Ja. Maar ik was in 2014, 2018 de fotograaf van de Dalai Lama en de filmer. En toen was ik dus heel dichtbij hem. En dit is een foto met Erika Terpstra. Toen zij haar boek aan hem aanbood. En dat is een hele dierbare foto, ook voor haarzelf.
2: Die heb ik haar wat gaaf dat je die... fotograaf van de... Wat een verhaal, joh. Toch?
3: Nou, dat was gewoon heel bijzonder om te doen. Want ik was vanaf het allereerste moment dat hij op Schiphol... Eerst op Schiphol en daarna in Rotterdam landde, liepen we hand in hand. En het grappige was dat hij nu mij herkende ook. Toen ik bij hem stond, toen fluisterde zijn secretaris hem allerlei dingen in de oor van Erika Terpstra. En toen dacht ik, ik hoef niet eens zelf wat te zeggen. Het gaat gewoon vanzelf.
2: Ja. Nou, wat leuk. En daar heb je dus foto's voor gemaakt. Je bent sowieso fotograaf. Tenminste, ik zie hier meer foto's hangen. Wat maakt dat zo mooi, fotografie, voor jou?
3: Nou, ik doe dat al... Ik denk 70 jaar ben ik al fotograaf. En ik heb vroeger altijd alleen maar dingen gefotografeerd. En nu vind ik het gewoon prachtig om mensen te fotograferen. Ja. En omdat ik ieder jaar al 25 jaar in Ladakh kom. Dat is dus in Noordwest-India. Ja, dat is een sprookje voor een fotograaf. Als je daar eenmaal geweest bent, dan hou je een beetje niet van ophouden.
2: Nu kunnen wij volgens mij een uur lang over fotografie praten, over de Dalai Lama. Ik heb nog veel meer vragen, maar ik heb vooral ook nog één andere vraag. Want jij woont hier niet alleen in dit huis. Hoe zit dat?
3: Nou, ik heb hier een heel groot huis ooit gekocht. En op een gegeven moment had ik hier een galerie. En toen heb ik het daarna, toen ik daarmee stopte, opgesplitst in 3 appartementen. En toen in de oorlog in Oekraïne uitbrak, toen heb ik boven met alle buren hier uit mijn straatje een appartement ingericht. En toen kwam mijn moeder met een babytje. En die woont sindsdien nog steeds, maar die woont nu in een van mijn appartementen. En aan de voorkant woont een vrouw die helemaal getraumatiseerd is door de oorlog. En morgen komt haar dochter met schoonzoon en
2: een kleinkind
3: daar ook wonen. Ja. Dus een heel groot huis. En wat moet je als vrouw alleen om hier alleen maar te blijven wonen? Ja. Dus ik vind het gewoon heel fijn om mensen...
2: Dan deel je die ruimte eigenlijk?
3: Ja, dan deel je die ruimte. Ja.
2: Ja. Ja. Wat betekenen zij voor jou?
3: De jonge vrouw voor is intussen gewoon mijn dochter geworden. En we delen samen lief en leed. We huilen met elkaar, we lachen met elkaar. Dat kindje kruipt op mijn schoot en is bij mij heel rustig. Ik pas vaak op als zij iets moet doen. Ze moet natuurlijk werken voor de kost. Dus we hebben gewoon een hele intensieve band met elkaar ontwikkeld.
2: Ja. Marlies, vol verhalen zit je. Van de Dalai Lama, van paars tot Oekraïense mensen die hier bij jou in huis mogen wonen. Ik verwacht ook een soort heel complexe stemtip voor de klassieke top 400. Of valt dat dan wel weer mee?
3: Nou, dat valt wel mee. Toen ik ooit als onderwijzeres in Venezuela werkte, had ik...
2: Nog meer verhalen, onderwijzeres in Venezuela.
3: Dat heb ik gedaan vlak na de kweekschool. En ik speelde natuurlijk al blokfluit zelf. Dus, want Frans Brugge was toen de tijd echt het idool van ieder meisje... Ja.
2: Beetje verliefd op Frans Brugge ook?
3: Beetje verliefd op Frans Brugge, ja, absoluut. Ja,
2: dacht ik al.
3: Maar dus toen ik in Venezuela kwam, was daar een muziek antiqua orkest. En dan mocht ik spelen. En daar heb ik het vierde Brandenburgerconcert van Bach mogen spelen. Nou, dat deuntje van dat speelt nog steeds in mijn hoofd. Dus toen ik deze oproep nam, dacht ik, dat stuk moet in de top 400.
2: Dat moet in de top 400.
3: Dat moet in de top 400. Het is zo'n vrolijk stuk, het maakt iedere dag mooier.
2: Nou, ik word ook helemaal vrolijk van jou, Marlies. We gaan er samen naar luisteren, het vierde Brandenburgerconcert van Bach. En nou, dank voor de stemtip voor die klassieke top 400.
3: Okay.
2: Wij gaan nog even genieten van die mooie foto's hier.

het vierde Brandenburgsconcert van Johann Sebastian Bach. Met niet alleen blokfluiten, maar ook een waanzinnig mooie virtuose vioolsolo. En die werd gespeeld door Ryo Takarado. En dat allemaal dus bij het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. Op verzoek van onze stembusgast. Nou ja, wij waren te gast natuurlijk met de stembus bij haar. Marnix Bosch uit Briltil.

0: dus ook op stemmen voor de klassieke top 400. NPOklassiek.nl/stem. En dan stem je in dit geval op muziek van Sergei Rachmaninoff. De tweede suite voor twee piano's. En daaruit hoorde je de romance, gespeeld door de twee pianisten Louis Lortie en Hélène Mercier. En terwijl die muziek klonk, zag je ook, als je meekijkt via npoklassiek.nl/live, beelden uit de stembus op weg naar weer een volgende bestemming. Prachtige wolkenluchten en de Nederlandse snelweg op zijn allermooist. Meekijken dus kan allemaal via npoklassiek.nl/live.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

muziek uit het Urovska-manuscript. Samengesteld rond 1730 in Slowakije en gezongen door Hélène Richard en Les Musiciens du Saint-Julien, waar de bijonderdeling van François Lazarevitch.

heel klein valsje voor piano en viool van Piotr Ilyich Tchaikovsky, de Vals Sentimental, gespeeld door Daniel Lozakovic, viool, en Stanislav Soloviev, piano. En van viool nu naar cello, bespeeld door Anastasia Kobekina, en daarbij het Kamerorkest uit Basel onder leiding van Julia Schreuder. In deze muziek, cello-concert in D-klein van Antonio Vivaldi.

0: Anastasia Kopechkina en het Kamerorkest Basel onder leiding van Julia Schröder in het celloconcert in D-klein van Antonio Vivaldi.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, ze zijn onderweg. Jan en Pieter, waar zijn jullie nu?
2: Wij zijn op dit moment in Groningen. We hebben de landerijen achter ons gelaten.
3: We zijn in de stad, hè? Ook wel lekker.
2: We zijn in de stad en we gaan zo naar het conservatorium hier. Het Prins Klaus Conservatorium. Ja, talloze instrumenten waar je uit kan kiezen. Ja. Ik verheug me toch wel op deze docent.
3: Ja, het slagwerk gaan wijzen. Ja, dat is altijd zo'n onderbelicht dingetje, hè, dat slagwerk. Maar wij gaan er eens even induiken.
2: We gaan een pleidooi ervoor krijgen.
3: Een pleidooi voor het slagwerk.
2: Ja, dus dat zo meteen. Blijf luisteren.
3: Ja, tot zo, Ab.
0: Klinkt dag. Goed. Tot straks. Hoi, hoi.
1: NPO Klassiek. Vanavond live in het avondconcert. Het indringende vioolconcert van Jean Sibelius. Luister mee naar het Nederlands Filharmonisch met violist Clara Yumi Kang en dirigent Adam Hickox. Naast Sibelius nemen ze je ook mee in de kleurrijke wereld van Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling. Vanavond vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
4: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
5: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
7: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homoacceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij en die trekt ook over de snelweg A73. In de loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe, snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen komt er een akkoord over gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van de fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde en dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: NPO Klassiek. Tros.

eine kleine nachtmuziek zal vast ook alweer hoog eindigen op de top 400 van NPO Klassiek. Je kan stemmen op jouw favoriete klassieke werken. npoklassiek.nl/stem. En dit was eine ganz kleine nachtmuziek. Ook van Mozart, daaruit het eerste deel gespeeld door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Herbert Blomstedt. Hetzelfde orkest, nu onder leiding van Ricardo Chailly samen met violist Janine Jansen. Ja, in het eerste vioolconcert van Max Bruch. Max Bruch, een beetje het Siebertje effect, want hij werd altijd geassocieerd met dat eerste vioolconcert dat prachtig is. Maar zo zei hij, ik schreef ook nog een tweede en een derde vioolconcert. Die draai ik een andere keer weer in deze klassieke. Nu dat eerste dus. Hij was 28 nog maar toen hij het concert voltooide. Max Bruch, helemaal tevreden was hij niet. Bleef eraan sleutelen met behulp van de grote violist Joseph Joachim. En dat hoor je misschien wel. Alles ligt prachtig voor de viool. Maar nergens wordt virtuositeit een doel op zichzelf. Vooral in het langzame deel lijkt de melodie rechtstreeks uit het hart te komen.

0: Janine Jansen en het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly in het eerste vioolconcert van Max Bruch, vorig jaar op nummer 60 in de klassieke top 400.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Jawel, schakelen met de bus en je weet het waarschijnlijk, meekijken kan ook. nporklassiek.nl/live, dan gaan we naar de beelden van collega Jan van Poppel en de andere collega's eromheen. We wachten op de beelden en dan gaan we hen zien. Waar precies gaan we jullie zien?
2: Nou, Ab, ja, ik weet nog niet of je ons ziet, ja, maar als je ons ziet, kijk, geweldig, dan... Dan zwaait Tatjana al even, die staat naast mij. Ja, we staan in het conservatorium van Groningen. Ja, in een lokaal. Ja, het werd net een soort hemel genoemd hier toen we het er kort even over hadden. Tatjana, dit is jouw hemel, hè?
3: Ja, dit is mijn hemel, dit is mijn thuis en onze studenten thuis. Dus eigenlijk wat we doen hier is studeren, denken, muziek maken. Ja, dit is waar... slagwerkers eigenlijk hun studietijd brengen.
2: Toen we hier de ruimte binnenliepen, zeiden van... kijk, dit is een slagwerklokaal met ramen.

0: Is dat uniek?
1: Nou, nee, maar in ons geval wel. We hebben prachtige lokalen beneden, vol met slagwerk. Alleen die zijn achter de zaal. En dus daar gebeuren allemaal geheime voorbereidingen, de studeren.
0: Is het ook niet een beetje typerend? Ik bedoel, dat slagwerk wat een beetje ver weg in het hoekje van het gebouw wordt gestopt?
1: Ja, maar langzaam aan de hand, slagwerk verovert steeds meer plek op het podium. En steeds vaker in front van de orkest, hè, voor die orkest. Dus wij komen steeds vaker in beeld.
2: Ja.
1: Dus we beginnen, achter, net zoals een rockband. Hè. Je begint gewoon in de basement, zeg maar. En dan op een gegeven moment komen we naar buiten.
0: Ja.
1: En dan,
0: een beetje in de keldertjes beginnen en dan gebeurt er wat. Ja, wat zie ik hier allemaal? Want jij probeert dat slagwerk natuurlijk een beetje op de kaart te zetten. Wat voor instrumenten staan er allemaal om ons heen?
1: Nou, hier meestal hebben we de toetsinstrumenten, zeg maar. Onze melodische instrumenten, wat ze zeggen. Dus dit is een concertmarimba.

0: zoals een rockband. Hè? Je begint gewoon in de basement, zeg maar. En daarna op een gegeven moment komen we naar buiten.
1: Ja. En dan een beetje in de keldertjes beginnen en dan gebeurt er wat. Ja, wat zie ik hier allemaal? Want jij probeert dat slagwerk natuurlijk een beetje op de kaart te zetten. Wat voor instrumenten staan er allemaal om ons heen?
0: Nou, hier meestal hebben we de toetsinstrumenten, zeg maar. Melodische instrumenten, wat ze zeggen. Dus dit is een concertmarimba, grote 5-octaaf marimba.
1: Je slaat horen?
0: Ja.
1: Wacht, ik loop even achter je aan. We gaan even marimba horen.
0: En dan kan je gewoon van allemaal...

0: Beetje zachtjes, maar wel heel mooi.
1: Ja. Nou ja, dat is een prachtig concert, marimba. Jullie kennen waarschijnlijk de xylofoon. Die is eigenlijk de broertje van de marimba. Dat klinkt heel hoog en heel erg soort als klinkende goudklokken, zeg maar. Maar dit is ontwikkeld zodat wij kunnen echt een grote klassiek repertoire ook kunnen spelen en origineel repertoire.
0: Wordt er een beetje klassieke muziek gemaakt voor die marimba of geschreven?
1: Nou ja, wij hebben een jong geschiedenis, maar wel heel rijk. En sinds de jaren 30, 40 al wordt echt eerst voor kleinere instrumenten geschreven. Xylofoon heel erg, was ook in de shows gemaakt. De ragtimes werden heel vaak gemaakt. Maar de marimba kwam steeds meer in opmars. En vanaf de jaren 60, 70 werd ook de 5 octaves, de grote marimba, gebouwd. Waardoor heel veel originele muziek wordt geschreven. Mm-hmm. En wij zorgen ook de spelers van nu dat steeds meer componisten benaderen die voor ons schrijven. Ja.
0: Dat het echt speciaal wordt gecomponeerd voor dit instrument.
1: Ja, precies, precies. Ik componeer ook zelfs wat en ik vraag heel veel componisten ook binnen buitenlandse componisten te schrijven. Dus daar zorgen we dat het repertoire vernieuwt. Ja. Dus dat is heel belangrijk.
0: Nu staan er nog veel meer instrumenten. Je haalde net iets uit dat rek. Wat was het nou? Kunnen we die ook nog horen? Ja, want ik wil gewoon alles horen wat hier in de ruimte staat, maar daar hebben we natuurlijk helemaal geen tijd voor.
1: Je moet een paar dagen vooruit trekken. Kijk, als je studeert bij ons, kom je van school af met minimaal, ik zou niet tellen hoor, maar jij studeert sowieso basis 3 familie-instrumenten. Dat is orkestslagwerk, wat het alles voorbij komt. Maar ook pauken en ook alle toetsinstrumenten. Heb je zeker al tamboerijnen, triangels, alles wat je kan bedenken. Dus je hebt in je handen minimum 40, 50 instrumenten al.
0: 40, 50 instrumenten?
1: Om te beginnen.
0: Om te beginnen. Maar ja.
1: Dan tel ik niet mee en de klappen en de stampen. En de...
0: Want ook dat is slagwerk.
1: Dat is ook slagwerk.
0: Ja. Ik wil nog één ding. Dat ja, dat ja, kunnen wij. Ik wil die veren. Je had iets.
1: Alles is slagwerk.
0: Oh, we gaan nu iets, een soort waad. Dit lijkt op de bloempot van mijn moeder.
1: Het is van studenten, precies wie of een studentenhuis. En gaan we naar goede dat goud. Kan ook waanzinnig klinken. Hè?
0: Een soort campingpannetje is dit wat je nu vast.
1: Was.
0: Ja, hij is wel een beetje afgedankt.
1: Maar ja, dat klinkt steeds beter als een beetje afgedankt is trouwens. Als het heel nieuw is, het geeft een beetje rare soms.
0: Ja. Is dit ook een soort oproep voor alle oude meuk moet naar het conservatorium in Groningen? Want daar kunnen we nog wat van maken?
1: Nee, het is geen... Oké.
0: Okay.
1: Sorry. Het verzamelt soort... Het is thrash metal, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het verzamelt toch op klank. Dus je moet ook je oortjes en je smaak gebruiken.
0: Maar met al die 40 instrumenten, hè, dan ben ik toch benieuwd. Wat is dan de ultieme... Oh, je gaat er nog heen, ja. Dat is een koebel.
1: Ik ken in Nederland, ze zijn heel veel koeien, ja.
0: Maar geen koebellen, die hebben onze koeien niet. Die hebben ze alleen in Zwitserland.
1: Oh nee, ook in Bulgarije. En ook in heel veel andere landen. Maar jullie hebben een waanzinnige Nederlandse componist, Theo Lovendi. Hij heeft een stuk alleen voor 3 koeibellen geschreven.
0: Ik vind het nu al... Langs al deze instrumenten, Tatjana. Ik ben nog naar één ding benieuwd. Want we hebben jou natuurlijk ook gevraagd voor een stemtip voor de klassieke top 400.
1: Ja.
0: Wat is dan de stemtip waar dat slagwerk het best tot zijn recht komt?
1: Mijn stemtip is van Bella Bartok. Muziek voor strings, percussion en celeste. Dat is een stuk voor inderdaad snaarinstrumenten. Piano, celeste en heel veel slagwerk. In feite is het nu, moet ik goed zeggen, van 36 naar 90 jaar oud stuk. En
0: valt nog mee.
1: Valt mee, maar voor contemporary music, als je dat dan denkt, is het oud.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd, ik vind het wel klassiek, omdat hij is eigenlijk een van de eerste, naar mijn mening,

0: die van de slagwerk heeft de song geïntegreerd in een heel bijzondere bezetting. Stringinstrument en strijkorkest op zich is niet zo uitzonderlijk meer, maar hij heeft een bijzondere opstelling in twee groepen gedaan. Daarin zit ook slagwerk. Ja. En ook voor het eerste al gebruikt je ook pauken met pedaal, waar je kan ook...
1: Zullen we er eens naar gaan luisteren?
0: Ja.
1: Ja. Dan gaan we hem draaien. Jouw stemtip. Nog één keer aankondigen?
0: Ja. Bella Bartok music for percussion, strings, for strings, percussion en celeste.
1: Oké, okay, let's go.

tweede deel uit de muziek voor snaren, slagwerk en celleste van de Hongaarse componist Béla Bartók. Chicago Symphony Orchestra speelde het onder leiding van Pierre Boulez. En dat was de stemtip van slagwerkdocent Tatjana Koleva. Live gegeven voordat die muziek klonk vanuit haar conservatorium, het conservatorium in Groningen, het Prins Claus.

0: Eleanor Rigby van John Lennon en Paul McCartney, uitgevoerd door gitarist Milos en het strijkersensemble onder leiding van Christopher Austin. En dat allemaal in deze stemweek van NPO Klassiek voor de klassieke top 400. Over stem gesproken. Karien, jouw stem? Hoe, en dan heb ik het over de fysieke stem, de stembanden.
1: Die is niet in topconditie, verre van.
0: Ik vind het wel heel mooi klinken hoor, toch wel.
1: Maar ik ga het toch proberen.
0: Ja.
1: Ik hoop gewoon dat door al die mooie muziek en die geweldige stemtips dat mijn stem steeds iets beter wordt in de komende 2 uur. En ik ga natuurlijk gewoon heel veel muziek draaien, dus dan hoef ik ook niet te veel te praten. Bijvoorbeeld, gisteren in Podium Klassiek had Emma van der Schalie een mooi statement gemaakt over dat zo'n kanon, zo'n top 400, ook mede is om nieuwe dingen aan toe te voegen. En ze had het over Joey Raukens. En ik weet niet of jij wel eens het Requiem van Joey Raukens hebt gehoord.
0: Nog niet. Nee.
1: Het is zo ongelooflijk mooi, dus dat wil ik bij deze graag tippen.

0: Mooi.
1: Dit en meer.
0: Ja.
1: Dit en meer.
0: Heel veel stemmen ook hier te horen in dat Requiem van Rauke.
1: Heel goed bij stemwazen.
0: Dat allemaal dus in de muziekfabriek zometeen bij Karin. En ik zat te kijken, want dit is ook zingen, maar dan door de Leeuwerik. Wordt die Lerche zingt, een van de werken van Frans Lehár. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Hou je van Simeon ten Holt? Of meer van Beethoven? Of misschien wel van Fanny Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sotijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krog. Muziek van de Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
4: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali of het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie. Maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen toe die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen bepaalde gemeenschappen. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt ook over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het dan vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking en weinig zon en dan wordt het opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh. Dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober. Kaarten via nbe.nl.
9: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
10: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
11: Het is de internationale dag van de vrede. Dus ik begin graag met een lichte, hoopvolle toets van Mozart.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

0: Mitsuko Uchida speelde Alla Turca van Mozart. Van harte welkom. Het is je muziekfabriek lunchen op Klassiek. Ik ben helaas een beetje slecht bij stem, maar ga toch proberen je zo goed mogelijk deze komende 2 uur te laten genieten van de juiste muziek bij jouw lunch. En nou, die ga je horen. Schumann's 3e symfonie. Kalefax speelt Maurice Ravel. Maar eerst heel even kijken waar Jan en Pieter rijden.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Hallo, zijn jullie daar? Ja.
2: Wij zijn er, Karin.
0: Dag Pieter.
2: Goed bij stem volgens mij allebei, hè, Jan?
3: Ja, we zijn heel goed bij stem. Wij compenseren wel een beetje voor jou, Karin. Geen probleem.
0: Prettig. Ja, praat vooral door. Want jullie waren zo op het conservatorium in Groningen. Nu op weg naar Veendam.
3: Ja, ik ben nog even opgehouden, want ik moest nog een improvisatie in F groot doen op de marimba. Nou, dat ging me niet heel makkelijk af, maar uiteindelijk is het gelukt en opgenomen. Dus kijk daar vooral voor op de socials van NPO Klassiek. Of doe dat niet, tenminste, dat ga ik doen. En verder zijn we nu onderweg naar Veendam, hè Pieter?
2: Ja, we gaan naar de bijaardier van Noord-Nederland, mag ik wel zeggen. Hij is bijaardier in Winschoten, in Leeuwarden en dus in Veendam. En ik heb me laten vertellen dat Jan dat heel graag een keer zou willen proberen. Dus we gaan even kijken of dat lukt.
3: Van de marimba naar
0: in F-groot. Ja.
3: Naar de bijaard. Ja, wederom in F-groot.
0: Heel
3: ja,
0: goed.
3: Ja, dus ja, stay tuned.
0: Het is wel, het lijkt me fijn als hij dan ook echt iets speelt. Hè? Want dan mag die bijaardier natuurlijk ook een stemtip delen.
3: Ja, nou ja, goed, hij gaat natuurlijk wat voor ons spelen en hij gaat ook wat tippen. Maar goed, wat, dat weten wij natuurlijk nog niet, Karin. Daarvoor moeten we eerst nog, 14 minuten en 12 kilometer rijden.
0: Nou,
3: en dan komen we aan bij de Grote Kerk in Veendam.
0: Rustig aan, draai ik ondertussen even een sonate voor viool en piano in F groot. Mooi. Tot zo!

0: pianist Henning Kragerud bij het Tromsø Kamerorkest. Ze speelde sonate voor viool en piano nummer 1 van Edvard Grieg, maar dan in de orkestuitvoering het derde deel daaruit.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, dat kan vandaag natuurlijk niet anders dan toch een stemtip zijn. En ik wil me heel graag op deze plek aansluiten bij Emma van der Schalie, die gisteravond in het tv-programma Podium Klassiek een mooie oproep deed over wat stemmen op die top 400 nou kan betekenen. Een klein stukje, luister maar.
2: Want een kanon is niet alleen iets wat we van het verleden krijgen. Het is iets wat we nalaten aan de toekomst. En met jouw stem kun je zeggen: dit stuk verdient een plek in ons algemeen muzikaal geheugen. En wie weet luistert er over tientallen jaren iemand naar een stuk wat jij deze week de top 400 instemt. En daar zit voor mij de werkelijke waarde van deze verkiezing. Het is geen wedstrijd. Het is een gesprek over muziek die we willen bewaren en door willen geven.
0: Ja. Mooi gesproken. En ik was het ook helemaal eens met Van der Schalie's keuze voor een strijkkwartet van de Nederlandse levende componist Joey Raukens. En wat mij betreft komt Raukens dan twee keer in de top 400 van dit jaar. Want ik ben op mijn beurt ontzettend onder de indruk geraakt van zijn Requiem. Ik laat daarvan heel graag horen het postludium, het Goodnight.

Night, postludium, de epiloog uit het requiem van Joey Raukens. Je hoort het Nederlands Kamerkoor in Amsterdam Sinfonietta. Het was een live uitvoering en dit is een werk dat je absoluut een keer live moet gaan horen. Als je de kans krijgt, maar hopelijk lukt het je via de radio ook om, zoals Emma gisteren in Podium Klassiek zei, samen met de muziek even te verdwalen. Joey Raukens Requiem, mijn stemtip van deze maandag. Vul hem in als je durft via npoklassiek.nl/stem. En wie weet komt hij dan wel binnen in de contraille van de Ludovico Einaudi hit Fly, die vorig jaar op plek 58 stond.

0: tenor, Nicholas Milroy met Elizabeth Kenny op gitaar. Toby Carr ook op gitaar speelde Hoy Mi Deber van Silvio Rodriguez. En daarvoor hoorde je Fly van Ludovico Einaudi door Ludovico Einaudi.
1: De klassieke top 400 stemweek. Zo. De Stemfabriek.
0: Ja, welkom in de Stemfabriek. Voor deze week de deuren geopend. De plek waar één van jullie, van ons, een op maat gemaakte stemtip krijgt. Alles wat we van je willen weten is je favoriete lunch, instrument en landschap. Stuur dat in via de app of via nploklassiek.nl/stemfabriek. En dan rolt er hier dus zo een stemadvies van de band die direct op je lijstje kan. Vandaag is luisteraar Roos Hartkamp aan de beurt. Even kijken wat je opgeeft, Roos. Lunch. Favoriete lunch is pizza, instrument, piano en favoriet landschap of plek, strand. Ja, toen dacht ik toch door de pizza meteen richting Italië. En daarna aan de film Otto e Mezzo, waar een beroemde strandscène in zit. Een jeugdherinnering van de hoofdrolspeler, waarin een dame danst bij de zee. En in diezelfde soundtrack van Otto e Mezzo zit ook aanstekelijk pianospel. Luister maar naar deze nostalgico swing van Nino Rota.

Nostalgico Swing uit de soundtrack voor Otto en Mezzo van Nino Rota. Met die dansscène aan zee en een heerlijke piano in deze muziek. Mijn stemadvies voor luisteraar Roos, die doorgaf dat ze houdt van pizza voor de lunch. Piano is haar favoriete instrument en het strand haar favoriete plek. En wil jij nou ook zo'n op maat gemaakte stemtip? Meld je dan even aan. Dat kan via de site npoklassiek.nl/stemfabriek.

0: Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Nicolaas Arnoncourt met het openingsdeel uit de derde symfonie, de Rheinische van Robert Schumann, die vorig jaar maar één keer in de top 400 stond. Het moet echt veel meer worden. Reserveer ook een klein plekje voor hem op je stemlijst.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Califax speelde een deeltje uit Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel vorig jaar op 337 in de klassieke top 400. En daarvoor hoorde je het Helicon kwartet met deel 3 uit strijkkwartet nummer 1 van Maarten Terhorst, vorig jaar niet in de top 400. En nu bezingt de bekende Venezolaanse zanger Simon Diaz. In 2014 overleed hij een afscheid, despedida. Daarin onder andere de woorden: ik kan niet meer naar het licht kijken. Wat bieden jouw ogen mij? Ik zal je niet kunnen plezieren. Ik wil niet dat je het vergeet. Mijn naam, mijn hemel, mijn leven sterft terwijl ik wacht op jou.

wacht op jou. Despedida, vaarwel. Je hoorde Simon Diaz. En ja, in deze stemweek zijn we de hele week in de muziekfabriek op zoek naar mensen, ensembles, koren die zich willen melden bij de bus en dan een stukje willen spelen of zingen. En dan mogen ze natuurlijk ook een stemtip delen. Jan van Poppel en Pieter van Nes, ze zijn ondertussen in Veendam gearriveerd, heb ik begrepen, op zoek naar de Bijaardier aldaar. We gaan zo weer eens even contact met ze leggen.

0: NPO Klassiek. Vanavond live in het avondconcert. Het indringende vioolconcert van Jean Sibelius. Luister mee naar het Nederlands Filharmonisch met violist Clara Yumi Kang en dirigent Adam Hickox. Naast Sibelius nemen ze je ook mee in de kleurrijke wereld van Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling. Vanavond vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van de Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. Ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Hij trekt 1,3 miljoen euro uit voor de herintroductie van de pulsvisserij. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali of het Purimfeest. Als de politie zulke feesten ook voor buitenstaanders organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie. Maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daar is asbest bij vrijgekomen en ook veel rook. Die trekt ook over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen wat meer bewolking en weinig zon, dan wordt het opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
2: Ster. Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krog. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
3: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Ja, kun je laten staan?
8: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
9: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
11: Zo van Beethovens zevende eerst. De fossielen uit het carnaval der dieren.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

0: Lucas en Arthur Jussen met de RCO Chamber Soloist, de fossielen van Camille Saint-Saëns. Het is de muziekfabriek. Wat fijn dat je luistert in deze stemweek. Mijn stem doet het niet helemaal, maar de stembus is heerlijk onderweg van Noord naar Zuid-Nederland deze hele week. Nu in Veendam hoorden we net Jan.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo Jan, hoe gaat
1: Hallo.
0: Het daar?
1: Het gaat hartstikke goed. Ja, Karin, jij bent een groot voetbalfan.
0: Ja, enorm, ja.
1: Ja, ja. Ken jij de Eredivisie-uitslag van 1986 nog?
0: Oh, daar ben ik heel slecht in dit soort vragen, ja.
1: Toen werd de profclub uit Veendam natuurlijk... de hoogste klassering hadden ze ooit die ze gehaald hebben in het profvoetbal.
0: Oh.
1: De 17e plek hebben ze toen gehaald.
0: Dat fantastisch. Eén na laatste.
1: Eén na laatste. En je kunt je zomaar voorstellen dat het carillon wat je nu hier op de achtergrond hoort... Ik zal heel even mijn microfoon de lucht insteken...
0: Wauw.
1: Ik weet niet of je het helemaal hoort. Het klinkt prachtig in ieder geval. We gaan zo meteen naar boven. Maar je kunt je zomaar voorstellen dat dat carillon toen ook geklonken heeft. Mensen de straten op. Je wil niet weten. Nu zit de sfeer er iets minder in, moet ik zeggen, in Veendam. Maar dat mag de pret niet drukken. Want wij gaan zo meteen praten met de Bayardier hier van deze prachtige grote kerk in Veendam.
0: Maar Jan, ga jij dan die toren inklimmen?
1: Ja. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ja, zo hoog is hij niet, hoor.
0: Nee?
1: Nee. Tenminste, dat hoop ik.
0: Hoeveel traptreden, denk je?
1: Klein gokje. Nou, nee, dat zijn er echt niet zoveel. Het is een kleine toren.
0: Hmm.
1: Passend bij de stad waar we zijn, denk ik.
0: Nou, ik zou zeggen, klim ze en dan vind ik je zo weer op deze lijn. Is dat
1: helemaal goed? Yes, tot zo.

0: Het Chimera Trio speelde twee noveletten voor pianotrio van Niels Gade. Even kijken of Jan van Poppel ondertussen de Beiaardier van Veendam getroffen heeft.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: We hoorden namelijk net hoe Jan van Poppel in Veendam bij de Grote Kerk stond en het kuiljon op het achtergrondje speelde. Jan, zie jij Veendam ondertussen van boven?
2: Ja, ik zie Veendam van boven. Ik zie een aantal supermarkten. Ik zat hier rechts even uit het raam te kijken. Daar zag ik een winkel waar altijd korting is. Nou ja, je kunt je afvragen of het dan nog korting heet. Maar ik zie ook Vincent Hensen. Vincent, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Fijn dat je er bent. Ja, jij hebt net al lekker lopen spelen. Ik heb die trappen hier moeten trotseren. Hoe vaak doe jij dit nou in de week?
3: Hier in Veendam één keer in de week.
2: Eén keer in de week. Ja, maar je doet het niet alleen in Veendam, hè?
3: Nee, klopt. Ook in Winschoten en in Leeuwarden.
2: In drie plekken, in drie kerken, ben jij de Beiaardier.
3: Ja, eigenlijk geen kerken, maar in de torens.
2: De torens.
3: Ja, ja, want de torens zijn in alle gevallen eigendom van de gemeente, van de plaatselijke.
2: Oké. Dus dit instrument, waar wij nu, hoe noemen we het instrument? Hoe noem jij het?
3: Het carillon.
2: Het carillon.
3: Maar Beiaard mag ook.
2: Ja. Beiaard mag ook. Kun je heel even vanaf hier laten horen hoe het klinkt?
3: Ja.
2: Even voor zitten hoor. Geweldig zeg.
3: Het is een heel rustig stukje. Maar je kunt ook heel...
2: Even voor de luisteraars. Ja, sorry Vincent, maar je ramt hard op dat ding, hè? Met je vuisten. Je moet er wel even op
3: ja,
2: slaan.
3: Je hebt, het is eigenlijk een slaginstrument. Dus je ziet wat toetsen, net als bij een piano. Maar je moet klepels in beweging brengen en dat kost gewoon wat snelheid.
2: Ja. Wat vind je zo mooi aan het Beiaard of het carillon?
3: Nou, elk carillon is anders. Elk carillon klinkt ook anders. Bespeel je ook anders eigenlijk. Er zitten nuances in. En het is een heel dynamisch instrument. En bovendien, wat het heel erg bijna mysterieus maakt, zijn de boventonen. Misschien kan ik die op de grote klok laten horen.
2: Oh.
3: Dus een van de eerste boventonen is niet een kwint, zoals bij de meeste instrumenten, maar een kleine terts.
2: Ja, dit is de techniek, maar dat vind jij dus fascinerend.
3: Dat vind ik heel fascinerend,
2: Nu denkt wel heel Veendam dat het al half twee is.
3: Half twee,
2: ja, het is 2:50, maar goed, dat maakt allemaal niet zoveel uit in Noord-Groningen.
3: Nee, precies.
2: Okay. Je gaat zo een stuk spelen voor ons. Ik heb wel een beetje brutale vraag.
3: Ja.
2: Mag ik ook een keer met mijn vuist? Ja?
3: Ja, dan moet je vuist losjes... Eigenlijk moet je los je vingers naar binnen brengen, je duim erop laten rusten en je slaat hiermee.
2: Oh, je hebt ook helemaal eelt op je pink, joh, daar.
3: Ja, hier ook. Iets minder, maar rechts.
2: Okay. Ja. Dus dit gaat pijn doen, wat ik nu ga doen. Okay.
3: Het beste is om eerst even contact te maken met de toets.
2: Ja, oké. Hoor je dat, Karin?
0: Ben jij dit, Jan?
2: Ja, dit ben ik. Veendam hoort Jan van Poppel op het carillon. Ja, het is ongelooflijk.
0: Je moet ook even naar nploklassiek.nl/live gaan.
3: Zeggen,
0: dan kan je het allemaal zien.
2: Maar dit is Martellato wat ik deed. Oké, je hebt een stemtip voor ons, voor de klassieke top 400. Want jij kunt het allemaal veel beter dan ik, Vincent. Wat is die stemtip?
3: De stemtip is Upon La Mirée van waarschijnlijk Thomas Preston. We hebben heel lang niet geweten van wie het stuk was. En het is een ground. Dat betekent dat je in de bas een bepaalde herhalende aantal noten hebt. En daaroverheen is een sopraan die alle kanten uitbeweegt. En in dit geval, het is dus begin of halverwege van de 16e eeuw.
2: Oké.
3: En hij zoekt telkens een andere toonsoort op, min of meer. Maar er is ook eigenlijk geen toonsoort. En dat maakt het heel fascinerend.
2: Klinkt ook weer heel mysterieus. Kun je een stukje spelen?
3: Ja.
2: Oké, nou, we gaan luisteren hier vanuit het carillon in Veendam.

Ja, dat klinkt toch geweldig, Karien. Ik zou zeggen, draai hem maar helemaal op NPO Klassiek. Dan gaan wij er nog even genieten van Vincent. Heerlijk.

Upon La Mireille van waarschijnlijk Thomas Preston. De stemtip van bijaardier Vincent Hensen. Wat een prachtig gesprek met Jan van Poppel net. En ja, ik vergat het van tevoren te zeggen, maar het is dus een heel goed idee om af en toe even nposklassiek.nl aan te zetten. Want er wordt ook geweldig beeld gemaakt bij deze hele stembusrit. David Orlovsky hoorde je Upon La Mireille uitvoeren op zijn klarinet samen met David Bergmüller op luid.

0: Uit Les Indes Galantes van Jean-Philippe Rameau hoorde je Delen Rigaudon en Tambourin met Théotime Langlois, de zwarte op viool, William Christie op clavecimbal. En daarvoor zong Andreas Scholz Sound the Trumpet samen met Christophe Dumont, countertenor, bij Academia Byzantina. Uit The Ode to the Birthday of Queen Mary, Come Ye Sons of Art Away, muziek van Henry Purcell.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour op NPO Klassiek.
0: In de filmmuziek top 400 van dit jaar steeg de film The King's Speech met maar liefst 30 plekken van 68 naar 38. En dat is wat hoor, in die hogere regionen. 30 plekken stijgen, dat kunnen alleen de hele groten. De soundtrack voor The King's Speech, daar schreef Alexandre Desplat heel veel muziek voor. Maar onder de stemmers van die filmmuziek top 400 was vooral de muziek van Ludwig van Beethoven favoriet. En de scène waarbij dat Allegretto uit zijn 7e symfonie wordt gebruikt, waarin Colin Firth als koning George VI zijn stotterangst overwint en een ongelooflijke radiotoespraak houdt. Ik herinner me nog goed het bericht van luisteraar Viola, die hierop stemde en bij haar stem schreef dat stuk van Beethoven waarop King George VI dan door de gang loopt naar de radiokamer en aan zijn toespraak begint. Het is alsof de muziek voor de film geschreven is in plaats van uitgezocht bij de film.

vorig jaar. In de klassieke top 400 stond deze zevende symfonie van Ludwig van Beethoven op plek 29. Waar, oh waar, zou hij dit jaar uitkomen? Je hoorde deel 2 en deel 3, gespeeld door het Orchestre Révolutionnaire Romantique onder leiding van dirigent John Elliott Gardiner. En trek nu je dansbenen maar aan, want hier is het Danish String Quartet.

0: Danish String Quartet met de Peat Dance, oftewel de Veendans. Geheel in lijn met waar de stembus net was. Dat is toevallig, zeg.
1: Veendam? De klassieke top 400 stembus.
0: Nee, in Veendam.
2: Oh, Veendam.
0: We waren in Veendam. Ja. Toch, Pieter?
3: Ja, wij deden de Veendans.
0: Jullie deden de Veendans? Heel goed, ja.
3: Ja. Zeker, ja. En... Nee, sterker nog, we hebben hier in een cafeetje, Cafetaria Markt, zegt het.
4: Ja,
3: geloof,
4: zeker.
3: Stonden we net en... krijgen we zowaar gratis koffie.
4: Ja joh, de mensen in Veendam zijn hartstikke klassiek aangelegd, zo blijkt maar weer, Karin. Ja,
3: we willen niet weg, maar onderweg hier naartoe reden wij door Hoge Zand. En toen zagen we dat daar een mooie componistenwijk is. Dus we dachten, we gaan eens even kijken hoe het met de liefde voor Mozart is gesteld in Hoge Zand.
4: Mozartlaan, hè, hadden ze. Ja. Nou, gaan we eens even aanbellen zometeen.
2: Pieter, er zit ook een nationaal busmuseum in Hoge Zand. Ik weet dat jij net als ik van busjes houdt. Misschien ook leuk.
3: Ja, maar ze hebben hier ook een prachtig veenmuseum.
4: Dus... Ja, en we gaan dan naar het treinmuseum straks, ja, Sander.
2: Dag, jongens. Oh, geniet ervan. Geniet ervan. Wat leuk.
0: Ja, en het gaat vooral om stemmen ophalen, hè, jongens. Al die particuliere hobby's, die laat je maar eventjes...
4: Particuliere hobby's. Ja, stem vooral, hè. NPOklassiek.nl/stem. /stem. NPOklassiek.nl.
3: En kijk mee, NPOklassiek.nl/live.
0: Ja, dat is heel leuk. Dat schrijft ook een luisteraar. Dat ze al de hele dag naar jullie zitten kijken. Jan en Pieter met de stembus. En dat het heel gezellig is.
4: Dus, ja, zeker gezellig.
0: Jullie doen het goed, jongens. Hartstikke leuk om alles te horen. Zometeen dus naar de componistenwijk. En Sander Swiep, ga jij verder nog andere dingen doen?
2: Ja, veel muziek van Hoka Pontas. Dat is ook altijd leuk.
0: Hoka Pontas.
2: Ja, Pocahontas. Hé, ze moeten lachen. Hè? Dat is leuk. Jan van Poppel lacht op een grapje voor mij.
4: Leuk grapje. Dankjewel, Sander Swiep.
0: Nou, we gaan er in alle rust naartoe met Max Bruch's derde symfonie. Ik zou zeggen, volg die stembus en maak er een heerlijke middag van.

0: NPO Klassiek. Hou je van Henriette Bosmans? Of hoor je liever Mozart? Of iets van Händel? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ster. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzekwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van Muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
6: Alle deuren zitten op slot.
5: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
7: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
8: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen een reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel. Daar raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar 1 passagier. Ze zijn allebei nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe wat zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan wordt het opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
4: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
7: Alle deuren zitten op slot.
6: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg.
8: Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
11: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek.
12: Max.
13: Misschien vier je vakantie in de Indian Summer. Heerlijk. Hier is in elk geval zomervakantiemuziek van Antonín Dvořák. Zijn 8e symfonie schreef hij in zijn huisje tussen de boheemse bomen.
0: Maatwerk.
13: En het busje komt zo.
0: Met Sander Zwiep.

0: De New York Philharmonic onder leiding van Kurt Masur met het derde deel uit de 8e symfonie. Antonín Dvořák in een zomerse, relaxte, blije stemming. Misschien anders daar ter plaatse, want ik las: het Groningen provinciebestuur blijft zich na Prinsjesdag zorgen maken over de toekomst van de nog aan te leggen Neder-Saxenlijn. Spoorlijn die vanaf Hoge Zand zo'n beetje naar het zuiden moet zakken. Ter plaatse politiek verslaggever Jan van Poppel. Jan, merk je iets van die bezorgdheid daar bij de bewoners?
1: Ja, enorme spanningen hier in Hoge Zand. Nee hoor, ik merk daar helemaal niks van. Wij rijden hier door de Componistenwijk. Het is meer scheuren wat Pieter van Ness hier naast mij doet.
2: Ja, Pieter, het is een beetje... Ik scheur die componisten allemaal door midden, Sander. Ja.
1: Nee, we hebben al de Verdi-laan gezien. We hebben de Schubert-laan gezien. De Chopin-laan.
0: Nou, doe nog eens wat.
2: Noem nog eens wat. Verder hebben we nog niet zoveel.
1: We hebben nog niks gezien.
0: Dus welke componist hebben we wel gezien? Wat we straks te horen krijgen is een verrassing om 2:30.
1: goede vraag. Eens even kijken wat we hier nog... We gaan hier nog rechts de hoek om. Zijk, man in wandelschoenen en korte broek. Die heeft er nog zin in de zomer. Schubertlaan. Ik zie wel in de verte daar de Mozartlaan. Die hebben we ook nog. Klinkt dat goed, Pieter?
2: Ik vind het wel. Het ligt er prachtig bij. Mooie, ruim opgezette tuinen. Vriendelijke mensen. Veel mensen op straat ook eigenlijk wel hier. We gaan eens even kijken of we iemand aan kunnen schieten hier.
0: Nou, dat klinkt goed.
1: Mozart is Pieter's kunnen vinden.
0: Zeker. Nee, Pieter is helemaal blij met Mozart. Dat is zijn favoriete componist. We gaan straks weer terug naar de bus. 2:30 hoor je waar ze zijn aangekomen. Wie ze gaan lastigvallen via de deurbel.
3: De bestemming.
0: En het spelletje gaat gewoon door. Misschien ligt die bestemming wel in de buurt van waar de bus vandaag rijdt. De hints zijn Wassenaar, Project X en het verborgen rijk van Ming. Laat het maar weten via de NPO Luister-app of maatwerk@omroepmax.nl. Wassenaar, Project X en het verborgen rijk van Ming.

En ik ben benieuwd hoe goed de zaken zijn die Purcell dit jaar doet voor de top 400. Abdel Lazar, dit was dus muziek van Henry Purcell. Je kunt erop stemmen via npoklassiek.nl/stem. Of een van je andere eigen klassieke favorieten. Ik heb al stiekem onder de motorkap een beetje meegeluisterd wat er binnenstroomt. En ik moet zeggen, compliment hoor. Je hebt een zeer creatieve muzikale geest. En als je nog niet hebt gestemd, doe het voor het einde van deze week. Gistermiddag keek ik met mijn 4-jarige prinsesje de film Snow White. Je weet wel, Sneeuwwitje vorig jaar. Ik zie nu pas trouwens dat hij een 2,2 krijgt van de 10. Het was niet al de beste film, maar Livia heeft zich behoorlijk vermaakt. Pocahontas, daar moest ik aan denken. Dat vond ik destijds een steengoeie film.

0: muziek. Net zo verstild als de provinciale wegen van het land waar Petris Vasks woont. The Fruit of Silence. Hij componeerde deze klinkende stilte. Het Ests Festival Orkest voerde het uit onder leiding van Pavel Järvi met accordeoniste Xenia Sidorova. Daarvoor de King Singers met Joyce DiDonato en Colors of the Wind, bekend van Pocahontas.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Contact met Pieter van Nes, niet bekend van Pocahontas, maar van De Ochtend en alle andere prachtige radioprogramma's. Pieter, jullie zijn nu in Hoge Zand.
2: Dat klopt, Sander. Wij hebben de provinciale wegen even achter ons gelaten. En hier zijn we in de componistenbuurt. We zijn in de Mozartlaan. En ik zag hier wat mensen binnen zitten. Dus we gaan eens eventjes kijken wie er voor ons open doet. Goedemiddag, mevrouw.
3: Dag, meneer.
2: Wat is uw naam?
3: Thea.
2: Thea. En sorry dat we u een beetje overvallen, maar wij zijn hier voor de klassieke top 400. We zijn op zoek naar inspiratie voor mensen die kunnen stemmen op hun favoriete klassieke muziek. En ik was wel eens benieuwd, wat hebben de mensen die hier in Hoge Zand nu in de Mozartlaan wonen, hebben die misschien iets met Mozart?
3: Nee, ik heb eigenlijk niet zoveel met Mozart, maar ik mag er wel graag naar luisteren. Klassiek muziek, hè, maar niet alles. Maar klassiek muziek in principe vind ik leuk om naar te luisteren, maar niet alles.
2: En wat voor muziek luistert u dan nog meer?
3: André Rieu heb ik een paar van die cd'tjes. Hoe heet die ding?
2: Ja, cd's.
3: Cd's voor. Ja.
2: Nou, dat is toch ook klassieke muziek?
3: Ja. Dan mijn man ook, mag er ook graag naar luisteren. En kijken.
2: En hoe is het hier wonen in de motor? Het ligt er allemaal prachtig bij hier, vind ik.
3: Ja, geweldig. Geweldig. Wij wonen hier Dutmen nou zo'n beetje 10 jaar. En nooit geen spijt van gehad. We hebben qua ruimte wel ingeleverd, maar het is heel fijn om hier te wonen. Leuke buren, een leuke gemeente en winkels genoeg, geen enkel probleem.
2: En dan was ik ook nog wel benieuwd naar het muzikale leven in Hoge Zand. Is er wat te beleven op dat gebied?
3: Ja, dus regelmatig zijn er concerten in het gemeentehuis. Ik ga niet naar alles, maar ik ben wel een paar keer geweest, maar dat weet ik al niet meer. Ik kan niet zo goed onthouden meer.
2: Dan gaan we het er toch eventjes over Mozart hebben. Want u zegt, ja, ik ken niet zo heel veel van die muziek. Is er iets wat u denkt, dat vind ik wel mooi?
3: Nee, dat kan ik zo niet zeggen.
2: Nou, dan dachten wij, misschien kunnen wij een beetje helpen om een soort profiel te maken van u. Dus ik dacht, bent u nou een dag- of een nachtmens?
3: Dagmens.
2: Nou, dat is heel duidelijk. En bent u dan liever binnenshuis of buitenshuis?
3: Nou, eigenlijk allebei wel.
2: Allebei wel?
3: Ja.
2: Zullen we dan voor buitenshuis gaan nu met dit mooie weer?
3: Ja, prima.
2: Dan stel ik voor dat wij gaan luisteren naar muziek uit die Zauberflöte. Die Vogelfänger bin ich ja. Dus we gaan luisteren naar de vogels in de muziek van Mozart. Hoe vindt u dat?
3: Prachtig. We horen hier ook heel veel vogels.
2: Precies. Ik zet u de koptelefoon even op en dan gaan we ernaar luisteren.
3: Ja, zet maar.

Speciaal voor alle buitenliefhebbers, maar ook alle vogelaars die ook een fenga binitja. Hoewel, nou ja, vogelaars die vangen geen vogels. Nou, uit de toverfluit van Mozart. Speciaal ook voor luisteraar Thea in Hoge Zand. Die door Pieter van Nes net verrast is met dit stukje muzikaal maatwerk. En ja, deze week elke dag de kans als je in een componistenbuurt woont. Dat iemand van NPO Klassiek zomaar op de stoep staat. Dus laat de koffie maar bruin staan.

Chaconne in F klein van Johan Pachelbel. Je weet wel, die man van die kanon. Je kunt erop stemmen via npoklassiek.nl/stem. En dit was een uitvoering van het Chimaira-trio.

0: kerstmuziek.
1: Als iets een wondermiddel is, dan is het wel de muziek, mensen. Muziek verheft, verlicht, relativeert, versoepelt en geeft kleur aan ons leven. Gelukkig delen talloze docenten die mening. Mensen die een toekomstige generatie muzici opleiden. Elke maandagmiddag geven wij podium aan zo'n held of heldin. En de heldin van vandaag is Hanne van der Vrie.
2: Mijn naam is Hanne van der Vrie. Ik geloof in samen. Ik geloof in iets nieuws creëren. Ik geloof in samen iets nieuws creëren. Ik geloof in uit je comfortzone stappen om een nieuwe ruimte te betreden. Daar is moed voor nodig. Moed om in het diepe te springen. Om even te zweven in het luchtledige. Om de pauze, de rust, de stilte toe te laten. Het niet weten. En dan landen op een plek waar de kleuren misschien wel anders verschijnen. In mijn werk bij het Nederlands Kamerkoor als artistiek leider van het traineeship NKK Next en als hoofd educatie, participatie en contextprogrammering, maar ook als dirigent voor mijn vrouwenkoor, als trainer en muziekdocent, als zangeres in PH7 en als maker, is dat wat mij drijft. Ik doe graag 100 dingen, maar de kern is steeds dezelfde. Samen met anderen op zoek gaan naar een nieuwe ruimte waar nieuw geluid en nieuwe beelden kunnen ontstaan. Of waar we op een nieuwe manier kunnen kijken en luisteren naar iets wat er al is. Ik werd geraakt door de filosofe Marta Nussbaum, die schrijft over hoe kunst en verhalen ons het vermogen kunnen leren om ons voor te stellen hoe het is om iemand anders te zijn. Ik geloof in perspectieven openen door muziek te maken en te beluisteren, door kunst te maken en te beleven. Alsof je door een prisma kijkt en ontdekt hoeveel verschillende kleuren er in hetzelfde licht verscholen liggen. Als we dat kunnen zien, kunnen we ons ook verplaatsen in een ander. En ik geloof dat dat is wat de wereld nodig heeft. Empathie. Ons werkelijk inleven in een ander door stil te zijn en te luisteren. Maar ook door je eigen stem te laten horen. Hoe geef je expressie aan wat er leeft in jou? En hoe vinden we vervolgens een klank waarin al die verschillende stemmen samen kunnen klinken?

0: Ja, een stukje gezongen Nachtrust, Calme de Nuit van Camille Saint-Saëns door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Peter Dijkstra. En het was de muzikale keuze van Hanne van der Vrie, zangeres, dirigente, muziekdocenten en wat al niet meer, over het werkelijk inleven in de ander door stil te zijn en te luisteren. Ware woorden. Wie horen wij komende week in deze rubriek?
1: Graag geef ik het stokje door aan Maite van der Marel, een collega en vriendin waarmee ik vaak heb samengewerkt. Ik bewonder haar moed om steeds opnieuw te bevragen, haar speelsheid en ze weet als geen ander nieuwe ruimtes te maken.
0: Dat komende week in deze rubriek. Eerst geef ik een stokje door aan een van de heren in de bus. Dat is Jan of dat is Pieter?
2: Of dat zijn we allebei natuurlijk.
3: Dat mag ook allebei, Sander, wat jij wil. Twee voor de prijs van één.
0: Oh, schitterend. Als Sil vind ik dat heerlijk. Maar jullie zijn niet in Zeeland, maar in Groningen nog steeds. Vertel.
2: Ja, we zijn onderweg naar Winschoten.
3: Naar het station al daar. En ik stel eigenlijk voor, wie ons daar het eerste opzoekt en aantikt, die mag een stemtip geven voor de klassieke top 400. Wat vind je daarvan?
0: Ja, dat vind ik best leuk. Maar heb je nog meer in de aanbieding? Iets om weg te geven? Hebben jullie nog frikandelbroodjes over of zo?
3: Kijk even naar Kaylee, de producer. Hebben we iets om weg te geven? Wij hebben iets om weg te geven.
0: Ja, kijk, you win some, you lose some. Het zou nou Winschoten was het, hè?
2: Je Winschoten. Ja, dat moet even duidelijk zijn. Station Winschoten staan wij zo meteen.
0: Oké, nou, iedereen die dit hoort in een straal van 20, 30 kilometer eromheen naar station Winschoten en tik ze aan.
3: Ja, we zijn er over 16 minuten.
0: Nou, daar gaan we dan vanuit. Rij voorzichtig en geniet ervan, Daro.
3: Dankjewel.
0: Gaan we er met wat jazzy klanken uit. Onder leiding van Peter Kleine Schaars. De naam is ook al een kleine hint voor de bestemming van vandaag. Peter Kleine Schaars. De Marinierskapel van de Koninklijke Marine in een relaxte toestand.

0: NPO Klassiek. Vanavond live in het avondconcert. Het indringende vioolconcert van Jean Sibelius. Luister mee naar het Nederlands Filharmonisch met violist Clara Yumi Kang en dirigent Adam Hickox. Naast Sibelius nemen ze je ook mee in de kleurrijke wereld van Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling. Vanavond vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
2: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
5: Alle deuren zitten op slot.
4: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen, vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat. Dat zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichting- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie werd gebruikt om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het gaat om een dichtbevolkt gebied. Daarom geldt in een aantal Japanse regio's een evacuatiebevel. Het weer bij ons, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem! Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarsten omgaat. Die vraag bracht me hier.
5: Alle deuren zitten op slot.
4: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
9: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
10: Ja.
9: En wat houdt maatwerk dan in?
11: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Een elkaar serenade, iets naar koffietijd. Allegro Piacevole door London Philharmonic Orchestra onder leiding van Leonard Sletkin. Fijn dat je luistert naar Maatwerk. En hebben jullie het al gehad over de zin van het bestaan, Jan en Pieter, in de NPO Klassiek Stembus? Waar je over van alles kunt spreken natuurlijk samen.
1: Praat me er niet van, Sander.
2: De zin van het bestaan.
0: Ik denk dat Jan nu gelijk helemaal...
1: Zoveel filosofische discussies al gehad.
0: Oh, moet je nagaan. Fantastisch. En dat met deze gemoedelijke klanken van Elkaar op de achtergrond. Waar gaat het nu naartoe nog eventjes voor de mensen die iets willen winnen en zo?
2: Nou, we rijden net Winschoten binnen. Weet je wat schoten betekent eigenlijk? Ik zat het net even op te zoeken.
0: Velden of zo?
2: Nee, het verwijst naar Oud-Fries. Het woord skat. En dat betekent dan weer hoger gelegen land.
0: Ja, zeg ik.
2: Dus wij dachten, ja, wil je nou de klassieke top 400 naar een hoger niveau tillen? Oh. Dan moet je zo meteen even naar station Winschoten komen. Want daar kun je... Ja, je stemtip geven op voor de klassieke top 400 moet je wel als eerste zijn. Want je moet ons zo aantikken. We moeten nog 900 meter rijden, Sander Zwiep.
1: We verwachten rijen dik.
0: Ja, dit zal nog weinig tijd zijn, mensen, dames en heren. Stap op de fiets, op de benenwagen. Ga naar het station van Winschoten en vind Jan van Poppel en Pieter van Nes. Prachtig mooi wat Jan toch weer doet met deze woordspellingen.
3: De bestemming.
0: Ja, waar bevindt onze maatwerkbestemming zich vandaag? De hints zijn Wassenaar, Project X en het verborgen rijk van Ming. Ja, wat is het, die plaats? Laat het weten via de luisterapp of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. En je maakt dan kans op onze draadloze hoofdtelefoon. Wassenaar, Project X en het verborgen rijk van Ming.

Een deel uit de Symfonie Espagnole van Édouard Lalo. Het staat op het album van de week op npoclassiek.nl te beluisteren. Violiste Maria Dueñas en Homage to Heifetz met het Simon Bolivar Symfonieorkest. De klassieke top 400 stembus staat bij het station van Winschoten. Ik ben benieuwd of ze zometeen beet hebben. Een luisteraar die een stemtip komt uitbrengen. Jan van Poppel en Pieter van Nes staan te wachten in het mooie Winschoten, waar zondagmiddag Aart Bergwerf orgelmuziek voor je in de aanbieding heeft. Hij laat ook weten dat het het enige Betts witte orgel in het noorden van het land is. Kijk, dat is reden te meer. Winschoten, Aart, zondagmiddag. Maar ja, nu dus eerst die stembus eventjes vinden.

0: De stem van Justin Davis bij Arcangelo met de kantate Widersteer durch der Sünde van Johann Sebastian Bach. En ik kan trouwens uit ervaring vertellen dat deze kantate uitstekend mee te drummen is. Of als je basgitaar speelt, ook op bas is die heel lekker. Misschien zeg je van, weersta die zonde toch, doe dat nou niet. Nou, ik denk dat Bach het ook hartstikke leuk had gevonden.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Oeh, dat worden weer boze brieven. Nou, 21 september 1874 was een heel belangrijke dag voor de filmmuziekwereld. Misschien beter gezegd 9 maanden voor 21 september 1874. Want als er toen niks was gebeurd, was Gustav Holst nooit geboren. De Engelse componist die later met zijn Planets suite een grote invloed op mensen als Hans Zimmer en John Williams zou hebben. Dus zonder Holst misschien niet die sound van Gladiator of andere John Williams Star Wars pompeuze klanken. Dus dankjewel, Gustav.

0: Venus, the Bringer of Peace uit The Planets van Gustav Holst door het Bergen Philharmonisch Orkest. En van Venus gaan we nu naar Mars en Adonis. Pieter van Nes en Jan van Poppel, jullie staan op het station van Winschoten. Dit was die volgorde, mag je zelf bepalen wie dan Mars en Adonis is.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, het zijn wel de bruggetjes, Sander Zwiep, dankjewel. Ja, we staan bij station Winschoten. Het bruisend, nou, dat is misschien niet helemaal, toch Pieter?
2: Nee, we staan ook niet bij een bruggetje,
1: nee.
2: Maar wel bij de spoorovergang. En er liepen hier zowaar twee mensen uit het station in vol wandelornaat, ja, zou ik bijna zeggen.
1: Bezig met een wandeling van Bergen aan Zee naar ergens in Duitsland, toch?
2: We gaan het even vragen. Met wie hebben wij het genoegen?
3: Met Joanne Kruiswijk Jansen uit Amsterdam.
2: En u bent hier inderdaad om te wandelen. Dat begrijpen we goed, toch?
3: Ja. Ja, wij gaan het laatste traject van het Groot-Frieslandpad doen. Dat begon in Bergen aan Zee en het gaat dwars door Nederland. En het laatste stuk gaat van ons traject van Winschoten naar Leer in Duitsland.
2: Het lijkt me een prachtige route. En het lijkt me dan ook wel mooi om op zo'n wandeling natuurlijk ook gewoon lekker naar buiten te kijken. En naar de vogels te luisteren, de wind door de bladeren. Af en toe een beetje muziek erbij. Speelt dat nog een rol?
3: Onderweg niet, want ik heb geen oortjes. Maar in mijn hoofd vaak wel. En als ik thuis ben natuurlijk ook.
2: En wat voor melodieën spelen er dan af in uw hoofd?
3: Nou, dat kan heel verschillend zijn, maar het is altijd klassiek. Liederen, instrumentele muziek. Het kan van alles zijn.
2: En noemt dus een paar componisten waar u nou heel erg gelukkig van wordt als u die muziek hoort.
3: Nou, de grote Bach natuurlijk. Händel hou ik ook heel erg van. Purcell, de liederen van Purcell, heb ik ook erg opgesteld. Ja, eigenlijk alles uit de barok en de periode daarvoor, de vroege muziek.
2: En nou ja, dat is natuurlijk een heerlijke. Ik kan me helemaal voorstellen hoe dat is om dat dan te luisteren tijdens het wandelen. Maar wij zijn dus op zoek naar stemmen voor de klassieke top 400. En u heeft een stemtip die u aan alle luisteraars die nu luisteren wil meegeven.
1: En dat zijn er een hele hoop, hè Pieter?
2: Dat zijn er heel veel. Ja, dat zijn er misschien wel meer dan mensen in Winschoten wonen.
1: Ja, dat durf ik wel te stellen, dat meer mensen zijn. Ja.
2: Moet je nagaan. Welke stemtip mogen wij voor u gaan draaien op dit moment?
3: Nou, zo plotseling hier staande kwam ik op het lied van Purcell uit Dido en Aeneas. When I am laid in earth, remember me.
2: Nou, daar heb ik weinig meer aan toe te voegen, Sander. Kun je dat alsjeblieft voor ons draaien?
0: Dat ga ik zeker doen. Speciaal voor Joanna Kruiswijk Jans uit Amsterdam en die 3 miljoen andere maatwerkluisteraars.

van Debussy, La fille au chauffeur de lin. Het meisje met de vlasblonde haren. Wat een knoepert van een hint voor de bestemming van vandaag. Morgen speelt Lavinia na de stem van Barbara Bonney, zijn song When I Am Laid in Earth uit Dido en Aeneas van Henry Purcell. Aangevraagd door luisteraar Johanna Kruiswijk Jansen uit Amsterdam, die dit van tevoren niet wist. Ze werd getroffen door de aanwezigheid van Pieter van Nes en Jan van Poppel op het station van Winschoten. En waar zij met de klassieke top 400 stembus nu naartoe gaan, dat hoor je straks na het vervolg uit The Planets van Holst.

0: En daar waren ze weer, het Bergen Philharmonisch Orkest met muziek van Gustav Holst uit zijn Planets Jupiter, The Bringer of Jollity. En Jolijt, dat brengen ze hoor. Jan van Poppel en Pieter van Nes, dames en heren. Eventjes een stationsbelletje.
1: Kijk.
0: Want onderweg vanuit een bus, maar het heeft wel met iets sporigs te maken, toch?
1: Zeker. We zijn onderweg naar een museum wat alles te maken heeft met treinen. Mag ik een beetje weggeven, Pieter?
2: Een beetje mag wel, Jan, maar niet alles, want dan hoeven we niet te gaan.
1: Nee, dan hoeven we niet te gaan. Nou, we zijn onderweg naar de grootste museumspoorlijn, whatever that may mean, van Nederland, Sander.
0: Zoontrein Goes-Borselen.
1: Nou, nee.
2: Stadskanaal.
0: Nee, meen je niet? Zijn die groter?
1: Ja.
0: Och, mensen.
1: Ja.
0: Wat ongelooflijk. Fantastisch. Alle treinliefhebbers springen een gat in de lucht nu. Hoe laat ongeveer gaat dit gebeuren?
1: Ja, we zijn nu onderweg. Het is nog een klein kwartiertje rijden. Dan moeten we daar nog even koffie drinken. Dan krijgen we nog een koekje.
2: Vanavond een uur of acht.
0: Jongens, wat een heerlijke dag. Nou, dan laat in de tussentijd een stukje Bach op piano. En dan gaan jullie genieten van het landschap. En succes straks.
1: Jo.

0: NPO Klassiek. Luister je het liefst naar Antonin Dvořák? Of toch Edvard Grieg? En wat denk je van Felix Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoofdmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
2: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon, in het oosten van Brabant, is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook, die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd, omdat in het dak van de loods waarin de brand uitbrak, asbest zat. En dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. En bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Want hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is het dus een museum over de film en over de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon en dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah. Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
4: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
3: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
5: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
6: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
9: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
0: NPO Klassiek.
1: Omroep Max. Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
10: Ja.
1: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: The Flight to Neverland uit Hoek. Muziek van John Williams door het Noord-Nederlands Orkest. Onder leiding van Karel de Seuren. Want in het territorium van dit orkest bevindt zich de NPO Klassieke Top 400 stembus. Volgens onze berekeningen rijdt hij nu in zuidelijke richting over de N385 langs Eeksterveense Kanaal en Nieuwe Diep richting Stadskanaal. En die stembus is dus op stoom en gaat ook naar stoom. Straks contact en stemmen kan nu alvast op je favoriete klassieke muziek via npoklassiek.nl/stem.
1: De bestemming.
0: En de hints voor onze bestemming zijn Wassenaar, Project X en het verborgen rijk van Ming. Waarheen leidt die weg? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Wassenaar, Project X, het verborgen rijk van Ming.

0: Muziek waarin tijden en stijlen versmelten. Het requiem van Maurice Duruflé uit ver in de 20e eeuw met echo's van veel vroeger. De Gents, en organist Erwin Wiersinga, voerde het hier uit. Vrijblijvende stemtip. Ga naar npoklassiek.nl/stem voor jouw stemlijst voor de top 400.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: En daarover gesproken, het is 1,43 meter breed. En erbovenop staan zwarte bakbeesten die je niet zomaar aan de kant duwt. Dr. Anders Jan van Poppel geeft tekst en uitleg.
2: Ja, dat is wel een goede introductie, Sander Zwiep. Ja, ik sta hier bij dingen die ik nog nooit in mijn nog nooit heb gezien, maar nog nooit van zo dichtbij. En dan bedoel ik niet Jaap Duit, die staat namelijk ook naast mij. Ik heb jou ook nog nooit gezien, Jaap. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja. Stoomlocomotieven, maar wat een enorme apparaten.
3: Ja, wij zijn er langzamerhand aan gewend, maar voor jullie zien het voor het eerst. Ja. Dit zijn indrukwekkende jongens.
2: Ja. Indrukwekkende jongens. Ja. Jij houdt van treinen?
3: Onder meer, ja. Kijk, alles wat hier rondloopt aan vrijwilligers, dat zijn treingekken. Ja.
2: Want leg even uit, waar zijn we?
3: We zijn in Stadskanaal bij een museumspoorlijn Star. Wij bestaan sinds 1992... En we hebben in de loop van de jaren materiaal verzameld. Onder meer twee nu werkende stoomtreinen. Kriegsloks noemen we die. Die zijn gebouwd in Duitsland tussen 1933 en 1945. Waarvan wij begin jaren 90 of in de loop van de jaren 90 twee te pakken hebben kunnen krijgen. Vraag mij niet hoe, maar die hebben dus te pakken kunnen krijgen. En die zijn door eigen vrijwilligers. Zijn die gereviseerd.
2: Ja, want jullie hebben een hele hoop vrijwilligers hier hè, bij het museum.
3: We hebben 170 vrijwilligers.
2: 170 vrijwilligers.
3: Ja.
2: Want anders kan dit niet bestaan.
3: Nee, dit draait op vrijwilligers. We hebben één beroepskracht. Dat is onze bureaumanager. Maar voor de rest draait het puur op vrijwilligers. Ja,
2: en dan noem jij dingen als materiaal, grote jongens. Daarmee bedoel je dus treinen zoals deze. Deze enorme locomotieven. Ja, twee dus, want we zien hier aan de rechterkant een Duitse. Aan de linkerkant zie ik, dat is geen Duitse, dat is een Russisch ding, toch?
3: Ja, dat kun je aan de, ik ben zo niet thuis in de taal van de Russen.
2: Cyrillisch?
3: Oh ja, oké. Okay. Nou ja, je ziet het, en die hebben we nu in revisie. En nou, die moet over een aantal jaren moet die ook lopen.
2: Ja, want dat is ook wel frappant, want toen wij hierheen liepen naar deze werkplaats waar deze grote jongens dus staan, dan lopen we over een spoortraject eigenlijk, het station Stadskanaal, maar dat is geen bestaand station meer, hè, anno 2026.
3: Nee, dat was ooit wel een bestaand station. Is rondom de eeuwwisseling van de 29e eeuw is het spoor hier ontwikkeld, aangelegd. En als personenvervoer en goederenvervoer. En direct na de oorlog is het personenvervoer is verdwenen. Het goederenvervoer bleef in stand. En de Philips is hier, heeft Stadskanaal groot gemaakt. En Philips is in de jaren 90 de fabriek gaan afbouwen. Ja. En tot die tijd werd de spoorlijn nog voor goederenvervoer.
2: Maar daarna niet meer.
3: Nee.
2: Maar jullie hebben het wel in stand gehouden. Tenminste, het bestaat nog. En die trein rijdt nog naar Veendam, notabene, waar wij vandaan komen nu.
3: Ja, dat klopt.
2: Ik vind het fantastisch. En dat zijn dus die locomotieven die hier rijden. Je kunt je natuurlijk wel afvragen, Jaap, wat heeft dit alles in godsnaam te maken met klassieke muziek?
3: Ja, die vraag heb ik mijzelf ook gesteld.
2: Nou ja, jij bent vervent klassiek luisteraar, toch?
3: Ja, ik heb veel klassieke platen. Ik luister ook regelmatig naar klassieke muziek. Ja.
2: Zit er een soort verband tussen treinen en klassieke muziek?
3: Nou, die zou ik zo niet 1, 2, 3 kunnen bedenken.
2: Er is geen kedengedeng onder de klassieke muziek of zo?
3: Nee, maar ik weet ook niet of kedengedeng klassiek is. Dat is toch
2: dat is geen klassiek. Nee, dat is geen klassiek. Dat is wel hele mooie muziek, vind ik zelf als Brabander. Maar ik snap dat jij dat anders ziet. Ja. Maar waar hou je dan van, zoal?
3: Op mijn voorkeur, heel breed, dat gaat van de Europese klassiekers zoals Beethoven, Mozart, Mahler. Bij mij staat Bach bovenaan. Mm-hmm. Ik ga ook elk jaar met vrienden en familie bezoeken wij de Matthäus Passion. Dat is wat ik al zei.
2: Dat is prachtig.
3: Ja. Ja. En ik heb thuis een aardige verzameling klassiekers.
2: En wat is jouw stemtip voor de klassieke top 400?
3: Ja, daar heb ik lang over nagedacht.
2: Bach?
3: Nee.
2: Oké, gelukkig.
3: Nee, kijk, met een trein vertrek je, maar je komt ook aan. Mm-hmm. Nou, als je het woord aankomst vertaalt in het Engels is arrival.
2: Ja.
4: Spoelen maar aankomen.
3: Ja, ik ben ook liefhebber van Händel. En ik dacht van, god, het oratorium van Händel, Solomon, daar zit een prachtig nummer in. Dat is de Queen of Sheba. Nou, dat is een uptempo nummer. En dat vond ik eigenlijk wel in een opwelling passend bij...
2: Passend bij die treinen.
3: Bij een trein.
2: Zit er toch nog klassieke muziek in treinen.
3: Zo is dat.
2: Ja, en je hebt hem zelf bedacht. Dankjewel, ja. Jaap Duit. Wij kijken hier nog even uit over die prachtige locomotieven. We gaan ook even naar achter lopen daar. Ik ben wel benieuwd hoe dat er allemaal uitziet. Ja, en Sander, ik neem aan dat jij een stukje Händel klaar hebt staan voor ons.
0: Reken maar van yes.
2: Hoppakee.

Zonder vertraging aangekomen, de Queen of Sheba van Händel, aangedragen door Jaap Duit van de museumspoorlijn Star in Stadskanaal. Het gesprekje kwam nog even naar voren. Is er ook een soort klassieke kedeng-kedeng? Een paar luisteraars die noemen Pacific 231 van Arthur Honegger. Waaronder luisteraar Anita die zegt van, nou ja, dat is toch wel toepasselijk. Een klein stukje. Ja, de vlammen schieten hier uit de ketel, uit de schoorsteen. Dus het is misschien op de maandagmiddag een tikje aan de heftige kant. Maar zoek het zeker eens op. Pacific 231 van Honegger. Wij houden het nu even bij Mendelssohn.

0: de bestemming.
1: Dan zijn we aangekomen. De hints van vandaag waren Wassenaar, Project X en het verborgen rijk van Ming. De dagfinalist, degene die ik dus kans maakte op onze hoofdtelefoon, is Daniel Oudijk. Daniel schrijft: het Wassenaar van het Noorden is een bijnaam die wordt gegeven aan het Groningse Haren. Vanwege het vermeende kapitale karakter en de villa-wijken. Het verborgen rijk van Ming is een unieke traditionele Chinese Ming-tuin van ruim 2,5 hectare. En vormt een onderdeel van de Hortus Botanicus in Haren. En Project X was een gebeurtenis op 21 september 2012. Het begon met een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje van een meisje ergens op Facebook, maar bonden uit in een bijeenkomst van duizenden jongeren en rellen. Al dus Daniel. Nou ja, een bijeenkomst klinkt nog heel beschaafd. Goedenavond, welkom allemaal. Nee, het was vreselijk wat daar is gebeurd. Maar wel correct, Daniel. De bestemming vandaag, Haren. Hier is Jan Veen.

0: Old and Wise van Alan Parsons Project X. Nou ja, zonder die X dan, maar het had wel met haren te maken. Dat was de bestemming van vandaag. En haren heeft Jan Veen ook zeker. Hele beroemde haren zelfs. Even de status van de klassieke Top 400 stembus. Jan van Poppel en Pieter van Nes, vertel.
1: De status is goed. Wij rijden net weg bij die prachtige locomotieven die we net gezien hebben. En ja, vanmorgen gingen we al vrij snel de grens over van Friesland naar Groningen natuurlijk. Maar ja, we gaan zo weer een grens over, Pieter.
2: Ja, welke grens dat is? Nee, dat is de grens van die parallel aan het kanaal van Stadskanaal loopt. De grens met Drenthe. Wij gaan naar Valthermond. Sander, dan weet jij vast waar wij naartoe gaan.
0: Nou, heeft dat iets met de Jan de Waal te maken?
2: Dat heeft zeker iets met Rian de Waal te maken, ja.
0: Oh, dat is veelbelovend, ja. En hoe laat gaat dat gebeuren?
2: Nou, ik denk dat we nog een uurtje onderweg zijn.
1: Zoiets.
2: Ja. Maar we gaan even laden, Sander.
0: Ik wou net zeggen, hou je de kaart op zijn kop, een uur rijden in Drenthe? Nee, dat mag ik niet zeggen.
1: Nou, zelfs dat kan, hè. Zelfs dat kan.
2: Ook mooi, voor de beelden. Alles voor de beelden.
0: Precies, beeld en geluid, daarvoor zit je deze week goed. Kijk ook mee via npoklassiek.nl. Heren en dames, veel succes. Wij gaan nog even luisteren naar wijze woorden voordat we naar het podium gaan luisteren met Hans Hafmans. Woorden van H.G. Wells, de schrijver van The War of the Worlds. Die zei, laat uw liefde sterker zijn dan uw haat of woede. Leer over de wijsheid van een compromis. Want het is beter om een beetje te buigen dan helemaal te breken.

0: NPO Klassiek. Vanavond live in het avondconcert. Het indringende vioolconcert van Jean Sibelius. Luister mee naar het Nederlands Filharmonisch met violist Clara Yumi Kang en dirigent Adam Hickox. Naast Sibelius nemen ze je ook mee in de kleurrijke wereld van Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling. Straks vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
9: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden is een grote brand uitgebroken. Het vuur woedt volgens de veiligheidsregio bij een transportband. Omdat er veel rook vrijkomt, is het advies aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog te vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen 3 Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien, maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam heel veel rook bij vrij. In het dak waar de brand woedde zat ook asbest. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. En de Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. Het weer, vanavond klaart het op en zwakt de wind af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen is het bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
2: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
3: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
7: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
8: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
0: NPO Klassiek. NTR.
9: Podium met Hans Hofmans. podium van maandag 21 september. Goedemiddag, van harte welkom. Met onder meer de komende twee uur legendarische musicalfilm The Sound of Music heeft nu een eigen museum in Salzburg. En straks rond 6 uur schakelen we over naar de top 400 bus die ergens in het noorden van het land rondrijdt. En er is een nieuwe mediawet in de maak en de cultuurprogramma's van de NTR komen in het nauw. Zometeen een gesprek met oud-directeur van de NPS en de NTR en de Raad voor Cultuur Joop Daalmeijer.

0: uit een cellosonate van de Nederlandse componist Julius Röntgen, cellist Gregor Horsch en pianist Sepp Grotenhuis. Ja, dan moeten we het helaas toch over onszelf hebben. Er ligt een nieuwe mediawet op stapel. Daarin wordt kunst en cultuur niet als kerntaak benoemd. Kunsten 92, Belangenvereniging van de Kunsten, schreef voor het weekend een brandbrief voor een betere borging van kunst en cultuur bij de publieke omroep. Mede ondertekend door de NPO en het College van Omroepen. Aan de lijn Joop Daalmeijer, oud-directeur NPS en NTR en van de Raad voor Cultuur, heeft zich nu op persoonlijke titel ook fors uitgesproken over deze voorgenomen aanpassingen. Joop Daalmeijer, goedemiddag.
1: Dag Hans, dat kan ook niet anders dan je fors uitspreken.
0: Want wat is het grootste bezwaar tegen de voorliggende mediawet?
1: Kijk, wat nu gebeurt, als je kijkt naar de programmering van de NTR, daar is een heel groot gedeelte in vastgelegd. Het gaat onder andere om educatie en kunst en cultuur en achtergrondinformatie. Kunst en cultuur wordt apart genoemd. En terecht, want dat is een bedreigde diersoort. Je moet zorgen dat dat verankerd is in de wet. Dat zit nu bij de NTR, dat gebeurt uitstekend. De zaterdagmatinee, alle programma's op NPO Klassiek en de avondconcerten, geweldig georganiseerd door de NTR. Dat moet zo blijven. Maar nee, wat zegt nu de minister in de memorie van toelichting op de wet? Dat is geen ongebonden programmering en kan dus niet bij de NOS. Dan denk ik, dat is gewoon kunst en cultuur. Dat heeft toch niks met gebonden te maken? Want de NOS moet onafhankelijk en neutraal zijn. Maar dat kan ook via kunst en cultuur. Laat dat gewoon binnen de NOS een aparte plaats krijgen. Ook onder de directie met een aparte directeur die gaat over kunst en cultuur, educatie en achtergrondinformatie. Dan zijn we weer vrienden.
0: Wat betekent het concreet als kunst en cultuur niet expliciet als taak wordt gesteld?
1: Nou, kijk naar de hele moeilijke materie. Bijvoorbeeld de kunstzinnige documentaire. Die wordt ook door de NOS, door de NPO en door de NTR gekocht en gemaakt. Dat is echt een bedreigde diersoort. Dat is kostbaar, dat levert heel weinig kijkcijfers op. En het straalt ook heel weinig af op een omroep. Ze kunnen er geen leden mee werven. Nou hoeft dat gelukkig in de toekomst onder de nieuwe wet niet meer. Maar je moet zorgen dat dat blijft bestaan. Neem een programma als de Zaterdagmatinee. Echt een paradepaardje van de Nederlandse publieke omroep. Je vindt dat eigenlijk nergens in Europa, behalve een beetje in de zomer bij de BBC. Zo'n programma moet overgenomen worden door een ander omroep, omdat de NTR dat niet meer kan maken. Daarmee gaat heel veel expertise verloren. En daarmee gaat heel veel geld raakt in de verdrukking. Want achter die hele zaterdagmatinee steekt ook het muziekzender voor de omroep, de Stichting Omroepmuziek, waar die prachtige orkesten en koor zitten. En dat is eigenlijk de grote hofleverancier aan de zaterdagmatinee. Als dat minder wordt uitgezonden, omdat het te duur is, of omdat ledenomroepen daar geen interesse in hebben, dan dreigt dat te verdwijnen. En dat moet toch echt voorkomen worden.
0: Ja, sommigen zullen zeggen, cultuur kan toch ook terecht bij andere omroepen of online platforms. Waarom is een ongebonden taakomroep als de NTR onmisbaar?
1: Ja, omdat ze dat kunnen uitzenden. En andere omroepen zijn altijd gebonden aan hun leden. Hun leden vragen bepaalde soort programmering. Dat moet ook passen bij hun statuur. Je kan toch moeilijk verwachten dat de VARA bijvoorbeeld, wat een linksachtige omroep is, dat die rechtse programma's gaan uitzenden. Je kan toch moeilijk van WNR verwachten dat ze linkse programma's gaan maken. Dat geldt ook voor kunst en cultuur. Dat moet gewoon geborgd worden via een vaste programmering. En ook eigenlijk daarbij nog vast geld daarop.
0: Ja. Wat moet nu tot slot minister Letschert volgens jou concreet vastleggen in de mediawet om te voorkomen dat kunst, cultuur en educatie verder naar de achtergrond verdwijnen?
1: Dat het gewoon een taakomroep gaat doen. En in dit geval de NTR samen met de NOS. Overigens, kunst en cultuur was vroeger bij de NOS geborgd. Kan je nog herinneren, we hadden bij de NOS een programmamaker die heel veel programma's maakte op het gebied van kunst en cultuur. En die is gewoon overgegaan naar de NTR. En Stefan Velsentaal, ooit gehoord van die naam, ja, een van de grootheden uit de Nederlandse kunst en cultuur,
0: voor mijn tijd,
1: deed dat bij de NOS. En is uiteindelijk, was zo beroemd Europees, dat hij ook in dienst kwam van het ZDF. Een veel grotere omroep dan de NPO, namelijk het tweede net in Duitsland. En daar is hij theater en cultuur gaan doen.
0: Ja. Joop Douwemeijer.
1: Het komt van de NOS. De NOS zou het gewoon terug moeten omarmen.
0: Ja, ik ben ooit ook begonnen bij de NOS, muziekafdeling, als onderdeel daarvan. Toen kwam de scheiding met de NPS en ja, de rest is geschiedenis. Joop Douwemeijer, dank voor je warme pleidooi. We gaan luisteren naar muziek in opdracht geschreven voor de zaterdagmatinée. Ging hier in première maart 2018, concert voor twee piano's. In Unison heet het, van Joey Raukens. Voor Lucas en Arthur Jussen, die zijn de pianisten ook. En het Radio Philharmonisch Orkest, onder leiding van Emilio Pomarico.

0: Het eerste deel uit het concert voor twee pianos en orkest van Joey Raukens in Unison, geschreven voor Lucas en Arthur Jussen, hier in première gegaan maart 2018 in de zaterdagmatinée. Dat is een opdracht van de zaterdagmatinée ook. Het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Emilio Pomarico. Het is 5:30, bijna. Hoog tijd voor de ANWB met Tim Schaap.
1: Tot nu toe is het een vrij gebruikelijke avondspits met ruim 300 kilometer. Op de meeste plekken gaat het vrij soepel, maar er zijn een paar uitzonderingen. Allereerst het Drechttunnel in de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Die is helemaal dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Hopelijk duurt het daar niet al te lang. Verder vielen in het noorden van het land op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Voor Heerenveen 25 minuten in de file. Door wegwerkzaamheden staat het vast vanaf Wolvega. En tenslotte nog een ongeluk bij Bad Hoeverdorp op de A9 vanuit Amstelveen. Vanaf Aalsmeer heb je een file van 10 minuten.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

Sanctus en Benedictus uit de Mes de Notre-Dame van Guillaume de Machaut. Muzikaal monument uit de middeleeuwen. Chanticleer uit Amerika, geleid door Tim Keeler. Het is een van de belangrijkste missen uit die tijd, 14e eeuw. De muziek van de Machaut heeft nog nooit in de top 400 gestaan. Het kan deze week dus, het is stemweek. Kies voor een deel uit deze prachtige mis bijvoorbeeld. Of een van zijn chansons, een van zijn Hoofse liefdesliederen. Die zijn ook prachtig. Wie aan Salzburg denkt, denkt aan Mozart, maar voortaan ook nog niets meer aan The Sound of Music. Wie weet, in Paleis Heilbronn is zondag een nieuw museum geopend gisteren over de vermaarde film uit 1965, Sound of Music, met Julie Andrews als Maria. Van alles te zien, originele requisieten en kostuums uit de film, filmposters. Maar het middelpunt is een glazen paviljoentje. Daar kun je via een 360 graden projectie even midden in de scène 16 going on 17 belanden. De opening komt ruim 60 jaar na de première van de film. In Oostenrijk, is opvallend, was de musicalfilm lange tijd veel minder geliefd dan in de rest van de wereld, want veel Oostenrijkers vonden hem te zoet en te stereotyp. Maar voor de vele internationale bezoekers is Salzburg dé stad van The Sound of Music. Het museum is voorlopig in de winter gesloten van 1 november tot 1 maart.

The Sound of Music dus, muziek van Richard Rodgers. Er is dus nu een museum, The Sound of Music, in Mozartstad, Zandvoort. Het is iets over 17:30, entree Podium. We gaan richting de concerttips van Podium met deze Nederlandse muziek. Arcana van Rudolf Escher, hier pianist Thomas Beyer. Deze muziek klinkt in Nederland de komende tijd.

langzaam deel uit de pianosuite Arcana van Rudolf Escher en schreef hem tijdens de Tweede Wereldoorlog door pianist Thomas Beyer. En deze muziek gaat toeren door Nederland. Een speelgoedpianootje in de hoofdrol van het nieuwe programma van Elisabeth Go. Verhalend concert over fantasie en realiteit. Go wisselt af tussen concertvleugel en haar speelgoedpiano met muziek van nieuwe componisten en niet meer zo nieuwe componisten. Deze dus, Rudolf Escher. Absoluut klassiek Nederlands 20e eeuw. Prachtig. Het is de aftrap van Dutch Classical Talent. Drie artiesten die dit seizoen aan het Nederlandse publiek laten zien en horen wat ze in huis hebben. Pianist Elisabeth Go is woensdagavond om 8:00 te horen in de Concertzaal Tilburg. Toert daarna door het land. Voor de diehard fans van Mozart is er in Leeuwarden een lezing over de laatste symfonie van Mozart, de Jupiter-symfonie. Muziekkenner Gabriel Vriends neemt de bezoekers mee door de noten en de verhalen. Hij neemt 2 uur de tijd. Dat is nog eens de diepte induiken. Morgen vanaf 19:30 in de Biep in Leeuwarden. Vorige week moest dirigent Daniel Barenboim nog een concert afzeggen. Hij werd onwel vlak voor een uitvoering met zijn eigen West Eastern Divan Orchestra. Gelukkig voelt hij zich inmiddels weer wat beter. Morgen leidt hij dat orkest in Amsterdam in het Concertgebouw. De 83-jarige dirigent leidt aan de ziekte van Parkinson. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar voor het concert. Morgenavond 20:15 in het Concertgebouw. Op het programma de 8e, de onvoltooide van Schubert. En de 3e, de Rheinische symfonie van Robert Schumann. Nou, heerlijk programma. Dit is het West Eastern Divan Orchestra, geleid door Daniel Barenboim, met een cd-opname van de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven, deel 3, Presto.

0: West Eastern Divan Orchestra, dirigent Daniel Barenboim. Derde deel uit de zevende, de danssymfonie van Ludwig van Beethoven. Morgen is orkest en dirigent in Amsterdam, Concertgebouw. Met twee prachtige symfonieën van Schubert en Schumann. Het is nu 17:50, tijd voor de ANWB met Tim Schaap.
1: Het is en blijft nog altijd druk onderweg, met 350 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Met name files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. En daar komt ook helaas wat bij, de A59 vanuit Den Bosch. Vanaf knooppunt Empel file tot aan Nieuwkuik. 6 kilometer en 35 minuten. Door een ongeluk is één rijstrook dicht. Verder ook een ongeluk bij Hengelo op de A35 vanuit Enschede. Vanaf Enschede West een file van ongeveer 5 kilometer en bijna 20 minuten. De weg zelf is dicht, maar u kunt er wel langs over de vluchtstrook. Verder ook nog even kort naar de A4 naar Den Haag. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Burgerveen 10 minuten extra. Door een eerder ongeluk staat het daar nog vast, maar de weg is weer helemaal vrij.
2: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, even contact. Chauffeur Pieter van Nes, jullie staan stil, maar niet in de file hoop ik.
3: Zeker niet in de file. De weg is eigenlijk, er rijdt toevallig net een auto langs, maar eigenlijk is die al, zolang we hier staan, vrij, zover we kijken kunnen, deze kaarsrechte weg richting de Hondsrug.
4: Ik denk dat hier nog nooit file gestaan heeft, Pieter.
3: Dat denk ik ook niet, Jan. Nee.
0: Wat is jullie uitzicht en wat is jullie vooruitzicht?
3: Nou, ons vooruitzicht, en daar verheug ik me op, Hans. Wij gaan naar Valthermond, naar de plek waar, toen ik daar voor het laatst was, was dat nog de concertboerderij van Rian de Waal. Heb ik hem daar horen spelen en dat was een prachtige ervaring. Hij is er niet meer, maar die plek die wordt nog intact gehouden. En Jan die gaat daar alles aan vragen, ja. Aan Chris.
4: Ja, aan Chris. En we gaan een ronde lopen. We gaan kijken wat daar nog te beleven valt. En het ziet er vooral ook prachtig uit daar. Hè. Het is echt helemaal in ere gehouden daar. Dus daar gaan we een kijkje nemen.
0: Zometeen om 17:45 zijn we bij jullie terug. Goeie rit. Tot zo, Pieter en Jan. Dit is muziek van Franz Schubert. Frans Liszt, door pianist Rian de Waal.

Sei mir gegrüßt, lied van Franz Schubert, naar piano solo vertaald, lang geleden door Franz Liszt, de geweldige pianist Rian de Waal. Straks contact met de Top 400 bus die onderweg is naar die mooie concertzaal van Wijlen Rian de Waal. En we hebben een mooie gouden ouwe straks om 6:30. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Wil je meer Vivaldi in de lijst? Of liever Hildegard von Bingen? Of misschien stem je wel op John Williams? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ster. Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. En ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Maar Duitsland staat voor belangrijke hervormingen en die wil ik graag doorvoeren, zei Merz. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog te vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan dat zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu, maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. En de Engelse darter Luke Littler doet niet mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook al in Rotterdam. De tweevoudige wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer spelen in Duitsland. Het weer. Vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt een graad of 19 dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
5: 5:05, goedenavond, welkom terug. Straks om 6:30 de gouden opname van blokfluitist en dirigent Frans Bruggen deze week. Naar aanleiding van een nieuw boek dat Bas van Putten geschreven heeft. Dat verschijnt deze week. Tovenaar van beroep. En morgenmiddag is Bas van Putten een uur te gast met ook blokfluitist Lucie Horsch. Om erover te praten en het te illustreren. Dat straks dus vanaf 7:30.

0: La Pluque Lente, een wals voor piano van Claude Debussy. Arrangement hier, viool, piano. Maria Dueñas, viool en Itamar Golan, piano. Nieuw album. Ja, er ligt een nieuwe mediawet dus op stapel. Daarin wordt kunst en cultuur niet als kerntaak benoemd. Een uur geleden had ik Joop Daalmeijer aan de telefoon, oud-directeur NPS-NTR en van de Raad voor Cultuur was die voorzitter, heeft zich nu op persoonlijke titel fors uitgesproken over deze voorgenomen aanpassingen in die mediawet. Ik vroeg hem, wat is het grootste bezwaar tegen deze mediawet? Joop Daalmeijer.
1: Kijk, wat nu gebeurt, als je kijkt naar de programmering van de NTR, daar is een heel groot gedeelte in vastgelegd. Het gaat onder andere om educatie en kunst en cultuur en achtergrondinformatie. Kunst en cultuur wordt apart genoemd. En terecht, want dat is een bedreigde diersoort. Je moet zorgen dat dat verankerd is in de wet. Dat zit nu bij de NTR, dat gebeurt uitstekend. De zaterdagmatinee, alle programma's op NPO Klassiek en de avondconcerten, geweldig georganiseerd door de NTR. Dat moet zo blijven. Maar nee, wat zegt nu de minister in de memorie van toelichting op de wet? Dat is geen ongebonden programmering en kan dus niet bij de NOS. Dan denk ik, dat is gewoon kunst en cultuur. Dat heeft toch niks met gebonden te maken? Want de NOS moet onafhankelijk en neutraal zijn. Maar dat kan ook via kunst en cultuur. Laat dat gewoon binnen de NOS een aparte plaats krijgen. Ook onder de directie met een aparte directeur die gaat over kunst en cultuur, educatie en achtergrondinformatie. Dan zijn we weer vrienden.
0: Aldus oud-directeur van de NTR, Joop Daalmeijer. Het gesprek met hem kun je beluisteren op npoklassiek.nl. Er staat ook meer over die nieuwe mediawet. Ja, dit is Nederlandse muziek. Een beetje woest, een beetje furieus. Furioso uit een strijkkwartet van Herman Strategier. Het Matangi-kwartet speelt.

0: Furioso uit het derde strijkkwartet van de Nederlandse componist Herman Strategier door het Matangi kwartet. Het is 6:15, tijd in Podium voor de ANWB. Goedenavond, Tim Schaap.
1: Goedenavond. Het drugsmoment van de spits ligt inmiddels lang en breed achter ons. We zitten nu zelfs onder de 100 kilometer. Toch nog wel file op de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam. 7 kilometer en 30 minuten. En ook op de A20 is nog aansluiten. Gouda, Hoek van Holland. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein file tot aan de Delfshavens. 5 kilometer en 10 minuten, zo alles bij elkaar opgeteld. Verder zijn er geen files langer meer dan 10 minuten.
2: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, top 400 backstage. Het is u misschien al opgevallen. U mag weer stemmen op favoriete muziek in de klassieke top 400, npoklassiek.nl. We rijden met een stembus door het hele land om de stemming te peilen en stemtips op te halen. Dat doen we vanavond bij concertlocatie en opnamestudio De Rentmeester in een voormalige boerderij in Valthermond in Drenthe. Verslaggever van dienst vandaag is Jan van Poppel. Jullie waren onderweg een kwartiertje geleden. Jan, zijn jullie aangekomen?
3: Ja, als je onderweg bent, dan hoop je ook ooit aan te komen. We zijn aangekomen. Nou, je hebt het al mooi aangekondigd, Hans. Ik sta hier naast Chris Bol. Chris, goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Goedenavond. Ja, het is wel een plek van serene rust bijna.
4: Dat is het nu op dit moment. Maar dat is ook wel eens anders.
3: Ja. Wanneer is dat anders?
4: Nou ja, er worden hier regelmatig opnamen gedaan en heel veel concerten. Klassieke concerten, maar ook daarbuiten een andere programmering. Ja. En dat kan er af en toe stevig aan toe gaan.
3: Ja, dat kan ook gewoon hardrock zijn en noem het allemaal maar op.
4: Hardrock doen we dan niet. Daar ben ik zelf overigens wel fan van. Maar dat past hier niet bij de akoestiek van deze zaal. Nee.
3: Hoe lang zit je hier al op deze plek?
4: Ruim 6 jaar zitten wij hier. Ja. Ja.
3: Het is een bijzondere plek, hè? Ook in de hele klassieke muziek scene. Want hiervoor was het de plek van Rian de Waal. Wie was dat?
4: Rian de Waal was een hele beroemde pianist. En die heeft op een gegeven moment bedacht, ik wil eigenlijk een ruimte hebben dat als ik inspiratie krijg, dat ik op een paar knoppen kan duwen en gelijk kan opnemen. Mm-hmm. Dat kon in zijn huis in Hilversum niet. En hij heeft eigenlijk van de een op de andere dag een boerderij gekocht in Valthermond, waar we nu zijn. Ja. En hij durfde het eigenlijk niet eens thuis te vertellen tegen Marion van der Akker, zijn vrouw.
3: En, maar die is wel meegegaan, toch?
4: Die is uiteindelijk zeker meegegaan, want die beseft al snel dat het een juweeltje was, inderdaad. Maar toen hij het kocht, in 2001 uit mijn hoofd, toen was het wel echt in vervallen staat.
3: Dat is het nu niet meer.
4: Nee, hij heeft er ontzettend veel aan gedaan. Sowieso de buitenkant is helemaal bewerkt. En hij heeft ook peutsarchitecten hier op de zaal gezet om daar de akoestiek zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.
3: Want het is een opnamestudio, het is een zaal wel echt in een schuur eigenlijk, toch? Gewoon een oude schuur van een boerderij.
4: De deel noemen ze dat. En hij heeft dit helemaal laten verbouwen dus om de akoestiek zo goed mogelijk te krijgen. En juist vanwege die afmetingen en omdat ze allebei, Marion zelf ook, heel hoog in de klassieke muziekwereld werkzaam zijn. Zijn ze begonnen met een concertreeks. Allemaal vrienden uitnodigen. Jongens, kom naar Valthermond. Het is hier prachtig. Een mooie zaal hebben we. En doe wat bijzonders hier. Iets wat afwijkt van wat je normaal doet.
3: Iets wat inspireert.
4: En dat hebben heel veel mensen gedaan. Maar ook echt grote sterren binnen de klassieke muziekwereld. Binnen en buitenland.
3: En wanneer kom jij in dit verhaal?
4: Wij komen 2019 in het verhaal. Rian is helaas in 2011 overleden. Marion heeft het nog heel lang volgehouden hier. En zij het werd te groot. En ze wilde wel dat dit zou blijven bestaan als concertboerderij. Dus er zijn een aantal mensen geweest die wilden het wel kopen, maar die wilden wat anders. En wij kwamen binnen en zeiden gelijk, maar dit moet voortgezet worden. Ja.
3: Maar kende jij deze plek al? Want waar woonde je hiervoor?
4: Wij komen nu uit Rotterdam, maar ik ben opgegroeid hier 25 kilometer verder.
3: Ah, dus je kende het wel?
4: De plaats Valthermond kende ik wel.
3: Ja. En je hebt het voortgezet dus? Want al die dingen die Rian hier opgebouwd heeft, die gebeuren hier nog steeds.
4: Ja.
3: Wat gebeurt hier allemaal?
4: Nou ja, er komen nog steeds mensen van over heel de wereld hier naartoe voor een opname. En het is nu het 25e seizoen van die concertreeks die Rian en Marion zijn begonnen. En dat is Klassiek in 2. En hier komen dus nog steeds grote namen van de klassieke muziekwereld naartoe.
3: Ik zie Hannes Minnaar staan. Ja. Ik zie Fabiola Tedesco. Het Ragazze Quartet. Ja. Nou, hoppakee. Ja. Het Haydn Jeugdstrijkorkest. Ja, en die komen hier allemaal langs.
4: En omdat je zo'n mooie kleine zaal hebt, zit je eigenlijk gewoon op schoot bij die muziek.
3: Het is een geweldige plek. En prachtig dat jullie dit dus ook voortgezet hebben.
4: Dat was een harde eis van Marion.
3: Ja, daar moet je dan maar aan voldoen.
4: Nou ja, dat vind ik helemaal niet erg, want dat was ook de bedoeling. En buiten de klassieke programmering zijn we ook breder gaan programmeren. Dus we hebben ook andere muziekstijlen die we hier doen.
3: Nu komen wij hier natuurlijk om ook een stemtip op te halen. Zeker. Ik bedoel, je hebt genoeg inspiratie opgedaan de afgelopen jaren, denk ik.
4: Absoluut.
3: Wat is je stemtip voor die klassieke top 400?
4: Ik wil graag een track neerzetten van een album wat hier is opgenomen door Johannes Moser met Andrei Korobeinikov. En dat zijn de cellosonates van Martinou. En de track die ik wil doen is de Poco Andante uit de derde.
3: Ik vind het ook leuk dat je het een track noemt. Zouden we op NPO Klassiek dan een stuk noemen, maar jij noemt het gewoon een track.
4: Ja, volgens mij hadden jullie ook een lekkere track-item.
3: Ja, toch? Dat is ook weer zo. Je hebt goed geluisterd naar de zender, ja, Chris. Hé, we gaan hem voor je draaien. We zetten hem ook op de website. En ik zou zeggen, blijf hier heel veel moois maken, want het is een prachtige plek.
4: Gaan we doen, dankjewel.
3: Dankjewel.

Cellist Johannes Moser, pianist Andrei Korobeinikov in deze derde cellosonate van Bohuslav Martinů, 20e eeuws Tsjechisch componist. En dit album is opgenomen in de opnamestudio De Rentmeester in de voormalige boerderij in Valthermond in Drenthe. Mooie muzieklocatie. Het is 6:30, NTR Podium. Tijd voor onze gouden opname.

Vrijdag verschijnt het boek Tovenaar van Beroep, Frans Brugge en de muziek van Bas van Putten. Morgen is schrijver Bas van Putten te gast in Podium samen met fluitist Lucie Horsch om over zijn nieuwe boek te vertellen. Want een biografie is het niet echt. Van Putten gaat grotendeels voorbij aan het privéleven van Frans Brugge. Bruggens visie op de muziek staat centraal. Als fluitist in de jaren 60-70 en als dirigent vanaf begin jaren 80, orkest van de 18e eeuw. Reden om deze week een aantal opnamen van Frans Brugge te laten horen in de Gouden Opname. Frans Brugge richtte in 1981 zijn orkest van de 18e eeuw op, waarmee hij de muziek van componisten uit barok en klassieke tijd wilde uitvoeren op instrumenten uit die tijd of op kopieën daarvan. Maar hij begon als fluitist en werd in de jaren 60 binnen een paar jaar wereldberoemd. Het was een wereldster, was het, een popster. We hoorden net een van zijn allereerste opnamen, 1962. Die zou je misschien nog niet per se onder de noemer Gouden Opname scharen. Maar het is wel het klinkend begin met deze partita van Georg Philipp Telemann, Frans Brugge, samen met klavecinist Jannie van Wering. De fluitconcerten van Vivaldi, die hij een paar jaar later opnam, zijn er des te meer gouden opnamen. En dan vooral dit concert in C klein, heel virtuoos concert, en dito gespeeld door Frans Brugge. Maar let op het klinkend gemak en de bijna niet te geloven vrije adem in de snelle passages.

De vrijheid, het gemak, de pure fantasie, het speelplezier. Het is ongelooflijk. Blokfluitist Frans Brugge op zijn uitblaasinstrument. Zo noemde hij de blokfluit. Moeiteloos kwam het eruit. Veel adem, veel vrije lucht. Het is ongelooflijk. Concertus Musicus Wien, Nicolaas Harnoncourt. Dit blokfluit- en strijkersconcert van Antonio Vivaldi in C klein. Deze week in de gouden opname meester blazer en dirigent oprichter van het orkest van de 18e eeuw, Frans Brugge. Morgen is Bas van Putten, auteur, te gast om zijn nieuwe boek toe te lichten. Tovenaar van beroep, Frans Brugge en de muziek. Afgelopen weekend in de NTR zaterdagmatinee waren ze terug. Colin Curry Group, om een eerbetoon opnieuw te brengen aan de Amerikaanse componist Steve Reich. Nu voor zijn 90ste verjaardag, 5 jaar geleden, 85ste verjaardag. Ja, dat indrukwekkende oeuvre van Steve Reich kwam weer een keer langs. Het was een bloemlezing afgelopen zaterdag. Er zat een grote première bij, In All Your Ways. Geschreven in opdracht mede van de zaterdagmatinee. En ook een kleine première, die wil ik even laten horen. 2 pianos, 2 pianisten van de Colin Curry Group. Stuk van 4 minuten met soms wat wringende harmonieën die op weg gaan naar een oplossing.

Het korte Two Pianos van Steve Reich, twee pianisten uit de Colin Curry Group, afgelopen zaterdag de Nederlandse première, steeds elkaar afwisselen en aanvullen in dit korte stuk. Op npoklassiek.nl bij de concerten, bovenaan in de balk, kun je het hele concert beluisteren. Er staat ook toelichting bij in het programmaboekje. Nog even dit. Het Lahti Symfonieorkest in Finland heeft vanaf volgend jaar een nieuwe chefdirigent. Het is de Italiaans-Turkse dirigent Nil Venditti. Zij volgt Dalia Stazevska op. Venditti is 32 en chefdirigent van het Symfonieorkest van Istanbul en vaste gastdirigent van de Royal Northern Sinfonia. Ze zegt over haar nieuwe aanstelling: er hangt hier een sfeer van vertrouwen die je bij elke ademhaling voelt. En het orkest is nieuwsgierig. Zij dus, de nieuwe dirigent Nil Venditti, vanaf volgend jaar, ja, op de wereldkaart gezet door de Finse dirigent Osmo Venske. Het Lahti Symfonieorkest is de wereld overgegaan met zijn complete opname van de muziek van Jean Sibelius. Hier het laatste deel uit de Lemminkainen-suite van een jonge Jean Sibelius, Lemminkainen's terugkeer.

0: Het stoere slot van de Lemminkainen-suite van Jean Sibelius, het Lahti Symfonieorkest, geleid door Osmo Wenske. Zometeen opium met Shula Tas. Shula, wie is je gast vanavond?
1: Mijn gast is regisseur Mari Sanders. Hij heeft een nieuwe film gemaakt, de film Stand Up. En het gaat over een jonge vrouw die na een ongeval haar been verliest en met dat gegeven in het reinen moet komen. En het is zijn eerste speelfilm. Hiervoor maakte hij veel documentair werk. En de film is gemaakt op basis van zijn eigen ervaringen en van de ervaringen van de cast, de leden van de cast. Dus dat is interessant.
0: Dichtbij dus.
1: Dichtbij, ja.
0: Gaat in de bioscoop?
1: Hij gaat ook in de bioscoop per 12 november pas. Maar deze week gaat hij op het Nederlands Filmfestival is hij te zien. En hij heeft zijn première gehad op het Tribeca Filmfestival in New York.
0: Zometeen het witte doek in opium.

0: NPO Klassiek. Vanavond live in het avondconcert. Het indringende vioolconcert van Jean Sibelius. Luister mee naar het Nederlands Filharmonisch met violist Clara Yumi Kang en dirigent Adam Hickox. Naast Sibelius nemen ze je ook mee in de kleurrijke wereld van Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling. Straks vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ontdek onze intieme kleine zaal. Wereldberoemde strijkkwartetten, de beste zangers en pianisten en meeslepende jazzconcerten. Beleef het van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 7:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, dat zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
0: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan gaan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land gekomen is. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor stroomstoringen met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
0: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus speciaal een museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, af en toe zon en dan wordt het een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
4: Ster. Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
9: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
10: Opium met Shula Das.
11: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur kunst en cultuur hier op NPO Klassiek. Met vanavond een Franse componist die bijna 100 werd, maar toch bijna werd vergeten. Een kanshebber van de klassieke top 400. En een gesprek met regisseur Mari Sanders. Hij maakte een film, Stand Up, over de acceptatie van een lichamelijke beperking. Iets waar ook veel componisten ervaring mee hebben. Beethoven, Bach, Händel, Schumann, Ravel, Fauré, allemaal hadden ze tijdens hun leven meer of mindere mate te maken met een lichamelijke beperking die invloed had, maar nadrukkelijk niet het einde betekende van hun werk als maker. Django Reinhardt bijvoorbeeld ook. Hij raakte zwaar gewond tijdens een brand in zijn woonwagen en bijna verloor hij zijn rechterbeen. Hij zou dan ook de rest van zijn leven met een stok lopen. Maar voor zijn muziek is vooral van belang dat zijn pink en ringvinger van zijn linkerhand zwaar beschadigd werden. En hoewel de artsen ervan overtuigd waren dat hij nooit meer zou kunnen spelen, weerhield het er niet van. Integendeel, hij leerde opnieuw gitaar spelen en ontwikkelde een techniek waarbij hij zijn beschadigde vingers op een andere manier inzette. En daardoor kreeg hij een eigen sound die bijdroeg aan zijn succes als muzikant.

0: Ja, dat was Django Reinhardt met Minor Swing. En Reinhardt moest na een ongeluk opnieuw gitaar leren spelen. Een beetje zoals de hoofdpersoon van de film Stand Up opnieuw moest leren leven na een ongeluk. De 23-jarige Vera raakt haar been kwijt. Ze moet zich leren verhouden tot haar nieuwe realiteit, de situatie accepteren en wellicht uiteindelijk er zelfs van gaan houden. De film is geschreven op basis van eigen ervaringen en perspectieven van de hoofdrolspelers en van mijn gast, regisseur Mari Sanders. En Stand Up is zijn speelfilmdebuut.
1: Ja, ja.
0: Ging in première op het Tribeca Film Festival in New York.
1: Ja.
0: En is komende week op het Nederlands Film Festival te zien.
1: Absoluut. Volgende week. Dus volgende week dinsdag gaat hij in première.
0: Ja, precies. Nou, ja. Dat is geweldig natuurlijk.
1: Dat is fantastisch.
0: Hoe was het in New York?
1: Alles in New York is overweldigend. Alles qua grootte. Ik bedoel, het is een enorm groot uitgevallen Tilburg. In die zin dat je gewoon...
0: Zou ik echt New York nog nooit horen omschrijven, ja.
1: De gebouwen zijn 3 keer groter. De auto's zijn 2 keer groter. En wat natuurlijk voor iemand in een rolstoel heel bijzonder is... is dat ze daar enorm heldere toegankelijkheidswetgeving hebben. Dus je hoeft je geen zorgen te maken over een rolstoeltaxi. Als je die bestelt, staat die in 3 minuten voor de deur. Je kamer in het hotel is over alle details nagedacht. Zonder dat het medisch of zeg maar akelig voelt. Alles is 100 keer toegankelijker in de Verenigde Staten. Dus dat het juist daar dan in première mag gaan. En dat het ook het publiek heeft wat ook al op een heel driedimensionale manier over handicap nadenkt. Omdat het daar ook veel meer in de cultuur zit.
0: Ja, hoe komt dat? Wat is het verschil dan? Want je hebt even voor de luisteraar, je hebt ook series gemaakt of een serie gemaakt over door Europa reizen,
1: ja,
0: met,
1: ja,
0: een fysieke beperking.
1: Ja.
0: Nou, in Europa is het niet zo goed gesteld daarmee, heeft kort door de bocht gezegd.
1: Dat is heel kort door de bocht, want het is maar net waar je naar kijkt. En Zweden is heel iets anders dan Griekenland.
0: Ja.
1: Maar heel kort gezegd, dat is puur wetgeving.
0: Ja?
1: Gewoon in het begin jaren 90 werd er in Amerika gezegd... vanaf nu wordt het toegankelijk door enorm veel activisme. Van mensen die echt letterlijk voor de bussen gingen zitten... En overheidsgebouwen gingen bezetten met een handicap. Geholpen door de Black Panthers ook. Dus je ziet daar een enorme intersectie.
0: Ja.
1: En die hebben gewoon gestreden voor hele heldere wetgeving. En daar hoort het gewoon toegankelijk te zijn. Al sinds de jaren 90 en de jaren 80 al begonnen. Dus ze lopen dat betreft heel erg voor. Nou moet wel gezegd worden, hè, Amerika is dan weer moeilijk om rond te komen. Er zijn heel veel dingen die we...
0: Ja.
1: Dus ieder land heeft natuurlijk zijn eigen
0: beperkingen. Ja.
1: Alleen als het echt puur over toegankelijkheid gaat en over hoe je op straat wordt bejegend. En ook, ik denk dat een deel waarom het op Tribeca was geselecteerd, is gewoon dat mensen heel erg dat onderwerp herkenden. En daar dus ook heel driedimensionaal over nadenken.
0: Ja. En hoe was het om, wat gebeurde er in de zaal toen je film werd gedraaid?
1: Nou, gelukkig, je zit als regisseur niet meer echt op die film te letten. Want je hebt er wel 2000 keer natuurlijk gezien in de montage. Maar je zit naar de zaal te luisteren. En het allermooiste als regisseur is dat je de zaal voelt ademen op de manier hoe je wil dat die ademt. Dat je de snikjes af en toe hoort, dat je ze hoort lachen. En dat was allemaal het geval. Dus ik had wel raak geschoten daar in ieder geval.
0: Geweldig. Ja. Je film is geschreven, ik vertelde net al even, vanuit je eigen ervaring en van die hoofdrolspelers. Vertel eens even, waar begon dit idee? Hoe is dit ontstaan?
1: Ik denk dat het idee begon... Ik heb zelf op sociaal onderwijs gezeten en ook revalidatiecentra's van binnen gezien. Ik ken veel vrienden met een beperking. Ik ken ook mensen met een beperking die hun hele leven al in een rolstoel zitten bijvoorbeeld. Of mensen die pas later in hun leven een handicap hebben gekregen, net als Django Reinhardt.
0: Mm-hmm.
1: Dat is... Dat dialoog daartussen vond ik altijd interessant. Punt 1 vind ik het interessant wanneer 2 mensen met een handicap elkaar tegenkomen. Omdat ze dan een gesprek hebben waarbij ze zich niet hoeven uit te leggen aan iemand die geen handicap heeft. Dus daar krijg je een ander type gesprek van. En ik merkte ook dat er iets anders was. Ik kende namelijk mensen met een handicap die heel erg de houding hebben. En deels heb ik dat zelf ook. Ik denk dat ik het allebei heb. Namelijk aan de ene kant een houding... ik ben gehandicapt en de maatschappij past zich niet aan mij aan. Dus ik ga me ook niet aanpassen.
0: Mm-hmm.
1: Dikke middelvinger.
0: Ja.
1: En aan de andere kant heb je heel erg de neiging van... ik heb een handicap, dus ik moet mezelf heel hard bewijzen. En ik moet juist mee proberen te rennen met die samenleving.
0: Ja.
1: En ik vond die 2 houdingen rondom handicap... en rondom hoeverre is je handicap onderdeel van je identiteit... vond ik heel interessant.
0: Ja.
1: En ik dacht, wat als ik daar nu 2 karakters van maak? En zouden dat vrienden kunnen zijn? Zouden die verliefd op elkaar kunnen worden? Zou dat een situationship zijn, om het even in een
0: moderne term
1: te gooien. Wat is dat? Wat gebeurt er als die twee elkaar tegenkomen? En ik denk dat zo de film is ontstaan.
0: Ja. En dat is, je hebt ze gevormd eigenlijk. Vera is degene die, misschien wil je het zelf uitleggen. Vera en Xander heb je, dat zijn de twee hoofdpersonen.
1: Ja.
0: Wie zijn dat? Vertel.
1: Vera is iemand die een jonge vrouw die in haar leven een klein beetje is vastgelopen, nog voordat ze een ongeluk krijgt. Ik bedoel, ze is heel hedonistisch, ze denkt aan de volgende dag, maar niet verder dan dat. Heeft hele oppervlakkige seks in een club. Is eigenlijk niet echt met morgen bezig, maar weet ook niet zo goed waar ze heen wil. Er zit een soort eenzaamheid in haar. Op het moment dat ze wordt aangereden, moet ze en een been verliest. Want dat is wat er gebeurt. Dat is de spoiler die ik al wel schreef.
0: gebeurt vrij snel in de film.
1: Gebeurt vrij snel
0: dus
1: in
0: zo
1: de film.
0: Groot spoilers ook niet.
1: Exact.
0: Ja.
1: En moet ze zich volledig opnieuw tot zichzelf verhouden en tot haar lichaam. Maar probeert ze natuurlijk wel haar oude leven terug te krijgen. En schrikt ze vooral van de omstandigheden en hoe mensen op haar anders reageren dan daarvoor. En Xander is iemand die zijn hele leven in een speciale school heeft gezeten. Eigenlijk het revalidatieterrein bijna amper afkomt. Daar ook een aangepaste woning heeft. Die heeft zich eigenlijk afgezonderd van de maatschappij. En is ook heel kritisch op die maatschappij. Wil stiekem eigenlijk ook meedoen met die maatschappij.
0: Mm-hmm.
1: Maar is zo heeft zoiets van ik. De rolstoel is mijn identiteit en ik verschuil me daar eigenlijk deels achter. En die twee hebben elkaar eigenlijk nodig om een belangrijke les te leren. Eigenlijk gaat deze film niet over handicap, maar over twee mensen die leren dat ze kwetsbaar moeten zijn om een volgende stap in hun leven te zetten. En handicap is daarbij wel het vehicle, maar is niet per se het centrale drama.
0: Mm-hmm. Het is universeler dan de handicap.
1: Ja, absoluut. Het enige voordeel aan handicap is dat het heel zichtbaar maakt met dingen waar we allemaal mee worstelen, denk ik.
0: Ja. Nog even over Vera, want je vertelde al eens even, zij moet wennen aan haar leven. Ze wordt opeens heel anders gezien. Ze moet eigenlijk haar identiteit een beetje opnieuw opbouwen.
1: Ja.
0: Wat vindt ze nou eigenlijk het moeilijkste? Is dat het verlies zelf van dat been? Of is het hoe anderen haar opeens zien?
1: Ik denk dat heb ik heel veel gesprekken met de hoofdrolspeelster Lucia Semenig gehad, die dat geweldig ook doet. En ook natuurlijk met Daan Buringa, die Xander speelt.
0: Mm-hmm.
1: We hebben het er heel veel over gehad, van hoe zit dat nou en wat gebeurt er nou op zo'n moment? En wat al heel snel is, die handicap, gek genoeg, en ik spreek niet voor iedereen, maar voor toch wel veel mensen, daar wen je wel aan. Dat is iets waar je toe moet verhouden. Het is gewoon een feit. Het is nou eenmaal zo. Maar de schrik zit hem vooral in hoe die handicap wordt gezien. Schoonheid is in de ogen van de ander. Mm-hmm. Beauty is in the eye of the beholder. En dat is met handicap eigenlijk ook. Die handicap is een symbool ook voor andere mensen. En die doet heel veel met de omgeving. Maar jij bent een symbool geworden. Je bent iemand geworden die iets mist en die afwijkt van de norm. En hoe de norm dan vervolgens op jou reageert, daar zit volgens mij het genuanceerde drama van het hebben van een handicap.
0: Ja,
1: Veel meer dan die handicap zelf.
0: Want wat is er anders voor en na die handicap voor Vera, even concreet?
1: De band met de vriendinnen wordt anders. De vragen van de band met ouders natuurlijk. Die natuurlijk onmiddellijk terecht ook. Dat zou ik als ouder ook doen. Onmiddellijk weer terug in een ouderrol schieten.
0: Ja, ze gaat ook weer even terug naar huis.
1: Ja.
0: Terwijl ze al op zichzelf woonde.
1: Exact. Het feit dat anderen eigenlijk ook moeten rouwen om het feit dat jij bent veranderd.
0: Mm-hmm.
1: En dat jouw rol dus ook binnen jouw sociale vriendengroep ook weer verandert. En ook in eerste instantie ziet zij op dat revalidatiecentrum een stel rare jongeren met een beperking. Of
0: mm-hmm.
1: die, waar ze eerst een beetje van terugschrikt. Maar het feit dat je een gemeenschap ontdekt. Die allemaal met dezelfde dingen waar je jezelf dus niet voor hoeft uit te leggen.
0: Ja,
1: dat is voor haar een heel belangrijk element.
0: Ja, en die gemeenschap, zij noemen zichzelf de Crips.
1: Ja, ja.
0: leg eens uit, want de Crips worden dan afgezegd ook tegen de normies.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Leg eens even uit. Wat is dat? Hoe moet ik dat zien?
1: Crip Crip is een term uit Amerika en Engeland, die wat eigenlijk een soort geuzennaam is voor mensen die een handicap hebben. Crippled was een scheldwoord. En Crip is daar eigenlijk de geuzenterm van. Mm-hmm. Dus die zien zichzelf, die hebben ook heel veel behoefte om die handicap heel erg in te passen in hun identiteit. En die zetten zich af tegen die normies. Want wie wil er nou in hemelsnaam normaal zijn, om even in de woorden van Xander te spreken. Dat is een manier om niet alleen die handicap ook te bezitten en dat uit te dragen, maar ook om daar een cultuur omheen te bouwen. En die cultuur kennen wij in Nederland ook. Vooral in de jaren 80 was dat even heel erg het geval. Toen het handicapactivisme in Nederland opkwam. In Amerika en Engeland zie je dat veel meer. Dus ik heb een beetje gesmokkeld en ik heb daar een eigen wereld van gemaakt. Ja.
0: Je hebt hiervoor veel documentairwerk gemaakt. Ja. Dit is je eerste speelfilmdebuut. Ja. Dit is je speelfilmdebuut. Het veel gaat over je verhouden tot een wereld terwijl je zelf een rolstoelgebruiker bent.
1: Ja.
0: Identificeer jij je nou meer met Vera of met Xander in deze?
1: Ja, dat is de hamvraag natuurlijk.
0: Ja.
1: En het is aan mij als artiest om daar een beetje ambigu in te blijven.
0: Ja, dat is ook.
1: ik denk dat iedereen met een beperking zich erin herkent dat hij allemaal elementen van die persoon heeft. Mm-hmm. En ik ben ook letterlijk. Voor mij was het heel makkelijk te schrijven, omdat je aan dat dialoog dat speelt al in jezelf af. Dus dat dialoog hoefde ik alleen maar. Daar hoefde ik twee karakters van te maken. Dus er zit heel veel van mij in. Maar er zit ook, we hebben het echt opgebouwd met de acteur zelf ook. Ook met de vrienden van Xander die ook een beperking hebben. Heel erg de karakters gebouwd. Met het script als een soort blauwdruk. Maar absoluut. Ik vind het veel leuker om als regisseur nog deels uit documentair te werken. En heel veel input te gebruiken van iemands echte leven.
0: Ja, want wat is dan het verschil als maker dat dit een fictief werk is voor jou? Waar zit hem dat in?
1: Ik vergelijk het altijd met straatfotografie of schilderen. Als je een documentaire maakt, dan probeer je op straat het juiste moment te vangen en iemand in zijn essentie te raken. En als je fictie maakt, dan heb je de mogelijkheid en de eer om dat heel erg met een fijn penseel exact te mogen neerzetten zoals mm-hmm. jij wil dat het eruit ziet zoals wij willen. Want uiteindelijk is film natuurlijk een heel groot groepsproces, wat het ook mooier maakt. Want het resultaat is groter dan de som der delen. En dat maakt fictie wel iets preciezer in wat wil je dat het publiek voelt.
0: Ja.
1: Dan voel je toch een dirigent met een orkest eigenlijk.
0: Ja.
1: En ik denk dat je met documentaire meer een jazzbandje bent.
0: En wat is dan persoonlijker voor jou? Documentaire of fictie?
1: Fictie, gek genoeg. Ja.
0: Waar zit dat dan in?
1: Het feit dat je in dat fictieproces, wat een lang proces is, ik heb 8 jaar over deze film gedaan, ben je zo je ziel aan het omkeren. En ben je iedere komma en letter aan het wegen. En het ook met producenten die geweldig ondersteund hebben, maar ook acteurs. Je bent eigenlijk de hele tijd in een existentiële crisis. En uiteindelijk hoop je dat de speelfilm daar een resultaat van is. Dus ik denk dat je moet wel een enorm persoonlijk proces aan. Als je een fictiefilm maakt en met documentaire kun je iets meer achter de camera verschuilen en de ander meer zoeken. Hmm. Maar je moet met fictie, vooral met deze debuutfilm, je echt wel in de spiegel aankijken.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom zeg je vooral met deze debuutfilm?
1: Omdat dit natuurlijk wel een wereld is die ik mijn hele leven al ken, waarvan ik ook de verantwoordelijkheid voel om dat gewoon goed neer te zetten. Omdat het een enorme eer is, er wordt heel weinig rondom beperking gemaakt op een manier. Ik bedoel, dit jaar hebben we natuurlijk ook andere films gehad. Maar dit is wel een film die echt vanuit de gemeenschap komt. En ik ben onderdeel van die gemeenschap. Dus dat vraagt om heel veel zelfonderzoek.
0: Ja, het voelt
1: ben
0: als
1: je
0: een
1: aan de
0: verantwoordelijkheid.
1: Ja, ja, weet je wel. Ja. Ja. Niet een onprettige verantwoordelijkheid ook. Ja. Een hele leuke verantwoordelijkheid, maar wel een verantwoordelijkheid.
0: Ja. Er is voor Vera in de film is er een leven voor en een leven na. Ze heeft twee levens eigenlijk. En als ze moet kiezen, dan koos ze toch voor dit leven. Dit leven met handicap.
1: Ja.
0: Kan je uitleggen waarom dat is?
1: Ik zou bijna willen zeggen, dat zou je aan Vera zelf moeten vragen. Maar ja, het is een fictief karakter dat ik samen met Lucia heb gemaakt.
0: Ze komt uit jou.
1: Ja, en uit Lucia. De geweldige actrice die dat heeft neergezet. Ook met haar eigen persoonlijke bagage, omdat ze zelf ook dezelfde beperking heeft. Ik denk dat dat ook wel komt omdat Vera moest in op dat moment in haar leven zichzelf ook leren aankijken. En los van die beperking liep ze al vast. Dus op een hele gekke manier helpt die beperking om te leren een kwetsbaarder en daarmee een waarachtiger mens te zijn.
0: Ja. Volgende week te zien dus op het NFF. Ja. Hoe hoop je dat mensen ernaar kijken? Wat hoop je dat ze meenemen?
1: Ik hoop dat ze zich gewoon laten onderdompelen. En misschien het gesprek meenemen. Maar gewoon vooral hun eigen ideeën daarbij hebben. Als filmmaker wil je vooral een verhaal vertellen. En mag iedereen vervolgens met dat verhaal doen wat hij zelf wil. Dat is natuurlijk het mooie aan film. Je geeft de film aan het publiek. Mm-hmm. En het bindt zich allemaal in het hoofd van het publiek af. Ik hoop vooral dat ze komen kijken op de première. En er zijn nog kaartjes. 29 september, geloof ik, dinsdag. En dan draait hij nog een paar keer op het Nederlands Filmfestival. En daarna gaat hij in november in de release.
0: Ja, en op 12 november gaat hij in de Nederlandse bioscopen draaien.
1: Ja.
0: Geweldig. Heel leuk dat je hier alvast was.
1: Dankjewel.
0: Dank voor je komst, Mari Sanders.
1: Graag gedaan, dankjewel.

0: Ja, dat was Pastorale deel 2, Scène am Bach van Ludwig van Beethoven. En Beethoven kreeg rond zijn 26e last van gehoorverlies en was zo'n 20 jaar later, op zijn 45e, zo goed als doof. En deze Scène am Bach werd geschreven in 1807, toen hij al behoorlijk veel gehoorverlies had. Dus nou ja, die hoge fluittonen aan het einde van het stuk, die de nachtegaal en de kwartel vertegenwoordigen, die kon hij in het echte leven al niet meer horen. Het werd gespeeld door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Het is weer tijd voor de klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken, uitgekozen door de luisteraar. En je hoort deze klassieke top 400 van maandag 5 tot en met vrijdag 9 oktober. En stemmen voor de lijst kan nog tot en met vrijdag 25 september. Ga daarvoor vooral naar npoklassiek.nl/stem. En we gaan nu naar de stembus, want daar is Jan van Poppel op pad. Hallo ja. Jan, waar ben jij?
2: Goedenavond. Hey, nou, ja, waar ben jij of waarop ben jij, Carina Vinken? Goedenavond.
3: Op Erika.
2: Op Erika, ja. Zeggen we dan. Hè? Ja, en ik wil toch weten, op Erika, we zijn in Drenthe, Erika. Waarom op Erika en niet in Erika?
3: Omdat Erika dopheide betekent. En je woont niet in de heide, maar op de heide.
2: Dat klinkt dan weer ineens veel logischer. Oké, we wonen op de heide. Een prachtige zonsondergang, werkelijk waar. We zitten hier een soort naar boven te dromen vanuit jouw tuin. Onder een, hoe heet deze boom ook alweer?
3: Een albizia, oftewel een Persische slaapboom.
2: Persische slaapboom. Oké. Daar gaan we niet onder slapen. We gaan met elkaar praten over wie jij bent en wat je allemaal doet. Want ja, we zijn hier in Drenthe. Elke dag eindigen we bij een maker uit de regio. Is Drenthe echt jouw regio? Kun je dat zo zeggen?
3: Zeker. Ik ben hier geboren. In Emmen ben ik geboren. En ik woon al jaren op Erika alweer. 10 jaar. En ik heb als kind hier ook gewoond. Want mijn ouders wonen hier ook.
2: Oké. Op Erika dus. Zeker. Ja. En wat is Drenthe voor jou? Wat betekent Drenthe voor jou?
3: Drenthe is rust, ruimte, prachtige zonsondergangen, een heerlijke tuin, familie en eigenlijk niet zoveel klassieke muziek, moet ik zeggen.
2: Nee?
3: Nee. Nee, dus dat vind ik vooral buiten Drenthe en ik probeer het hier wel naartoe te krijgen. Maar mensen zijn hier meer van de piratenmuziek.
2: Van de piratenmuziek, ja, ook leuk trouwens, piratenmuziek. We waren net bij de rentmeester. Chris, je krijgt nog de groeten van Chris trouwens.
3: Dankjewel Chris, groetjes terug.
2: Ja, maar goed, dat is toch een mooi voorbeeld van hoe klassieke muziek een plek vindt naar en in Drenthe, toch?
3: Zeker, daar zit een prachtige serie en dan doe ik Drenthe natuurlijk tekort hoor. Maar er is ook een serie in Emmen. In de Grote Kerk, daar komen ook mensen optreden. En dat zijn echt prachtige series. Marion en Rian hebben natuurlijk iets heel moois neergezet.
2: Maar jij zoekt het toch vooral... Ja, precies, Chris natuurlijk ook. Maar jij zoekt het toch vooral in Zwitserland, Rome, dat soort plekken.
3: Ja.
2: Snap ik ook wel weer hoor, Carina.
3: Ja, en ook wel in Nederland hoor. Maar Europa en ik ga dus inderdaad naar Rome in november. Ik ben net in Zwitserland geweest en daar ga ik ook weer naar terug in april.
2: Weet je wat ik nu besef, Carina? Ik heb helemaal niet gezegd wat jij doet.
3: Nee, heb ik ook niet, hè?
2: Nee. Wat doe je eigenlijk?
3: Nou, ik zing. Ja, ja, ik ben klassiek zangeres. En ik ben opgeleid in Den Haag en Amsterdam, in Brussel en in Granada. Dus,
2: waarom op 4 plekken?
3: Ja, omdat ik begon heel jong als 15-jarige. Eigenlijk nog eerder als 9-jarige bij de Nationale Koren. Toen als 15-jarige op de School voor Jong Talent. Daarna doorgestroomd bachelor, master. En tijdens mijn studies heb ik ook altijd andere studies gevolgd.
2: Bent je hele leven al aan het zingen?
3: Eigenlijk wel, ja.
2: En wat zing je dan?
3: Ja, ik zing van alles. Ik heb heel

0: in Den Haag en Amsterdam, in Brussel en in Granada. Dus,
1: waarom op vier plekken?
0: Ja, omdat ik begon heel jong als 15-jarige. Eigenlijk nog eerder als 9-jarige bij de Nationale Koren. Toen als 15-jarige op de School voor Jong Talent. Daarna doorgestroomd, bachelor, master. En tijdens mijn studies heb ik ook altijd andere studies gevolgd.
1: Bent je hele leven al aan het zingen?
0: Eigenlijk wel, ja.
1: En wat zing je dan?
0: Ja, ik zing van alles. Ik heb heel veel Mahler gezongen. En onlangs nog Alma Mahler in de tuin van Jacques van Steen. Dat was ook geweldig. Op zijn landgoed. Dus heel veel Mahler, veel lied, veel groot lied met veel orkesten. Maar ook hedendaags muziek. Ik was ooit core member van het New European Ensemble. En ben daar op een gegeven moment mee gestopt. En ik werk nog steeds met ze samen. Doen we heel veel hedendaagse moderne muziek. En zo gaan we dus ook naar Rome om Voices van Hens daar uit te voeren.
1: Weet je wat ik zo mooi vind? Je zingt van alles. Je komt op allerlei plekken. En dan kom je een soort van weer terug op de plek waar wij nu staan. Op Erika, in die tuin. Dat lijkt een heel groot contrast. Snap je dan wat ik bedoel?
0: Ja, en dat is precies wat ik nodig heb.
1: Ja? Kun je dat uitleggen?
0: Ja, want het is zo'n. Je hebt zo'n focus als klassiek muzikant, denk ik, in het algemeen, muzikus. Dat je gaat zo op in die muziek. En daarvoor heb je dus ook die rust nodig om dat tot je te nemen. En als het leven heel hectisch is. Ik heb heel lang in Den Haag gewoond, 20 jaar.
1: Dat is hectisch.
0: Geweldig was. En daar geef ik nog 2 dagen in de week lessen, ook aan het conservatorium tegenwoordig. Dus de combinatie van de stad en hier is voor mij wel echt een noodzaak.
1: Het ultieme droom die uitkomt.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, we zijn hier natuurlijk met de stembus voor de klassieke top 400. Dat betekent ook dat we van jou een stemtip willen. Ja, zeg het maar.
0: Ik ga voor Faust en Helene. Helena. Faust en Helena van Lili Boulanger. En in het Frans is dat Faust et Hélène van Lili. En zij is maar 24 jaar oud geworden. Maar zij heeft dit stuk geschreven. En heeft hier een prachtige prijs voor gekregen in 1913, geloof ik. En dat is werkelijk wonderschone muziek.
1: We gaan er naar luisteren terwijl wij hier genieten van een prachtige lucht. Ja. Dat krijg je van Drenthe. Heerlijk. Nou, wij gaan luisteren naar Lili Boulanger. Dankjewel.

0: bijna vergeten.
1: De 18e-eeuwse Franse componist Jacques-Philippe Laminonari leefde langer dan de meeste van zijn tijdgenoten. Maar hij werd namelijk maar liefst 95 jaar. Maar zelfs dat was niet lang genoeg om een onvergetelijke indruk achter te laten. Een van de theorieën over zijn relatief roemloze bestaan is dat hij nooit de stap naar de grote stad Parijs maakte, maar altijd in de provincie bleef. Maar gelukkig kan goede muziek soms ook eeuwen later bovendrijven. Zo nam ensemble Emolia een album op met de trio sonates van Laminonari.

Dat was de trio-sonate voor twee violen, Allegro ma non troppo, door Emiolia. Het was muziek van de bijna vergeten Franse componist Jacques-Philippe Laminonari. En hiermee zijn we aan het einde van Opium alweer. Morgen zijn we er weer. Dan presenteert Bijtske de Jong en gaat ze in gesprek met Siska Meijster over haar nieuwste documentaire. Straks het avondconcert met Wouter Plezier, dus blijf vooral nog even luisteren. En wij gaan er hieruit met muziek van Frederick Delius. Ik wens je nog een hele fijne avond.

0: NPO Klassiek. Wil je meer werk van Lili Boulanger in de lijst? Of toch liever Maurice Ravel? Of gaat je stem naar Ludovico Einaudi? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
1: Ster. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
2: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
3: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim €50 per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat advies geven. En de Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu te vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd al zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af tot 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel. Met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma, klassiekaanderijn.nl.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: NPO Klassiek. NTR. Concert. Met Wouter Plaisier.
9: Ja, goedenavond. Het was de grote droom van de Finse componist Jean Sibelius om een topsolist te worden op de viool. Nou, het werd helemaal niks. Hij was veel te laat begonnen, op zijn 15e. Hij schreef wel een vioolconcert dat tot de krakers van het repertoire behoort. En dat gaat vanavond uitgevoerd worden hier in het Concertgebouw, in de grote zaal door het Nederlands Philharmonisch. En met als solist de Zuid-Koreaanse Duitse violiste Clara Jumi Kang. Nou, die begon op tijd, was echt een waar wonderkind en gaat vanavond dat fantastische concert van Sibelius live hier voor ons spelen. Staat op nummer 138 in de top 400 van NPO Klassiek. Het vioolconcert van Jean Sibelius vanavond live. En we beginnen met Richard Wagner, zijn Voorspiel. Het voorspel tot de eerste acte uit Parsifal. Een opera die ook een plekje heeft gekregen in de top 400 op NPO Klassiek. Ik heb het overigens over de top 400 van vorig jaar, 2025. Hoe het dit jaar zal zijn, dat bepaalt u door te stemmen. 372, daar op die plek kwam Richard Wagner terecht met Parsifal. En dan, we gaan de lijst omhoog na de pauze. De kraker, schilderijen van een tentoonstelling van Modest Mussorgsky. Vorig jaar geëindigd op plaats nummer 59 in de top 400. Stemmen voor die top 400 die er weer aankomt, dat kan allemaal natuurlijk op de website npoklassiek.nl. Ja, nogmaals goedenavond. De zaal begint zich langzaam te vullen. Een geroezemoes, vol verwachting klopt ons hart. Hoe gaat het vanavond? Het is een fantastische solist, die Clara Jumi Kang. Ze was al eerder met het Nederlands Philharmonisch. Toen speelde ze het vioolconcert van Tchaikovsky. Ook onbegrijpelijk dat mensen dat überhaupt kunnen. Sibelius, ook een super virtuoos concert met een enorme drive, vooral in het laatste deel. Heel benieuwd hoe zij het ervan afbrengt. Komt in ieder geval in de pauze even als sporter na de wedstrijd verslag doen. Wat er allemaal door haar heen ging toen ze dat concert hier voor ons speelde. Zometeen eerst Wagner. Daarna Sibelius, na de pauze Modest Mussorgsky. En dan die schilderijen van een tentoonstelling door het orkest. Vanavond onder leiding van Adam Hickox in de bewerking van Maurice Ravel. Muziek die begon als pianomuziek. Nou, het is nog niet zover. We wachten even op het begin van het concert met pianomuziek van Jean Sibelius. Hier is pianist Leif Ove Ansnes.

0: Muziek voor piano van Jean Sibelius, een impromptu. En nog stukken uit de stukken voor piano opus 58 en nog een humoreske mars. Ja, door Live over Ansnes en dat allemaal in de aanloop naar het concert, het live concert door het Nederlands Philharmonisch in de grote zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. We zijn er vanavond rechtstreeks en live bij met het NTR avondconcert op NPO Klassiek. En van Sibelius zometeen nog voor de pauze het vioolconcert. Het vioolconcert, super geliefd stuk. Kwam toch niet verder dan plaats 138 in de top 400 vorig jaar. Wie weet een hogere plek dit jaar. We beginnen zometeen met Richard Wagner. Ja, Richard Wagner, een gigant uit de 19e eeuw. Omstreden componist natuurlijk. Geliefd lievelingscomponist van Adolf Hitler. Dat hield natuurlijk ook niet in sommige kringen om hem... Richard Wagner geliefd te maken. Maar goed, een van de meest invloedrijke componisten van de 19e eeuw. Overweldigende muziekdrama's componeerde hij en creëerde dan een synthese van muziek, tekst en toneel en noemde dat een Gesamtkunstwerk. Zijn laatste opera, Parsifal, daar werkte Wagner aan van 1877 tot 1882. Heel spiritueel stuk. Libretto, zoals altijd, van Wagner zelf. Hij baseerde zich op het middeleeuwse verhaal Parsifal van Wolfram von Eschenbach. De graal, de heilige graal, die alleen maar gevonden kon worden door de reine dwaas Parsifal, die via de zonde tot een staat van vroomheid komt en de zuiverste, meest onzelfzuchtige vorm van liefde ontdekt. En daarmee kan hij dan ook de graal ridders bevrijden van hun lijden. Ja, nou, weer allemaal een hoop toestanden, zoals altijd in de opera. Zometeen het voorspiel. Tot de eerste acte, gewoon het allereerste begin van die opera. Een hele dromerige, meditatieve sfeer gaan we dan zo meteen horen. Met veel leitmotieven uit de opera die allemaal geïntroduceerd worden in dat voorspiel, de ouverture zeg maar. Wagner zei erover, de prelude bevat alles wat nodig is en alles ontvouwt zich als een bloem uit deze knop. Ja, voor mensen die niet weten wat een leitmotief is... Dat was iets van Wagner. Hij gaf allerlei dingen in de opera. Karakters, maar ook stoffelijke zaken zoals een zwaard. Gaf hij een eigen muzikaal motiefje. En als dan iemand dat zwaard pakte, dan hoorde je het leitmotief van het zwaard klinken. Eigenlijk heel kinderlijk. Maar wel leuk om misschien zo'n opera op die manier te volgen. Adam Hickox is de Britse dirigent vanavond. Hij komt de trap af nu. Applaus is voor hem. Hij begint aan zijn tweede seizoen als chef-dirigent van het Trondheim Symphony Orchestra. Misschien gaat hij nog even het woord richten tot het publiek. Wie weet, om een beetje sfeer te scheppen en contact te maken met het publiek hier in de grote zaal. Een hand is er voor de concertmeester. Een buiging naar het publiek. Pakt hij ook de microfoon? Dat is de vraag. Nee, dat doet hij wel.
1: Good evening everyone and a very warm welcome to this evening's concert. And you are very welcome to what is a varied and beautiful program of Wagner, Sibelius, and Mussorgsky. In the second half, Mussorgsky's pictures at an exhibition, beautifully, colorfully, and vividly orchestrated by Maurice Ravel, came about as a result of the devastation that Mussorgsky felt after the death of his friend Victor Hartmann, who had died at the age of 39. He was a painter and an architect, and posthumously there was an exhibition put on of his works that Mussorgsky had contributed to. And as a result of this exhibition and attending it, Pictures at an Exhibition came about. In this piece, there are four promenades which depict the act of walking at an irregular pace but an irregular meter, and 10 pictures. And I think it's important to understand that Mussorgsky is not only depicting what he saw in these pictures, but also portraying his own emotional and intellectual response to them. And as the work goes along, the distinction between Mussorgsky himself and the pictures begins to blur. and the spirit of the dead Victor Hartmann is invoked, and at the end of the piece, he is memorialized in the monumental ending. We are also delighted to be joined by Clara Yumi Kang for Sibelius's violin concerto. But first, we begin with the Vorspiel from Wagner's Parsifal. Wagner didn't like to use the term opera in this piece, but rather referred to it as a festival consecration play. And in this opera, you hear so much ceremony, so much ritual. And if you want to have one thing that I think defines the spirit of this music, it's a line from Act One by the character Gurnemanz, who says, "Here, time becomes space." Enjoy.
0: Woorden van Adam Hickox, de dirigent van vanavond. Hij dirigeert nu het Nederlands Philharmonisch in dat voorspiel tot de eerste acte uit Wagner's Parsifal.

Een meditatief, ja, spiritueel begin zelfs van het concert in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam door het Nederlands Philharmonisch onder leiding van Adam Hickachs met het voorspiel tot de eerste acte van de opera Parsifal van Richard Wagner. Maar het gaat bewegelijker worden en een dramatischer. In het vioolconcert van Jean Sibelius dat we zo dadelijk gaan horen met als solist de Duits-Zuid-Koreaanse violiste Clara Jumi Kang. Sibelius had één grote droom. Hij wilde solist worden, violist worden. Studeerde dag en nacht, het liefst buiten, in de vrije natuur. Hij wilde het gaan maken, maar het mocht niet baten. Hij was veel te laat begonnen, op zijn 15e. Het ongeluk waarbij Sibelius zijn elleboog brak, waardoor hij zijn strijkstok niet goed meer kon gebruiken, was de genadeklap. En we zijn er nu blij om die tragedie in het persoonlijk leven van Sibelius. Want toen, vanaf dat moment ging hij zich helemaal richten op het componeren. En werd, zoals we allemaal weten, een groot componist. Nummer 138 in de top 400 belandde zijn vioolconcert vorig jaar. Stemmen voor de top 400 van 2026, dat kan. Stembus is open. npoklassiek.nl. Sibelius begon aan zijn vioolconcert in 1903. En alles wat hem na aan het hart lag, kwam daarin samen. Finland, de viool, de natuur. Een recept voor succes, denk je. Maar nee, het werd een ramp, de eerste première. Kritiek ook op het stuk. Een slechte solist. Sibelius ging terug naar de tekentafel en herzag de boel. En toen werd het wel geweldig, toen het opnieuw werd uitgevoerd onder leiding van Richard Strauss, nota bene. Clara Jumi Kang geeft een hand aan de concertmeester van het Nederlands Philharmonisch. Dus in een lange rode jurk gaat zij dit kunststukje volbrengen. En Adam Hickachs klimt nu op de bok. Het vioolconcert, op 47 van Jean Sibelius.

Het is iedere keer weer een huzarenstuk van je welste. Het vioolconcert van Jean Sibelius. Vanavond met violiste Clara Jubi Kang. Duits, schuine streep, Zuid-Koreaans. En het Nederlands Philharmonisch onder leiding van Adam Hickox uit Groot-Brittannië. Na de rampzalig verlopen première van het vioolconcert herzag Sibelius de partituur. En zorgde dat bij de nieuwe uitvoering er wel een goede solist klaar stond. En een goede dirigent, Richard Strauss was dat. En toen werd het een daverend succes. En dat is het sindsdien, sinds het begin van de vorige eeuw, gebleven. Het vioolconcert van Jean Sibelius. Dat ook in zo'n concert is dat alles vraagt van de solist. Qua techniek, qua emotie. Een staande ovatie in het concertgebouw voor Clara Jubi Kang. Die zometeen nog even voor de radiomicrofoon zal verschijnen. Maar dit applaus houdt dan nog wel even aan. Nu ook de orkestleden van het Nederlands Philharmonisch gaan staan. En zal het mij niet verbazen als zij de trap op gaat en weer terugkomt voor een toegift. Maar altijd even afwachten. Het Nederlands Philharmonisch op de maandagavond. Dat dan vaak een redelijk jong publiek weet te trekken. Ook vanavond weer. Wat gaat er gebeuren? Mensen gaan weer zitten. Ik kan weer zien wat daar gebeurt. Ja, er wordt veel gestemd. Een toegift door Clara Jubi Kang.

Delen uit de schilderijen van een tentoonstelling van Modest Mussorgsky. Zoals het stuk oorspronkelijk begon in de versie voor piano, hoorde pianist Ivo Pogorelic. Muziek uit 1874. Maar deze muziek werd pas echt populair na 1922 door de orkestratie voor orkest van Maurice Ravel. En zo gaan we het stuk zometeen helemaal horen hier in het concertgebouw door het Nederlands Philharmonisch onder leiding van Adam Hickox. Ja, de schilderijen van een tentoonstelling. Volgens de overlevering was Mussorgsky diep getroffen door de dood, 39 jaar oud, van zijn vriend, de schilder en architect Victor Hartman. Hartman stierf in 1873. Mussorgsky had hem iets eerder leren kennen. Nou, in de Russische kunstgeschiedenis is dat geen grote naam, die Victor Hartman. Maar hij was wel iemand die zijn vrienden wist te enthousiasmeren en te imponeren met zijn temperament en zijn ideeën. Een idee over een nationale architectuurstijl in Rusland op basis van de Russische volkskunst. En dat liep prachtig parallel met opvattingen van een aantal componisten die zich los wilden maken van het Westen en zich wilden concentreren op Russische thema's en een eigen nationaal geluid. In die kring had Hartman een vaste plek en stimuleerde het debat over de plaats en de toekomst van de Russische muziek. Dat deed hij onder meer met een aanval op Tchaikovsky's te internationaal en te westers geachte koers. Victor Hartman dus, er werd een tentoonstelling aan hem gewijd als eerbetoon. Dat was in 1874, daar ging Mussorgsky natuurlijk naartoe en werd diep getroffen. Door alles wat hij daar zag, de schilderijen. En hij schreef zijn schilderijen van één tentoonstelling, gedacht vanuit het perspectief van de bezoeker die rondloopt in die galerie. Mussorgsky liet het niet bij de schilderijen en aquarellen die daar tentoongesteld waren, maar betrok ook andere werken van Hartman bij zijn muziek. Bijvoorbeeld een ontwerp voor een kerstboomversiering. En een ontwerp voor een stadspoort, een grote stadspoort die Hartman voor de stad Kiev had ontworpen. De lichten gaan uit in het concertgebouw. De leden van het Nederlands Philharmonisch zitten weer op hun plek. Dan wordt ineens een stuk stiller als die lichten uitgaan. Mussorgsky zei naar aanleiding van zijn bezoek aan die schilderijen tentoonstelling: kant en klare klanken en ideeën kwamen als vanzelf op me af. Ik heb er zoveel opgeslokt dat ik nu bijna barst. En je kunt mijn fysionomie in de tussenspelen herkennen. Ja, die tussenspelen, dat zijn dan de promenades. Steeds terugkerend thema. Naarmate het stuk

aanleiding van zijn bezoek aan die schilderijen tentoonstelling. Kant-en-klare klanken en ideeën kwamen als vanzelf op me af. Ik heb er zoveel opgeslokt dat ik nu bijna barst. En je kunt mijn fysionomie in de tussenspelen herkennen. Ja, die tussenspelen, dat zijn dan de promenades. Steeds terugkerend thema. Naarmate het stuk vordert, gaan de schilderijen de boventoon voeren. Dan horen we steeds minder promenades daartussenin. Dan krijg je heel snel opeenvolgende beelden, grote contrasten. Van alles en nog wat. Dreigend, sinister, bizar, noem het allemaal maar op. Adam Hickox leidt het Nederlands Philharmonisch doorheen de schilderijen van een tentoonstelling van Modest Mussorgsky. Moet hij wel eerst op zijn plekje zien te geraken voor het orkest. En zo te zien lukt dat zonder kleerscheuren. De schilderijen van een tentoonstelling van Modest Mussorgsky.

0: De mensen vonden het hartstikke mooi hier in het concertgebouw. De schilderijen van een tentoonstelling van Modest Mussorgsky. In de orchestratie van Maurice Ravel. En uitgevoerd door het Nederlands Philharmonisch. Onder leiding van Adam Hickox. Mensen staan alweer. Ontnemen wij enigszins het zicht aan wat er op het podium gebeurt. Doet er niet zoveel toe. Populaire muziek van Modest Mussorgsky. Ook bij u, bij jullie als Radio 4. Ik bedoel NPO Klassiek luisteraars. Want hoog geëindigd in de top 400 2025. De schilderijen van de tentoonstelling op nummer 59. Waar zal dit stuk, dit ijzeren repertoire stuk dit jaar belanden op de top 400 2026? De stembussen zijn open. Surf naar de website npoklassiek.nl. Dan wijst het zich vanzelf. Kun je ook eens iets anders invullen. Daar worden wel werken gesuggereerd. Maar dat is om de mensen wat te helpen. Je mag ook rustig de Spielstücke für die Kleinorgel aanmelden van Hugo Diestler. Maar dat heeft tot nu toe nog nooit iemand gedaan. Het orkest kon lekker uitpakken vanavond. Het Nederlands Philharmonisch. De tuba-speler had met name een bewerkelijke avond. Had drie instrumenten bij zich in verschillende stemmingen. Voor achtereenvolgens het voorspiel tot Parsifal van Wagner, waarin we begonnen. Daarna het vioolconcert van Jean Sibelius. En nu de schilderijen van een tentoonstelling. Als de kroning van dit concert. En zo worden de afzonderlijke secties van het orkest bedankt door de dirigent. Gaan dan staan. En krijgen dan een extra applausje van het publiek. Nu zijn het de eerste violen, zo te zien. Door de mensen heen kijkend. Vanuit de presentatieloge achter het orkest. Aan de rechterkant van het Maarschalkerweertorgel. Daar zit uw omroeper van dienst. Helemaal weggescholen. En heeft niet heel veel meer te zeggen over wat we zo even hoorden. Terugluisteren van het avondconcert, dat kan op npoklassiek.nl.
1: Het avondconcert met Wouter Plaisier op NPO Klassiek.
0: Ja, niet altijd het bekende werk in het avondconcert, maar ook dus bijvoorbeeld muziek van Hugo Diestler. Wie kent hem? Ja, wie kent hem? Wel, wie kent hem niet? Een vernieuwer van de kerkmuziek na 1930, een hele gevoelige componist. Benam zichzelf het leven, kon de gruwelen van het naziregime niet meer verdragen. Was niet Joods, maar vond het gewoon te erg wat er allemaal aan de hand was. Van hem gaan we luisteren naar orgelstukken door Armin Schoof, gespeeld op het huisorgel van Hugo Diestler.

0: Ja, dat was nog even een sensationeel toetje na het avondconcert vanuit het Concertgebouw. Muziek die nog nooit geklonken heeft op NPO Klassiek, nog op Radio 4. De Sonate voor Orgel, opus 18, nummer 2 van Hugo Diestler. Een referentieopname van Armin Schoof uit de jaren 90 van de vorige eeuw. Notabene op het huisorgel van Hugo Diestler zelf. De Duitse componist die het niet meer aankon wat er allemaal gebeurde in Duitsland in de jaren 30 en helemaal na 1940. En die zichzelf van het leven beroofde in 1942, maar die dus wel neobarokke, neoclassieke stukken schreef. Hele prettige muziek, hele heldere muziek. Ritmisch heel prettig allemaal. Goed, we hebben het gehoord. Een tip voor de top 400 2027. Hugo Diestler. En nu genieten maar weer, zometeen om 22:30. Van en met Annemaartje Lemerijs in Passaggio Late Night. Nog een mooie avond.
1: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
2: NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Gisteren hadden wij een fotograaf op bezoek. Die kwam voor een concert een paar foto's van ons maken. En zoals dat gaat met mensen die oog hebben voor schoonheid. Ze werd meteen naar het kunstwerkje boven mijn piano getrokken. Het is een soort beige keramieke achtergrond waaruit één enkel oortje groeit. Een klein mensenoortje. Ja, dat klinkt een beetje plastisch zo. Maar zodra ik het zag, was ik verliefd en ik dacht, dat oor, dat hoort bij mij. Ik heb een turbulente relatie met mijn oren. Ze geven me het mooiste wat er is, maar ze doen helaas ook niet helemaal wat ik zou willen. Dus een ode aan het oor en aan hoe blij ik ben met wat ik wel hoor, was zogezegd op mijn lijf geschreven. En dit keramieke oor is gemaakt door een goede vriendin, dus ik stuurde haar een berichtje of ik het kon kopen. Het is niet het eerste werk dat ik van haar heb. We leerden elkaar kennen op het conservatorium. We studeerden allebei piano en we waren daar allebei niet helemaal op onze plek. Ik ging uiteindelijk compositie studeren en zij vertrok naar de kunstacademie. Voor mijn studentenkamer maakte ze een tekening van een vrouw in een vensterbank. Ik zat eindeloos in de vensterbank op die studentenkamer. En later viel ik als een blok voor een zwart-wit portret van een melancholisch meisje. Dat hangt boven mijn bureau en ik vind het nog altijd net zo mooi als de eerste keer dat ik het zag. En nu is ook het oor er. Ze kwam het afgelopen winter brengen, toen zaten wij nog diep in verbouwing van ons huis. Maar een paar weken geleden hingen we het oor op. Een luisterend oor boven de piano. En daar stond ik dan gisteren met een soort fotografenscherm in mijn ene hand en de krant in de andere hand om de perfecte schaduw te maken, zodat de fotograaf het oor zo mooi mogelijk op de foto kon zetten. Helemaal niet meer bezig met die portretfoto's. Totaal opgegaan in het oor dat haar oog trok. We hebben nog een heel dierbaar kunstwerk hangen in de woonkamer. Jeroen uit Almere. Misschien vertel ik daar morgen wel wat meer over. Maar voor nu alleen nog even de naam van de maker van het oor. Zoë de Hond.

Het tweede deel uit de sonate voor viool en piano van Claude Debussy, gespeeld door Christian Tetzlaff en live over Ansnes. En deze violist, Christian Tetzlaff, was afgelopen vrijdag te horen in het vrijdagavondconcert in Tivoli-Vredenburg en live hier op zender. Toen speelde hij het vioolconcert van Dvorak en Dansen van Kodály. En vrijdag speelde hij uiteraard met ons eigen Radio Philharmonisch Orkest. Maar wij gaan nu luisteren naar Stockholm Sinfonietta, met een deel uit de derde symfonie van Niels Gade.

Het derde deel uit de derde symfonie van Niels Gehl, gespeeld door Stockholm Sinfonietta onder leiding van Neeme Järvi.

0: De vrijplaat.
1: Ik heb soms van die periodes dat ik maar één ding wil horen. Eén stuk of één album. En afgelopen week stond bij mij het album Colaparte van Ernst Reiziger op repeat. Het is een album uit 1997 en ik heb het jaren geleden ook al wel eens beluisterd. Maar nu kwam het weer op mijn pad en blijkbaar stonden mijn oren hiernaar. Want ik luister het nu dus non-stop. Ernst Reiziger is cellist en componist en hij denkt niet in genres. Hij speelt gewoon alles wat hij mooi vindt en hij componeert dus zelf ook. En op dat album Colaparte staat een stuk dat zo perfect is voor dit programma dat de keuze wel heel makkelijk was. Dit is zijn Passaggio.

Passaggio van en door Ernst Reiziger. Ja, en hier kan ik dus momenteel echt dagen achter elkaar naar luisteren. Thuis, in de trein, als ik door de stad loop, als ik langs de Lek aan het wandelen ben. Het lijkt wel een soort Mona Lisa-achtige soundtrack die zich aan elke situatie weet aan te passen en je als een vriendelijke glimlach overal blijft achtervolgen. En ik geef me met liefde helemaal over aan deze luisterobsessie. Het album waar deze muziek op staat heet Colaparte. En ik kan je heel erg van harte aanbevelen om dat eens helemaal te gaan beluisteren.

0: Het tweede deel uit het klarinetquintet van Samuel Coleridge Taylor door het Nash Ensemble.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Het is vandaag de geboortedag van Gustav Holst. Op 21 september 1874 werd hij geboren in het Engelse Cheltenham. Hij kwam vandaag toevallig nog ter sprake, vrij uitgebreid in een van mijn lessen, want een van mijn studenten is ook de planeten aan het verklanken en dan ontkom je natuurlijk niet aan die versie van Holst. Maar goed, het leek mij wel passend om vandaag een brief van Gustav Holst aan zijn vriend en collega William Gillies Whittaker voor te lezen. Dear W. Ik ben niet goed in lesgeven via correspondentie, maar hier zijn drie suggesties. 1. Laat me je volgende stuk in een vroeg stadium zien. 2. Schrijf nooit muziek als je opgewonden bent. 3. Vermijd het constant wisselen tussen toonsoorten. De moderne tendens is om het bereik van een toonsoort te vergroten. Dat is iets heel anders. Dit is slechts een klein detail, maar we moeten elkaar maar weer snel ontmoeten. Dan kunnen we er dieper op ingaan. Bovengenoemde punten zijn echter wel nuttig.

Ik las een brief voor van Gustav Holst aan zijn vriend en collega William Gillies Whittaker. En je hoorde een bewerking voor Piano Quatre Mains van Gustav Holst. Uranus door het Zovo Duet. En Holst werd vandaag precies 152 jaar geleden geboren. Dus extra leuk om vandaag even stil te staan bij zijn magische nalatenschap. En ik vond die brief trouwens op een website waar je ook de handschriften bij ziet. Er zijn foto's of scans van de originele getoond op die website. En deze twee vrienden stuurden elkaar ook allerlei hele lieve aanzichtkaartjes. Dus je ziet die hele vriendschap zich daar op papier ontvouwen. En stuur gerust even een berichtje in de NPO Luister-app. Dan stuur ik je een linkje naar die website. En intussen gaan wij luisteren naar een Groningse componist. Dit is Harmony of the Spheres van Joep Fransens.

0: Harmony of the Spheres van Joep Fransens door het Nederlands Kamerkoor en het Tallinn Kamerorkest onder leiding van Tony Caljuste.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is maandag 21 september 2026. Het is 9 over 11, 10 over 11. Ik weet niet hoe laat de zon onder is gegaan, maar ik weet wel dat het vandaag precies 59 jaar geleden is dat de kleurentelevisie voor het eerst aan het Nederlandse publiek getoond werd. En dat was tijdens een elektronica-beurs in Amsterdam. En hier ontploffen dan mijn hersenen toch weer even van, hoor. Het is gewoon nog maar 59 jaar geleden dat wij voor het eerst kleuren-tv zagen. En inmiddels hebben we allemaal de hele dag onze neus in dat haarscherpe schermpje, dat ons alle beelden vanuit de hele wereld die we maar willen en die we niet willen laat zien. Het is een angstaanjagend mirakel. Goed, tijd voor de Hollandse Nieuwe en een gloednieuwe Hollandse Nieuwe, want het is maandag en dan introduceren we een nieuwe plaat. En dat is deze week Re Satie van jazzpianist Philip Rutgers. Hij maakt op deze cd nieuwe, eigen versies van de muziek van Erik Satie. En niet eens omdat hij nou zelf zo groot fan is van Satie, maar eigenlijk vooral omdat zijn platenlabel dit suggereerde. Toen is hij in de muziek gedoken en ontdekte hij er dingen in die hij nooit eerder had gehoord. Dus ik begin toch maar eens met de vraag: ben je anders gaan luisteren naar de muziek van Satie na het maken van dit album?
2: Nou, het is echt een poosje geleden dat ik de muziek heb geluisterd, echt geluisterd. En omdat ik nu met name met mijn eigen interpretaties bezig ben. Het is wel dat ik door de muziek van Erik Satie toch veel meer toegang ook tot die periode in de muziekgeschiedenis heb gekregen. Dus ik hoor ook veel meer dingen van Debussy en Ravel. Die komen gewoon dichterbij. En dat, nou ja, dat zit toch ergens in groot verband. Het grappige is, Satie is zo spartanisch. Het is zo minimaal, maar toch zit er eigenlijk alles in. Dus heel vaak heb ik het idee dat, als je Satie gewoon aanvult met een outkleed en orchestreert en heel groot maakt, dan zou je bijna ook een Debussy of Ravel kunnen horen. Ja, dus dat is mijn persoonlijke ervaring tot nu toe met Satie. Ik denk wel dat dat, als ik Satie, als ik weer tijd over heb om daarnaar te gaan luisteren, dat ik het ook weer anders hoor. Dat is natuurlijk altijd de leuke met muziek.

Wat een heerlijke Hollandse nieuwe deze week. Philippe Rutgers, hij speelde hier samen met Soen Mihong en Omer Govreen. En zij maakte het album Re Sati. En je hoort elke avond deze week een track van dat album. Maar nu eerst een Dvorak.

Het Adagio uit het concert voor cello en orkest van Antonín Dvořák met Alisa Weilerstein op cello. En je hoorde het Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Jiří Pilulávek. Het is tijd voor poëzie. En ik had zin in zeepaardjes vandaag. Vraag me niet waarom, je hebt van die dagen. Raadsel der raadselen achter glas. Zeepaard dat staande rijst en daalt en in het water ademhaalt. Een Parthenonpaard van Phidias, maar dan oneindig fijn verkleind en door de oceaan gelijnd. Raadsel daar raadselen, wie van ons wezens van ander element, sprakeloos voor dit paard van brons dat ogen heeft van amethyst, staat niet aan de aanvang en erkent dat hij nog nooit iets zeker wist.

Het zeepaardje van Ida Gerhard en Seahorse van Moondog. En nu gaan wij luisteren naar twee preludes voor viool en piano van de Russisch-Amerikaanse Lyra Auerbach. Zij schreef haar eerste opera toen ze 12 was. En toen ze 18 was, maakte ze al een tournee door de Verenigde Staten als concertpianist. Ze studeerde compositie bij Milton Babbitt. Inmiddels wordt haar muziek over de hele wereld gespeeld. Wij horen Daniel Hope en Jacques Amon met twee van haar preludes voor viool en piano.

Twee preludes van Lyra Auerbach, gespeeld door Daniel Hope op viool en Jacques Amon aan de piano. We zijn inmiddels in het laatste half uurtje van deze dag aanbeland. En wat is er dan lekkerder dan even rustig weg te dromen op de warme trompetklanken van Erik Vloeimans.

Erik Vloeimans en Kalefax Rietquintet speelden Mal de Terre. En deze lekkere atmosfeer gaan we vasthouden. Maar voordat ik je echt een goede nacht ga wensen, doen we nog een kort stukje sterren kijken met Aquarius van Urmas Sisask.

Lauri Weinma speelde Aquarius, ondertitel Dream. Het eerste deel uit de Starry Sky Cycle van Urmas Sisask. Fascinerende muziek. Ik begon deze avond met een kleine ode aan het keramieke oortje dat boven mijn piano aan de muur hangt. En we sluiten ook weer af met een oor. Calm on the Listening Ear of the Night van de Amerikaanse Renee Clausen. Uitgevoerd door Lucy Wakeford op harp, Rachel Goh viool en de Choir of Royal Holloway onder leiding van Rupert Goh. Ik wens je een hele goede nacht. Slaap lekker of waak zacht.

0: NPO Klassiek. Hou je van Simeon ten Holt? Of meer van Beethoven? Of misschien wel van Fanny Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
3: Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op Persave.

0: Kaapstad.nl.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
0: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Renen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 22 september. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader in België. De man is streng religieus. Hij hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand en daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorps proberen het vuur te bestrijden, onder meer vanuit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plaats is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.